0: Politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Baalat heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff. Oh.

It's Magic. Daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman het lied Piloten sterven nooit horen, gezongen door Vera Mann. In deze link maak ik een koppeling met het woord piloten. De startplaat was daarom van de Schotse groep Pilot en heet Magic, een hit van hen uit 1974. De groep Pilot heeft niet zo lang bestaan. De band werd opgericht in 1973 en ging in 1977 grotendeels op in The Alan Parsons Project. En ik zei het al, ik maak in deze editie van Link een koppeling met het woord piloten. En dan is de link naar vliegtuigen snel gemaakt. En daarom nu songs die te maken hebben met vliegtuigen en vliegen. Een vliegreis begint veelal op een luchthaven. Dus lijkt het mij toepasselijk om de song van de Britse band The Motors uit 1978 weer eens te laten horen, waarin iemand op de luchthaven zijn vertrekkende geliefde helpt met haar bagage en toekijkt hoe ze via de gate aan boord van een vliegtuig gaat en tenslotte uit het zicht verdwijnt. Ja, eigenlijk een verhaal vol liefdesverdriet en emotie. Songwriter Andy McMaster van The Motors schreef het nummer al in 1976, toen hij in Londen onder de vliegroute van Heathrow Airport woonde. Hij zingt het ook in deze uitvoering en wordt onder andere begeleid door mede-bandlid gitarist Bram Tchaikovsky. En die ken je wellicht van zijn single Sarah Smiles uit 1979. Maar goed, wij gaan ons nu begeven naar Heathrow Airport met The Motors.

Je hoorde The Motors met Airport. De volgende bijdrage is van de formatie Renaissance. Dit is een Engelse progressieve rockband die in 1969 werd opgericht door Keith Relf en Jim McCarty. En dat waren beide ex-leden van The Yardbirds. In de periode tot 1987 maakte Renaissance een aantal albums, waarvan Ashes Are Burning, Turn of the Cards en Scheherazade and Other Stories wel de bekendste zijn. In 1987 viel de groep uiteen en zangeres Annie Haslam maakte een aantal soloplaten. Later zou de groep weer in wisselende samenstellingen gaan optreden. Annie Haslam was erg bepalend voor de fraaie zangpartijen op de albums. Ze had een heel groot stembereik en dat kon zij ook tijdens live optredens goed laten horen. Nu aandacht voor een opname uit 1975 van het album Scheherazade and Other Stories, getiteld The Vultures Fly High, of in het Nederlands De Gieren Vliegen Hoog. De betekenis van dit lied draait om de kwetsbaarheid van het leven, de wreedheid van kritische toeschouwers en de manier waarop machtige mensen profiteren van het ongeluk van anderen. De gieren in dit nummer zijn een metafoor voor deze personen die boven gewone mensen cirkelen. Ze wachten tot die op enig moment struikelen of falen, zodat ze kunnen toeslaan en zich het weinige dat die mensen nog hebben kunnen toe-eigenen. De zin "de gieren vliegen hoog, ze cirkelen boven ons allen" plaatst de roofzuchtige aard van deze critici tegenover menselijke empathie.

Je hoorde de formatie Renaissance met The Vultures Fly High. In deze uitzending van Link over vliegen. Zondagmiddag buiten Veldert. Dat is een lied uit 1969, gezongen door Frans Halsema, die ook het basisidee voor het thema aandroeg. En het werd geschreven door Michel van der Plas op muziek van Harry Bannink. Het lied speelt zich af in de zuidelijke nieuwbouwwijk buiten Veldert in het Amsterdam van 1969. En gaat over de geluidsoverlast die vliegtuigen veroorzaken bij het aanvliegen van een landingsbaan van Schiphol. Het lied gaat ook over de troosteloosheid van een saaie nieuwbouwwijk, waar geen plaats is voor liefde tussen twee jonge mensen. En over de daarbij behorende generatiekloof. De jongen en het meisje lopen door de weinig inspirerende nieuwbouwwijk en verklaren elkaar de liefde. Maar telkens worden ze gehinderd door een laag overvliegende DC-9. Het is een sombere zondagmiddag in deze kale wijk.

En dat was de onvergetelijke Frans Halsema met Zondagmiddag buiten Veldert. In deze link gaat het over vliegtuigen en vliegen. De volgende opname is daar ook een mooi voorbeeld van. Het is er een van Mike Oldfield, een multi-instrumentalist die in de meeste gevallen alle instrumenten die je hoort zelf bespeelt. In 1982 verscheen zijn album Five Miles Out. Hiervan hoor je de titelsong met zang van Maggie Reilly en af en toe ook van Mike Oldfield zelf. De drums worden niet door Mike bespeeld, maar door Graham Broad, een zeer vermaarde muzikant die met vele beroemdheden heeft gespeeld en zelfs nog drumles gaf aan Phil Collins. Het nummer schreef Mike Oldfield naar aanleiding van een angstaanjagende vliegervaring die hij zelf meemaakte. Hij was namelijk piloot en had een bijna doodervaring tijdens een vlucht in een klein tweemotorig propellervliegtuigje boven de Alpen van Spanje, waarin ze in een heftige onweersbui met zware storm terechtkwamen. Het vliegtuig was nog 5 mijl, dat is ongeveer 8 kilometer, verwijderd van het vliegveld. De songtekst zit vol met piloten- en luchtverkeersleidingsjargon, zoals stalling out, beacon, holding your heading true en mayday. Een spannend muziekstuk. Fasten your seatbelts.

Tot zover de vlucht van Mike Oldfield, 5 Miles Out, te vinden op het gelijknamige album uit 1982. Fly From Here is het 20ste studioalbum van de Engelse progressieve rockband Yes. Het werd voor het eerst uitgebracht in 2011 met de Canadese zanger Benoit David als vervanger voor John Anderson, die vanwege ziekte niet kon meewerken aan de plaat. 7 jaar later, in 2018, heeft producer Trevor Horn dit album opnieuw ingezongen en wat arrangementen veranderd. En hij noemde het album Fly From Here Return Trip. Over het algemeen werd de originele versie uit 2011 toch beter ontvangen. Het hele album is een suite met een doorlopend verhaal. De track We Can Fly volgt na de ouverture en die hoor je nu in deze bewerkte versie uit 2018.

0: En met deze opname van de groep Yes zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma. En dat is...
1: De Kofferbak.
0: In deze editie van Link, waarin vliegen het thema is, aandacht voor een lied geschreven en gezongen door het Britse gelegenheidsduo Typically Tropical, getiteld Barbados, dat te vinden is op het album Barbados Sky uit 1975. De twee mannen achter Typically Tropical waren Jeff Calvert en Geraint Hughes. Beide werkten ze als geluidstechnicus voor een platenmaatschappij. Het verhaal achter Barbados begon toen Jeff Calvert met zijn vader een cruise door het Caribisch gebied maakte. Na zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk besloot Jeff het nummer Barbados te schrijven, geïnspireerd door zijn bezoek aan het land tijdens de reis. Hij schakelde zijn vriend en collega Geraint Hughes in om hem te helpen bij het schrijven van het nummer. Nou was het beslist geen ambitieus en complex nummer. Het bevat slechts 4 akkoorden, want destijds waren dat de enige 4 akkoorden die Jeff kende. In 1998 maakte de Nederlandse danceformatie de Venga Boys daar een cover van, getiteld We're Going to Ibiza. De eindbestemming is in dit lied dus niet Barbados, maar het Spaanse eiland Ibiza. En ook dat werd een grote hit. Deze single stond 24 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. En je hoort nu, in het kader van de Kofferbak, beide versies in de mix. Je hoort de originele versie als eerste, en dat begint wellicht anders dan wat je gewend bent van de singleversie.
1: Je luistert naar Link.
2: Echo Tower from Coconut Airways 3712. This is Captain Tobias Wilcock holding on runway 29. Request ATC clearance. Over.
3: Here's Coconut Airways 372. Clear for takeoff. Climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
2: Coconut Airways 3712. Air traffic control 136.7. Received. Good day.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: Je hoorde achtereenvolgens Typically Tropical met Barbados en de Venga Boys met hun cover We're Going to Ibiza. En dat alles in het kader van
1: De Kofferbak.
0: In deze aflevering van Link gaat het over vliegen. Helaas gebeuren er met vliegreizen soms ongelukken en in de meeste gevallen loopt dat slecht af voor de aanwezige passagiers en bemanning. Ook in de wereld van de popmuziek zijn er tragische ongelukken te betreuren waarbij artiesten het niet overleefden. Denk maar eens aan Buddy Holly, Ritchie Valens, Otis Redding, Ricky Nelson, John Denver, om er maar enkele te noemen. Albert Hammond is gelukkig niet getroffen door een vliegtuigramp, maar heeft hier wel een zekere angst voor. Het lied I Don't Wanna Die in an Air Disaster, dat hij in 1974 schreef, heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant gaat de tekst over de angst voor aftakeling, ziekte en oud worden, waarbij hij liever jong, wild en levendig wil blijven in plaats van langzaam te vervagen. En aan de andere kant zingt hij erover dat hij niet dood wil gaan door een vliegtuigongeluk, zoals blijkt uit deze regels. De motor spuwt vuur. Ik word in mijn zetel gedrukt. Ik raak opgewonden van de druk terwijl wij de lucht ingaan. En ik kijk graag naar de wolken en de bergen en de lucht. Wel, ik ben jong, aantrekkelijk en ik wens zo te blijven. Ik wil begeerlijk zijn tot aan de dag dat ik doodga. O Heer, dit noem ik pas leven. Maar ik wil niet doodgaan in een vliegtuigramp. Ik wil niet doodgaan in een vliegtuig. Luister naar Albert Hammond. I don't wanna die in an air disaster.

Je hoorde Albert Hammond, I don't want to die in an air disaster. In Link gaan we nu naar het zuiden van Nederland. Om precies te zijn, de plaats Amerika in Limburg. De band Rowwen Herzen is daar in 1985 opgericht. Zij zingen overwegend in het Horsterse dialect van dit dorp. De muziek varieert qua genre van de gevoelige ballads tot snellere Tex-Mex en folknummers. De naam van de band is trouwens een verwijzing naar Christiaan Heesen, die leefde van 1853 tot 1947. Dat was een nogal zonderlinge en beruchte dorpsfiguur uit Amerika. Deze legendarisch geworden persoon had een iets wat angstaanjagend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Rowwen Herzen, oftewel Ruige Heesen, die door de band later werd overgenomen. Onder meer omdat het eigenlijk wel lekker klonk. En ik zei al, ze maakten onder andere ook gevoelige ballads. En ik vind dit een mooi voorbeeld, passend in het thema van deze link. Luister maar eens naar het nummer Auto Vliegtuig, afkomstig van het studioalbum Het Beste van Twee Werelden uit 1999. Uiteraard hoor je de zang van Jacques Poels, die dit als geen ander zo kan brengen.

0: Je luistert naar Link.
1: We gaan naar Frankrijk. Véronique Jeannot is een Franse actrice en zangeres die sinds 1975 singles heeft uitgebracht en in 2012 haar eerste album. Haar single Aviateur, oftewel Piloot, verschijnt in 1988. Het is een romantisch lied over een liefde met een piloot die in zijn stoere leren vliegjack met haar gaat vliegen in de azuurblauwe hemel en zo de aarde die haar bedroefd en wanhopig maakt even kan verlaten. Je hoort de namen van pioniers als Louis Blériot en Charles Lindbergh ook nog genoemd worden in dit lied. Luister naar Véronique Jeannot, Aviateur.

0: Je hoorde Veronique Janot met het nummer Aviateur in deze editie van Link. Die gaat over het werkwoord vliegen. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link, presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze editie van Link ten slotte aandacht voor Gary Brooker. Hij richtte in 1966 samen met zijn vriend Keith Reed de Britse rockformatie Procol Harum op. Zijn zangstem was sterk bepalend voor het geluid van deze band. Gary componeerde onder meer de tophits A Wither Shade of Pale en Homburg, beide uit 1967. In 1979 startte hij een solo carrière en bracht het album No More Fear of Flying uit met daarop de gelijknamige single. En die single was een redelijk succes. Het stond 5 weken in de top 40 met als hoogste plaats nummer 21. Gary Brooker overleed op 19 februari 2022, maar ik laat hem graag nog een keertje horen. Natuurlijk, helemaal passend in het thema vliegen. En hiermee vlieg ik er ook zo'n beetje uit. Tot de volgende link!

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. We hebben inderdaad weer een gast die 12 mooie stukken muziek uitgezocht heeft. En die zullen we straks laten horen. De gast is geboren in de Betuwe in Andelst. Maar vanaf zijn 5e jaar is hij gaan wonen met zijn gezin in Arnhem. Hij heeft daar de lagere school gevolgd, de middelbare school, dus de ULO van toen de tijd. Hij zou de kweekschool gaan doen, maar nee hoor, dat is er niet van gekomen. Want zijn vader, die een herenkapsalon had, die zei, ja, er is een bediende uitgevallen en misschien zou jij hier kunnen werken. Nou, dat heeft Jan gedaan en hij is er 50 jaar gebleven. Hij heeft de zaak overgenomen van zijn vader en hij heeft heel wat mannen in en rond Arnhem-Zuid geknipt. Zijn vrouw komt uit Huissen en nu wonen ze alweer geruime tijd samen in Huissen. Ze hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen. En als ik vraag aan Jan Daams, wat is je hobby? Dan zegt hij muziek, muziek, muziek. Hij heeft vanaf zijn 5e, 6e, 7e jaar intens geluisterd naar de radio. Hij heeft geluisterd naar de Skymasters, de Ramblers, het KRO Dansorkest. Hij was helemaal verslaafd aan radio en daardoor nam hij kennis van de muziek. Hij heeft gespeeld, of speelt nog steeds, in een band. Dat is de Amazing Band, samen met Bert Stienissen, die hier eerder gast is geweest. En hij heeft gezongen in verschillende koren. We gaan het straks allemaal horen in dit programma Mijn Dozijn met Jan Daams.

0: Welkom, Jan Daams in dit programma Mijn Dozijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, heerlijk hè, die muziek van Cliff Richard en The Shadows, want die mag je er ook bij noemen. Ja. The Young Ones, dat is de eerste die jij hebt gekozen in de reeks van 12. Hoe was dat proces eigenlijk om zo'n top 12 samen te stellen?
1: Heel moeilijk, want ik had er liever 50 gehad eigenlijk.
0: Ja.
1: Want het is zo moeilijk kiezen, het is zoveel mooie muziek. Maar goed, uiteindelijk kom je tot 12 nummers. En dat is een mix, een combinatie van mooie nummers, goede nummers, herinneringen. En dat uiteindelijk kom je dan tot een lijstje waarvan ik er nog een hoop eigenlijk vergeten ben. Maar goed.
0: Mm-hmm. En welke associaties heb je dan bij dit nummer van Cliff Richard?
1: Nou ja, daar begon het eigenlijk een beetje mee. Hè. Cliff Richard, rond 1960 hadden wij onze eerste plaatjes thuis. En dat begon met Hello Mary Lou. En dan kwam Cliff Richard erbij. En toen kwam die film uit, The Young Ones. Ja. En daar gingen we naartoe. En daar kwamen dus de eerste nummers. Maar Living Doll had hij al gehad als hit. Uiteindelijk is dit een beetje symbolisch voor alle muziek die Cliff Richard gemaakt heeft voor mij.
0: Ja, ja. Zeg, je had een platenspeler thuis of je ouders hadden een platenspeler. Wat was de eerste single die jij hebt gekocht?
1: De eerste single die ik heb gekocht was Good Luck Charm van Elvis.
0: Ah, ja, ja, ook uit die tijd dus.
1: Ja. En we hadden een pick-upje, dat kun je vergelijken met zoals je vroeger een autoradio had waar een cd in kon. En dat soort brievenbusachtig.
0: Ja.
1: En dat was het eerste cupje wat we hadden. Konden ze geen LP's of zo, dat was er helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar daar begon het mee.
0: Met Good Luck Charm van Elvis. En toch ben je begonnen met Cliff, want dat was altijd een strijd, hè?
1: Ja, maar Elvis komt nog.
0: Elvis komt nog, kijk. Ja. Dan wordt het straks weer 1-1.
1: Nee, maar strijd was niet. Maar Cliff die probeerde een beetje de Engelse Elvis te zijn. Hè? Ja. Hij trok ook een beetje zo met zijn lip. Maar dat heeft hij later wel laten vallen. Want hij had genoeg capaciteit om het op zijn manier te doen.
0: Ja. Zeg, we gaan over naar het volgende nummer van de Kings. En dat is Days.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel nummers van de Kings. Ja, toch heb je gekozen voor deze wat langzamer.
1: Nou, Kings vind ik eigenlijk wel een beetje ondergewaardeerd. Want het is een geweldige band. Met Ray Davies als frontman. Die heel alles geschreven heeft. Als je de eerste nummers van de Kings hoort. Dat is eigenlijk een beetje punk. Hè? All day, all of the night, till the end of the day. Dat begon, als je later naar de punknummers kijkt. Heeft dat veel van die muziek al weg. Maar goed, later werd het veel melodieuzer. Met Sunny Afternoon, Lola en Waterloo Sunset. En deze vind ik een van de mooiste, ook omdat hij een jaar of 10 geleden heeft hij dit op Glastonbury nog gedaan met groot koor en orkest.
0: Ja.
1: En toen was net de basgitarist Pete Quive overleden en hij was volledig geëmotioneerd bij het nummer, maar daarom werd het wel heel mooi. Ja. En het is ook een heel mooi nummer.
0: Ja, het is een prachtig nummer van de Kings, Days, en dat wordt gevolgd door een nummer van Simon & Garfunkel.

0: Ja, dat is heerlijke muziek die je in beweging brengt. Maar we blijven toch even stilzitten, want we kwijten ons van onze taak.
1: Ja, ja, zeker.
0: Welk nummer hebben we nu gehoord?
1: Nou ja, kijk, in mijn lijstje hoort natuurlijk een nummer van Simon & Garfunkel. Het is zoveel prachtige muziek gemaakt ook. En dit lied heb ik gekozen omdat het een uptempo nummer is. En wat je niet zoveel hoort bij Simon & Garfunkel. Dus het zwingt de pan uit. En vooral die big band die erachter zit, dat maakt het tot een prachtig nummer. En eigenlijk was het vroeger een B-kantje van Bridge Over Troubled Water. Maar je kunt het ook bijna weer als een A-kant beschouwen, denk ik. Maar zodoende mijn keuze voor deze plaat.
0: Ja, nou veel muziek, zeker van dat album Bridge Over Troubled Water, is allemaal een A-kant. Ja. Als het in singletermen moet worden uitgedrukt. Hè?
1: Ja, het is jammer dat ze al zo vaak uit elkaar en weer bij elkaar zijn gekomen. Maar dat gebeurt nogal eens met duo's. Hè?
0: En vooral als ze heel creatief zijn.
1: Ja, zeker. Want,
0: we gaan nu naar Nederland.
1: Ja.
0: Naar de Sandy Coast.
1: Ja.
0: Sandy Coast. Hebben prachtige muziek gemaakt.
1: Ja, zeker. Ja. Een van de eerste, hoort bij de eerste lichting Nederlandse beatband, zoals dat toen heette. Ook uit Den Haag. Met Hans Vermeulen als de grote man. Ja, en ik vind dat een van de prachtigste stemmen in de popmuziek van Nederland.
0: Ja.
1: Die heeft zoveel mooie muziek gezongen, maar ook gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, dit nummer is er ook weer een voorbeeld van. Hij heeft ook geschreven voor Anita Meijer bijvoorbeeld, Alternative Way. En ja, als je het allemaal terugluistert wat hij allemaal kan, maar hij kan eigenlijk alles zingen. Het is een beetje soul-achtige, blues-achtige stem. Het is jammer dat hij vroeg overleden is, tenminste.
0: Ja.
1: Zeker na wat hij allemaal nog had kunnen doen.
0: Ja. En heeft dit nummer nog een speciale herinnering, behalve dan dat je Hans Vermeulen prima vindt?
1: Nou, nee, niet speciaal. Ik ben eigenlijk alle muziek van de Sandy Coast van het begin af aan wel een beetje gevolgd. Dus het heeft niet echt een speciaal. Maar ik vind dit gewoon een heel mooi nummer.
0: Goed, daar gaan we naar luisteren. En het wordt gevolgd door het nummer dat heet Groovin' van de Young Rascals.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, met deze muziek van Jan Daams. Hij heeft het uitgezocht. De Young Rascals en Groovin. Kwamen we in een zomerse sfeer.
1: Ja, ja. Het is
0: vanwaar
1: niet,
0: deze keuze?
1: Ja, het is niet zo'n bekende groep. Hè. Ze komen uit Amerika. Later heten ze de Rascals. En ze spelen eigenlijk voornamelijk soulmuziek. Maar dat zou je niet zeggen als je dit nummer hoort. Mm-hmm. Maar de nummer vind ik eigenlijk mooi vanwege de zomerse sfeer die het uitstraalt. Het is zo'n kabbelend liedje wat je echt kunt voorstellen dat het een mooie warme zomermiddag is.
0: En, je relaxed.
1: Heel relaxed. Dus als je ooit een top 10 van zomerhits zou moeten samenstellen, dan zou deze er zeker in staan.
0: Juist. Misschien wel bij de top 5.
1: Dat zou maar zo kunnen, ja.
0: Wie weet. Zeg, van de Young Rascals gaan we over naar een Nederlandse nummer. Het enige Nederlandse nummer, als ik het zie. Ja, met de Sandy Coast, maar Nederlandstalig.
1: Ja, ja, Nederlandstalig. Ja.
0: Hou je überhaupt wel van Nederlandstalige muziek?
1: Ja, zeker, zeker. Want er is dus zoveel mooie Nederlandstalige muziek als je in de cabaretwereld kijkt wat daar uitgebracht is. Dus. Ja, en dat is hetzelfde geldt weer. Het is moeilijk kiezen. Ja. Dus bij deze is het ook een beetje zo van, dus zeg ik het als ook maar symbolisch neer als een van de mooiste Nederlandse nummers.
0: En dan hebben we het over Vluchten. Frans Halsema en Jenny Arian. Wat trek je aan in dit nummer?
1: Ja, nou, het komt oorspronkelijk uit die musical, hè, En Nu naar Bed. En het geschreven door Harry Bonnig en Annie M.G. Schmid.
0: Ja.
1: Maar ja, het is eigenlijk nog steeds actueel, hè, als je de tekst hoort. En natuurlijk prachtig die stemmen bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
0: Het is helaas een evergreen.
1: Ja, dit is echt een evergreen, ja. En dus als je praat over een lijstje met Nederlandstalige nummers die mooi zijn, dan hoort deze daar ook weer helemaal in.
0: We gaan er naar luisteren. Frans Halsema en Jenny Arian. En het wordt gevolgd door The Rose of My Heart van Johnny Cash.

0: Ja, The Rose of My Heart van Johnny & Johnny zou je kunnen zeggen. Want Jan zong ook nog een klein stukje mee in dit nummer. Want ja, Jan, jij zingt zelf ook in een band. En een van de nummers die jij ten gehore brengt op het toneel is dit nummer, Rose of My Heart. Dus vandaar ons verzoek. Zing even een stukje mee en dank dat je dat hebt gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, nu Johnny Cash.
1: Ja, nou ja, het is een heel bekend country lied wat door al heel veel artiesten is uitgebracht. En Johnny Cash die bracht hem uit bijna aan het eind van zijn leven op zijn laatste LP, waar ook Hurt op stond. Maar het laat zijn broosheid van zijn stem laat het mooi horen. En daardoor krijgt het eigenlijk een hele ontroerende sfeer. Ja. Dus vandaar dat ik dit eigenlijk een heel mooi nummer vind.
0: Ja. Zeg, jij bent een muziekliefhebber eigenlijk al vanaf je geboorte, heb je zo verteld.
1: Nou, geboorte.
0: Nou ja, in ieder geval heel snel wil je allerlei klanken via de radio tot je nemen.
1: Ja.
0: Je hebt twee kinderen, een zoon en een dochter. Ja. Hebben die dat een beetje meegekregen?
1: Die hebben het eigenlijk heel goed meegekregen, ja. Die kennen ook heel veel van die muziek die ik door de jaren heen gedraaid heb. Als ze wel eens op een feestje zijn en ze zingen zo'n oud nummer mee, dan zeggen die hun vrienden van, hoe kennen jullie die muziek? Ja. En dan zeggen ze altijd, dat is onze opvoeding.
0: Dat is onze opvoeding. Nou, daar klinkt enige dankbaarheid in, toch?
1: Ja, zeker. Ik ben blij dat ze het allemaal zo meegekregen hebben. Ja.
0: Zeg, nu ze natuurlijk zelfstandig zijn, zijn het dan ook mensen die zelf muziekliefhebber zijn geworden, naar concerten gaan of naar de radio
1: zeker,
0: luisteren?
1: Ja. Mijn zoon en dochter gaan allebei veel naar concerten. Mijn dochter die zingt ook.
0: Zingt ook?
1: Ja.
0: Kijk, fantastisch.
1: Ja, het zit in de familie, maar het zat al in de familie van mijn vader. Dus daar speelden ze allemaal een instrument. En we hadden zelf ook een bandje onder elkaar met zijn broers. Dus.
0: Ja, en had je vroeger in de kapsalon, hè, want daar heb je zo ongeveer 50 jaar gewerkt, ook altijd muziek staan of de radio aanstaan?
1: Ik heb 50 jaar bij de radio gestaan, ja.
0: Ja?
1: Ja, altijd muziek aan.
0: Ja. Ja. En de klanten vonden dat ook prima?
1: Ja, zeker. Maar natuurlijk wel op de achtergrond. Maar ja, vandaar dat ik natuurlijk ook zo'n brede muzieksmaak heb gekregen. Ja. Omdat je zoveel muziek hebt gehoord. En,
0: en welke radiostation had je dan aan?
1: Dan gaan we terug. Eerst toen Radio Hilversum 3 er nog niet was. Het heette toen was
0: Hilversum 3.
1: Hilversum 2 en later Hilversum 3.
0: Ja.
1: En het goed, in ieder geval altijd in die zenders, ja.
0: Ja, dus de muziekzenders.
1: Ja, de muziekzenders.
0: Ja. Oké, van je kapsalon, Johnny Cash, gaan we over naar de Everly Brothers. En die hebben natuurlijk ook heel veel muziek gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Maar jij hebt gekozen voor On the Wings of a Nightingale.
1: Ja, nou ja, goed, wat je al zegt, die hebben heel veel muziek gemaakt. Eigenlijk al voor mijn tijd, zeg ik dan altijd een beetje.
0: Ja, het is zijn een bandje van 1958,
1: ja,
0: 1959.
1: Zeker al. Ja. Maar goed, want die stemmen die komen ook zo prachtig bij elkaar van de Everly Brothers. En ze hebben ook dingen zelf geschreven. Ze zijn ook net als Simon & Garfunkel ook weer uit elkaar geweest. Ruzie, zoals het met veel duo's gaan. Je hebt het nou ook weer, Agder en Murk zijn niet met ruzie uit elkaar, maar ook uit elkaar. Zijn weer gelukkig bij elkaar. Nick en Simon zijn uit elkaar. Misschien komen die ook weer een keer terug. Maar zo gaat dat vaak met duo's.
0: Ja, maar niet bij de Blue Diamonds.
1: Nee, niet bij de Blue Diamonds, nee. Maar ja, dit is in ieder geval, ze hebben heel veel mooie muziek. En dit nummer kwam eigenlijk uit nadat ze dat reunieconcert hadden in de Royal Albert Hall in Londen. En Paul McCartney heeft dit nummer voor hun geschreven en werd meteen weer een grote hit. Dus.
0: Het is een prachtige melodie, inderdaad geschreven door Paul McCartney, The Wings of a Nightingale. En daarna hebben we Elvis Presley met The Wonder of You.

0: Thank you.
1: Ja, we zijn weer in de uitzending. We waren even gefascineerd door The Wonder of You van Elvis Presley. En Elvis hebben we gehad, maar wat kun je daarover vertellen? Ja, want nou ja, Elvis heeft ook weer zoveel nummers gemaakt en toch heb je daarom, deze gekozen.
2: Elvis die mag natuurlijk ook niet ontbreken in het lijstje, want het is een icoon in de muziekgeschiedenis.
1: Ja.
2: En die was natuurlijk ook alweer een tijdje bezig voordat ik een beetje bewust was van de muziek. Maar goed. En ook hier is weer uitkiezen van een nummer weer heel moeilijk. Maar dit, ja, deze live-opname vind ik heel mooi. Vanwege ook het grote orkest wat erachter zit en het koor.
1: Ja.
2: En dat, dat geeft een fantastisch mooi geluid.
1: Ja.
2: Dus vandaar.
1: Zeg, en jij zingt natuurlijk in jouw band, hè? De Amazing Band. Heb je ook nummers van Elvis Presley die jullie zingen?
2: Ja, we doen One Night With You,
1: mm-hmm.
2: Wooden Heart, nog.
1: Mooie oude nummer.
2: It's Now or Never.
1: Ja.
2: Dus dat zijn ze geloof ik wel zo'n beetje.
1: Jullie band zingt en maakt veel gebruik van oudere nummers.
2: Ja. We zijn ook allemaal wat ouder.
1: Ja.
2: Dus dan, en we spelen vaak voor ouderen.
1: Ja.
2: Dus dat, dan is dat logisch dat we dat zo doen.
1: Ja. En jij bent de zanger, je hebt altijd gezongen. En je zingt ook nog in een mannenkoor? Of?
2: Nee, nu niet meer.
1: Nu niet meer, maar dat heb je gedaan.
2: Dat heb ik gedaan, ja.
1: Oké.

0: En ja, dan gaan we over naar... Ja, we hebben Elvis gehad. Daarvoor hebben we Cliff gehad. En nu krijgen we de Rolling Stones en de Beatles. Het
1: ja,
0: is wat.
1: Ja, het wordt nu de top 3.
0: Ja, ja, we gaan naar de top 3.
1: En dan moeten, ja, dan moeten de Stones en de Beatles natuurlijk in. Want die zijn zo bepalend geweest in de jaren 60. De overgang van de... Zeg maar de muziek die wij toen hadden van Johnny Lyon en Rob de Nijs en Willeke Alberti.
0: Ja.
1: En toen kwam die Engelse golf van
0: de
1: muziek
0: Engelse beat,
1: op, ja. over Nederland heen. Met de Beatles en de Stones voorop natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft de jeugd natuurlijk zeg maar enorm beïnvloed in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar ook een nummer van de Rolling Stones. Ja. En dan kies ik voor Honky Tonk Women, omdat dat echt een feestnummer is. Het is een beetje vergelijkbaar met Satisfaction. Als je dit op een feestje draait, dan
0: is het feest al geslaagd.
1: Dan is het gelijk feest.
0: Ja.
1: Dus vandaar Honky Tonk Women.
0: Maar er zijn ook nog andere nummers van de Rolling Stones die je heel mooi vindt.
1: Je kunt er tientallen opnoemen die fantastisch zijn. Ook de ballads die ze zingen. En,
0: ja. Dan komt de onvermijdelijke vraag, ben je meer een fan van de Stones of van de Beatles?
1: Ja, nou ja, daar heb ik al vaker met mensen over gehad. Ik ben fan van allebei, omdat ik het niet vergelijkbaar vind.
0: Nee.
1: Kijk, de Beatles hebben veel meer stemmige muziek dan de Rolling Stones. En de Rolling Stones zijn wat ruiger. Dus het heeft allebei zijn charme, dus ik vind allebei prachtige muziek.
0: Dus op verschillende momenten kun je luisteren naar de verschillende bands.
1: Ja,
0: omdat
1: ook
0: allebei een andere stemming kunnen vertegenwoordigen.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Na de Rolling Stones dus de Beatles met het nummer In My Life. Afkomstig van Rubber Soul.
1: Ja, ja dat was ook een van de mooiste LP's. Heette het toen nog, hè, de Rubber Soul. En dan zag je al een beetje de ontwikkeling die, richting Sgt. Pepper's. Het werd steeds harmonieuzer.
0: Ja.
1: En nieuwe vondsten die erin zaten. En ja, er staan heel veel mooie nummers op. In My Life vind ik gewoon een van de mooiste die er is. Maar ook daar geldt, er zijn er nog veel meer.
0: We gaan luisteren naar deze twee legendarische bands.
1: Ja.
0: Dus eerst de Rolling Stones met de Honky Tonk Woman, het feestnummer. En dan de Beatles, meer ingetogen met In My Life.

0: Ja, ze boren de Beatles In My Life. En, ja, het is een hele muzikale reis die we in dit uur hebben gemaakt met Jan Daams. De laatste twee nummers van de Rolling Stones en de Beatles. Ja, dan gaan we over naar jouw nummer 1. Zo kun je het eigenlijk niet zeggen. Nee, want je hebt me verteld dat je een heleboel nummers heel erg mooi vindt. Ja, ja. Maar het is vooral een wat nostalgische reis geweest.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dat is, komt ook een beetje op de leeftijd, denk ik. Hè?
0: Ja, ja. Zeg, en de hedendaagse muziek, spreek je dat toch aan?
1: Sommige dingen wel, ja. Tuurlijk.
0: Ja, kun je daar voorbeelden van noemen?
1: Pik de krenten een beetje uit de pap. Ja. Nou ja, Danny Vera vind ik mooi. Die maakt mooie muziek.
0: Ja.
1: Dus alles wat maar een beetje balladachtig of gewoon op een normaal lied lijkt, zeg maar. Want dat
0: is plastisch uitgedrukt, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
1: Ja, je weet wel wat ik bedoel. Nee, dus ja, ik hoor zeker wel mooie muziek.
0: Ja, maar Danny Vera staat er niet in. Het is echt een reis geweest, hè, door
1: de vroegere tijden. Je moet kiezen, hè?
0: Ja.
1: Kiezen valt altijd niet mee dan.
0: Nee, en als je nu thuis bent, dan heb je dan nog de radio aan? Of zit je dan op Spotify? Hoe moet ik het bij jou
1: sowieso
0: zien?
1: Sowieso de radio aan. Als ik thuis ben, heb ik de radio aan.
0: Ja.
1: En anders ga ik bovenaan mijn computer ga ik andere muziek draaien. Of...
0: En welke radiozenders heb je dan nu?
1: Nou, meestal Radio 5 nu.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus komt een beetje de muziek.
0: Je bent meegegroeid van 3 naar 5.
1: Ja. Dan komt de muziek die ik nu uitgezocht heb, die komt meest aan bod. Hè?
0: Ja. Zeg, en ben je ook nog een liefhebber van klassieke muziek?
1: Ja, ik vind zeker Mozart vind ik altijd heel mooi.
0: Ja.
1: Ook, en vooral de nummers uit het Zauberflöten, die zijn prachtig. En dus het is natuurlijk, maar ik draai het niet regelmatig, maar ik vind er zeker mooie muziek bij.
0: Ja. Ja. Dus je hebt een breed spectrum van muzieksmaken die je mooi vindt.
1: Ja, zeker.
0: De hele dag staat vol met muziek, geloof ik.
1: Ja, in de auto ook, ja.
0: Ja, ik zie dat je vrouw die hier ook in de studio zit, heftig knikt.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan over naar jouw laatste nummer. Ja. Dat is van James Taylor. Ja. You've Got a Friend. Ja, die staat niet voor niks op nummer 1, denk ik.
1: Nee. De nummer, dat heeft eigenlijk alles. Prachtige tekst, mooie melodie. Geschreven door Carole King. Nou ja, ik weet niet of dat... weet dat hij heel veel muziek geschreven heeft, Carole King ook.
0: Ja. En die twee hadden ook een goede verhouding.
1: Anderen, die hadden, ja, het was zo, in die tijd was dat zo'n klein groepje bij elkaar. Ja. Carly Simon, Carole King, James Taylor en nog. Dus, en Carole King heeft het zelf ook gezongen. Maar ik vind deze opname van James Taylor eigenlijk de mooiste.
0: Ja, dus die overtreft eigenlijk de oorspronkelijke.
1: Ja, maar ze hebben het ook wel, als je het weet je gaat opzoeken op YouTube, zijn er ook dat ze het samen zingen. Er zijn opname van. Dus.
0: Ja.
1: En ja, James Taylor treedt nog steeds op. Hè, dus...
0: Ben je ooit bij een optreden van hem geweest?
1: Nee, dat niet. Maar ja, dit is dus... dit kwam uit in het najaar van 1971.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dat singeltje toen nog gekocht. Ik heb hem nog steeds. En ja, laat dat nou net ook de tijd zijn dat ik mijn vrouw leerde kennen.
0: Kijk.
1: Dus ja, een mooie herinnering kan het niet zijn. Hè?
0: Dus dit nummer is opgedragen aan je vrouw.
1: Precies.
0: You've got a friend for a lifetime.
1: Ja, zo kun je het zeggen.
0: Ja. Dat is mooi. En zij zit hier ook in de studio en ze glimt met jou mee.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Zeg Jan, we hebben een prachtige uitzending gehad met jouw 12 nummers. En je zei al dat je nog wel een top 50 zou kunnen samenstellen. Ja, dat kan helaas niet
1: in
0: mijn dozijn.
1: Nee.
0: Ik zeg tegen de luisteraars hartelijk dank voor het luisteren. En zo langzamerhand glijden we toe naar de muziek van James Taylor. Nadat we allerlei mooie andere nummers hebben gehoord. Ja, ik merk dat ik de tijd een beetje vol moet praten.
1: Ja, nou ja,
0: zullen we dat samen nog even doen?
1: Ja, ik vond het heel leuk om te doen.
0: Kijk.
1: Ja, zeker ja. Het is, ik zeg altijd, het is mooi moeilijk om zo'n lijst te maken. Maar om nu de verhalen erbij te vertellen.
0: Dat is mooi.
1: Hele leuke ervaring.
0: Daar komt hij. Dankjewel Jan, James Taylor.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel Pieter voor de techniek.

0: van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: NOC. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Studio C, het culturele programma van Radio 1 Vallei. Voor de gehele regio Veenendaal, Reden, Scherpenzeel, Ede, etc. etc. Vandaag hebben we vier elementen in ons programma. We beginnen straks met de column van George Knotneres. Hij gaat het hebben over de menselijke maat. Daarna hebben we een gesprek met Jacco van Holland uit Bennekom. Hij is een beginnende, maar aanstormende cabaretier die op 7 oktober in Cultura weer een optreden heeft. Vervolgens hebben we Germar Groothulze. Hij is bestuurslid van het Historisch Museum in Ede. En hij vertelt over de expositie 100 jaar gezondheidszorg in Ede, die in dat Historisch Museum in Ede te zien valt. En tenslotte hebben we een dichteres, dat is Rita de Bie. En zij zal enkele gedichten voordragen. En wij praten onder andere over de kracht van de poëzie. En over de vraag, ja, hoe ontstaat nou een gedicht? De muzikale opening ligt in handen van de Française Sao de Sacazan. En zij vraagt, zeg me dat je van mij houdt. Dis-moi que tu m'aimes.

0: column van George Knotnerus.
1: Ja, en de menselijke maat, daar gaan we het over hebben, George. Ik ben heel benieuwd hoe jij de menselijke maat uitmeet.
2: Dank je. We gaan het horen. Menselijke maat. Soms lijkt de democratie compleet te falen. De meeste mensen houden van hun werk, of althans moeten toegeven dat ze niet zonder hun werk kunnen. Niet alleen voor het beleg op hun brood, maar ook uit een oogpunt van interesse, zelfontplooiing en sociale contacten. Er is ook werk waarvan de meeste mensen zeggen dat is prachtig. Denk aan meubels maken of mensen helpen met revalidatie. En toch is het ons overkomen, hoewel de meerderheid dat niet wilde, dat dit prachtige werk is verdwenen of gaat verdwijnen. Machines hebben de meubelmakerij ontmenselijkt. Robots staan op het punt de zorgmedewerker te verdringen. Dit verschijnsel dat slechte dingen gebeuren in weerwil van de beschaving kenden we helaas. Wetenschappers waarschuwden voor de gevaarlijke kanten van kernenergie, toch schiepen mensen de atoombom. En ze aarzelden niet hem te gebruiken ook. Niet tegen boze slechterikken, nee, ze gooiden er onschuldige mensen mee dood, uit kille berekening. Er waren gelukkig ook minder rampzalige voorbeelden van op hol geslagen minderheden. We vertrouwden op ieders eerlijkheid en sociale controle op de werkvloer. Totdat slimmerikken een verdienmodel ontwierpen en de prikklok invoerden. Zo kon de baas tot op de minuut uitrekenen of Jan en Marie wel of niet tijd van hem stalen. Er reden vuilnismannen door onze straten, luid, lachend of pratend. Ja, soms spuugden ze op de stoep of floten de meisjes na. Er bezemden menselijke brigades door de steden om de pleinen schoon te houden. Ja, een enkeling kreeg op zijn 50ste last van zijn rug. Er stonden perronchefs langs het spoor om de orde te bewaren en mensen te helpen met een vraag of koffer. Ja, niet iedereen vond dat prettig of zelfs nodig. Maar anno nu klagen we dat de sociale cohesie ontbreekt. Of dat bladblazers en bezemkarren zo'n herrie maken. Wilde de meerderheid in ons land nu echt dat de straten zo kil en machinaal werden? Toen de drone werd uitgevonden, werd door de technocraten overdadig gewezen op de vele voordelen. Medicijnen en pakketjes konden door de lucht veel sneller worden bezorgd. Maar oorlogszuchtigen zagen stilletjes ook nieuwe kansen. Nu zal de vooruitgang ons dan gaan helpen met AI. Over de verwachte zegeningen zal ik niet uitweiden. We hebben ze al lang gehoord en gezien. Houden tegelijkertijd ons hart vast. Hoe komt het toch dat wij als menselijke beschaving er niet in slagen om onze eigen gaven en verworvenheden ten goede te richten? Komt het echt omdat we allemaal verschillende opvattingen hebben over wat goed is? Of komt het omdat leiderschap zo vreselijk lastig is? Van de zomer waren we met onze kleinzoons in de apenhul. Er zat een gorillaman op een eilandje leiding te geven aan zijn groep. Hij moest de jonge mannen in het gareel en zijn vrouwtjes te vriend houden en de kleintjes helpen opvoeden. De arme kerel keek als een bezetene om zich heen en had geen moment rust. Ja, echt leiding geven is dienen en zelfopoffering. En dat brengen te veel leiders niet op.

0: NBOC Theater.
1: Ja, en in het blokje theater heb ik hier naast mij staan Jacco van Holland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Jacco van Holland is wiskundeleraar geweest. Heeft thans een schildersbedrijf. Maar diep in zijn hart, en dat is ook in zijn gedrag tot uiting gekomen, wil hij ook wel theatermaker worden, zijn. En hij zit in de fase van, ja, de jonge kleuter zou je kunnen zeggen, die aan het springen is en aan het dansen is. En heel graag met dat vak verder wil.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En het nummer wat we net hebben gehoord, heb ik begrepen, van Snelle en
3: Zoe Levi.
1: Juist, de zangeres. Ja, dat vormt een beetje rode draad in je programma, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja, het nummer gaat natuurlijk over uiteindelijk de dingen doen die je heel graag wilt doen. En ja, zing maar alsof je een zanger bent. Dans maar alsof je een danser bent. En ik ga op het toneel staan alsof ik cabaretier ben.
1: Ja.
2: En dat is een droom die nu uit gaat komen. Dus ja. Dat.
1: Hoe lang heb je die droom al? Want ja, de overgang van wiskunde naar schilder is al fascinerend. En nu deze stap ook nog eens. Maar ja, hoe lang
2: als je me heel goed kent, valt het allemaal wel mee. Maar die droom die leeft al wel lang, hoor. Ik heb toen ik klein was, al veel stukken geschreven waar iedereen van zei, goh, grappig, leuk, moet je wat mee doen. En steeds dacht ik, ja, ik ga er wat mee doen. Maar ja, weet je, de mensen zijn ook 100 dingen zien die bepalen van, nou, laat maar. En uiteindelijk gebeurt er wat in je leven. En dan, dan besluit je om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En dat wordt nou aankomende woensdag voor de derde keer inmiddels al. Dus gaat ergens op lijken.
1: Je hebt een try-out, zou ik maar zeggen, gehad op Kasteel Hoekelum.
2: Ja, dat klopt.
1: En daarna heb je een voorstelling ergens in de maand mei gehad in Cultura.
2: Ja.
1: Hoe was dat om dan een try-out, kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat is in een wat kleiner gezelschap. Maar voor het eerst op dat podium in Cultura. Wat ging er dan in de dagen daaraan voorafgaand door je heen?
2: Die try-out was in principe bedoeld om het gewoon een keer te doen. De mensen die in de zaal zaten, die zeiden, goh, dat is leuk en dan moet je eigenlijk nog wat meer mee. Nou, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, Cultura gebeld van, goh, zou ik de zaal een keer kunnen huren? Nou, dat kon.
1: Ja, maar die mensen die dat zeiden, die beantwoorden eigenlijk een diepe roep vanuit jezelf, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken en de zaal gehuurd. Ja, dan komt het spannende moment dat je kaarten moet gaan verkopen.
1: Ja. En moet je dat dan alleen organiseren? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat wel zo in zijn werk. Ja, ik had flyers laten drukken en in eerste instantie nog mensen die mij kennen of die me vaag kennen. Klanten van het schildersbedrijf.
1: Ja.
2: Dat soort mensen aangesproken. De vrienden en daar de vrienden van, die hoorden ervan. Dus uiteindelijk zat 31 mei de zaal tot de nok gevuld.
1: Prachtig.
2: En stond ik toch wel even met knikkende knietjes op het podium. Maar eenmaal gaande was het leukste wat ik ooit heb gedaan op mijn trouwen en de kinderen krijgen na dan.
1: Ja.
2: Was dit was fantastisch. Ja, echt heel erg leuk.
1: Dat is mooi, hè? Dat je van tevoren dus een gezonde spanning hebt. En eenmaal op het podium, zoals je dat vaker hoort, dan valt
2: het weg. Ja, dan merk je van, want het verhaal zat ook wel echt goed in mijn hoofd. Ik wist ook wel van, nou, dat ga ik niet kwijtraken. Maar het is toch wel een dingetje. En hoe reageren de mensen? Vinden ze de verhalen mooi? Vinden ze mijn grappen leuk?
1: Zeg, en hoe lang duurde het optreden?
2: Een klein uurtje.
1: Een klein uur. Ja, moet je die teksten wel goed in de kop hebben.
2: Ja, ik heb er nu ook iets verlengd. Een stukje toch weer toegevoegd. Want aldoende leert men ook wel. Dus toch weer dingen anders aangepakt. De grappen die ik heb anders aangekleed. Dus,
1: dat wil ik inderdaad ook vragen. Van, wat heb je nou geleerd uit de eerste voorstelling? Wat heb je kunnen veranderen? Wat heb je aan de feedback gehad die je gekregen hebt?
2: De feedback was dat ik er toch af en toe wat meer tijd moet nemen. Ik ging wel snel door, zeg maar. Grappen verteld, volgende grap in principe.
1: Ja, ja. Dus iets meer pauze, iets meer rust.
2: Ja, iets meer de tijd nemen. En een grap die in mijn hoofd grappig is, moet je soms toch iets meer beeldend maken dan dat ik deed. En dat heb ik nu veranderd. Dus ik hoop dat een verbetering is weer, ja.
1: Dus je zegt dan eigenlijk dat je die momenten van rust wat meer kunt inlassen. En dan heb je ook eigenlijk wat meer contact met het publiek zelf.
2: Ja, dat is ook een van de dingen. Contact met het publiek.
1: Ja.
2: Dat is iets wat beter kon. Dus dat gaan we eigenlijk om de hoezeg weer proberen.
1: Ja. En kun je vertellen, ja, wat voor soort cabaret is het? Want er zijn verschillende soorten cabaret. Van, laten we zeggen, de ouderwetse Toon Hermans tot en met Peter Pannenkoek en alles wat er tussenin zit. Nee. Waag jij jezelf te categoriseren ergens in een bepaalde klasse?
2: Nee. Mijn cabaretvoorstelling is een heel mooi verhaal over de dingen die ik heb meegemaakt.
1: Het is een persoonlijk verhaal.
2: Het is een persoonlijk verhaal. Met uitstappen naar herkenbare situaties in het dagelijks leven. Waar je tegenaan loopt en wat grappig is in mijn ogen. Mm-hmm. Maar het is ook die kwetsbaarheid. Ik stel mezelf redelijk kwetsbaar op. Mm-hmm. Dat spreekt mensen ook wel aan. Dus het is zeker...
1: Dat heb je ook achteraf gehoord.
2: Ja, dat mensen toch wel met kippenvel in de zaal zaten. En dat vond ik wel een mooi complimentje.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Over?
1: Nou ja, over die kwetsbaarheden.
2: Ik heb best wat heftigs meegemaakt in mijn laatste fase van het onderwijs.
1: Ja. Was wiskundeleraar op een middelbare school in Veenendaal.
2: Ja, eerst Veenendaal. Dit gebeurde in Ede. Dat heeft in principe niks met school te maken. Maar een jongen die ging met mij te lijf, zeg maar. En dat deed meer met me dan dat ik dacht dat het met me zou doen. En toen ben ik thuis na gaan denken, wat wil ik nu? Is dit wat ik wil? Moet ik iedere zondagavond met pijn in mijn buik maandag weer naar school gaan? Of gaan we gewoon iets anders doen? Nou, toen ben ik A, weer gaan schilderen. En B, heb ik toen bedacht van, nou, ik ga alles wat ik heb meegemaakt op papier zetten.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. Ja, en toen is uiteindelijk dit geboren.
1: Dus zo'n gebeurtenis heeft je ook wakker geschud?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk wakker geschud.
1: Ja.
2: Ja, ja. Want ik ben toen even thuis geweest ook om na te denken, wat wil ik nu? En dat liedje van net heeft me daar ook wel bij geholpen. Van, ga nou eens doen wat je leuk vindt. Want je bent zo aan het draaien en aan het doen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. En ik was in Japan met mijn zoon, waar het ook een stuk over gaat. En daar gebeurde er gewoon iets magisch, weet je wel. Dat je ergens bent en dat je denkt van, oké, ik moet het nu gewoon anders gaan aanvliegen.
1: En dus heel ver weg in Japan, voorafgegaan door die nare gebeurtenissen op school, die je ook chaos gaf, heb je een nieuwe ordening kunnen vinden.
2: Ja, zo is het precies gegaan, ja.
1: En daar gaat het programma onder andere over.
2: Dat is een beetje de rode draad van het programma.
1: Dat is de rode draad. Ja. En ja, dat kan voor een heleboel mensen gelden die in de zaal zitten.
2: Nou ja, er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die bij mij in de zaal zaten, die de dag, de week, de maand daarna toch dingen in hun leven anders zijn gaan doen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen veroorzaken.
1: Ben je al bezig met een volgend programma? Ben je aan het schrijven?
2: Het is wel gek dat je nu dingen meemaakt en dat je denkt van, die moet ik even in mijn telefoon opslaan. Want voor een volgende keer, ik denk wel dat ik dit nog een keer ga doen. Ja, want het zal woensdag stoppen, denk ik.
1: Dan stopt dit programma.
2: Ja, dan is het voor de derde keer. Ik zou ook niet weten hoe ik het verder aan moest vliegen. Dus en dan gaan we langzaam weer iets schrijven en dan zal het volgend jaar 1-2 keer weer gaan lukken, denk ik, hoop ik.
1: Een klein ander theater hier in de buurt?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. We gaan dus om ons heen kijken en wie weet waar het me weer brengt.
1: Wel leuk om te horen dat je naast dit eerste programma ook bezig bent met het opslaan van bepaalde gebeurtenissen en daar mogelijk ook weer zaadjes in ziet voor een nieuw programma.
2: Ja, ja, dat kan als iemand aanbelt van, goh, wil je donateur worden van iets? En ik zeg van, ik heb er al best wel veel, dus nee. Dat zij dan zeggen van, man, dus laat je er toch op bevallen. Mm-hmm. En dan gaat er bij mij wel weer iets rinkelen. Dus ik denk van, ach ja, dan kun je op het theater natuurlijk wel weer iets grappigs van maken. Ja.
1: Nou, wie weet dat in de komende tijd gebeuren. Ja. Bericht ons nu eventjes op de voorstelling die gaat komen.
2: Ja, dat schiet op.
1: Dat is aanstaande woensdag.
2: Ja, 7 oktober.
1: 7
2: kwart
1: oktober.
2: Over 8, ja.
1: Om 7:15 in Cultura. Er zijn nog kaarten
2: te bestellen.
1: Er zijn nog kaarten,
2: zeker weten. Ja.
1: Dus ik hoop dat dit praatje met jou ertoe bijdraagt dat er meerdere mensen zullen komen.
2: Ja, dat zou heel
1: woensdagavond 7 oktober, 7:15 in Cultura. Het programma van Jacco van Holland.

Ja, we spraken net met Jacco van Holland. Hij is de aanstormende cabaretier en ga naar zijn voorstelling In Cultura aanstaande woensdag 7 oktober, 's avonds om 19:30. En het programma heet Heb het leuk. En eigenlijk is de zangeres die je net hoorde, de Faro-zangeres Anamura, zingt ook over dat het leuk is, maar tegelijkertijd is er melancholie. En dat zie je natuurlijk ook terug in een cabaretprogramma. Anamura zong Des Faro, vrolijk en vol melancholie. Dat hoor je ook terug in een volgend nummer van Pink Martini, Hang On Little Tomato. En dat is een nummer uit 2011. Het is een fantastische band. Ze spelen en zingen klassiek, jazz, Zuid-Amerikaans. En het gezelschap bestaat uit liefst 20 leden. Het is opgericht in 1994 door Thomas Lauderdale. En twee zangeressen, namelijk China Forbes en Storm Large, die vormen eigenlijk de voorgrond van deze wonderlijke, mooie, wonderschone band. Pink Martini.

0: NOC Geschiedenis.
1: Ja, we gaan een stuk geschiedenis bespreken samen met Germa Groothulze. Welkom Germa in de studio.
2: Dank je.
1: En Germa is bestuurslid van het Historisch Museum Ede. Wat houden die taken eigenlijk in, bestuurslid zijnde van het Historisch Museum?
3: Ja, we hebben er een aantal, hè.
1: Ja, een bestuur bestaat uit meerdere mensen.
3: Ja, we hebben een voorzitter, een secretaris en dat soort zaken. Maar ik doe de PR en communicatie. Aha. En een beetje de ICT ernaast.
1: Mm-hmm. Vandaar dat je nu ook hier zit als PR-functionaris vanuit het bestuur.
3: Ja.
1: Het Historisch Museum gaat beginnen met een expositie over 100 jaar zorg in Ede en omgeving van Ede, neem ik aan.
3: Naar de gemeente Ede.
1: De gemeente Ede, oké. Okay. En dat is 100 jaar zorg, dus ruwweg vanaf 1900.
3: Ja, het gaat met name over de zorg wat er dan in de afgelopen 100 jaar is gebeurd. En wat er allemaal met de ziekenhuizen is gebeurd.
1: En hoe breng je dat in beeld?
3: Dat doen we door middel van een tentoonstelling waar dus grote dingen getoongesteld worden. Zoals we hebben daar röntgenfoto's. Er komt van alles. Ja, ik zou zeggen, dus eigenlijk door te veel om op te noemen. Mm-hmm. Ik wil het ook een beetje geheim houden, eerlijk gezegd.
1: Een beetje geheim houden?
3: Ja. Ik heb liever dat de mensen komen kijken.
1: Ja, maar... Als mensen komen kijken, willen ze iets weten natuurlijk.
3: Nou ja, goed.
1: Noem eens wat.
3: We hebben daar, dus wat ik zeg, iets over röntgenfoto's. We hebben met name heel veel informatie over het reilen en zeilen. Hoe dat is gegaan met de zorg, over de ziekenhuizen, over de verzorgingstehuizen. Met name met de bleekneusjes, misschien wel bekend. Dat is
1: Vertel eens iets over de bleekneusjes. Dat is trouwens een algemene term. Ik kom zelf uit het westen, uit Den Haag, en daar had je ook bleekneusjes. Ja. Dus het zal een landelijk fenomeen zijn
3: dat
1: geweest.
3: Dat is inderdaad een landelijk fenomeen, maar eigenlijk met name uit het westen toch wel. Ja, dat waren dus kinderen die dus eigenlijk ondervoed waren of met tuberculose en dat soort zaken. Die kwamen dus vanuit het westen en hierna de kuuroorde, tenminste de herstellingsoorde. En die werden daar behandeld en de bleekneusjes.
1: Kwamen die kinderen dan in een grote vakantie?
3: Dat was denk ik wel in de vakanties meestal, ja.
1: Ja, dus de bleekneusjes vanuit het westen, die konden genieten van de boslucht en hier weer wat opknappen.
3: Ja, dat ging eigenlijk vanaf de late 19e eeuw tot en met ongeveer 1970 zijn die hier naar het platteland gekomen, naar Ede dus.
1: Ja.
3: Om dat aan te sterken, daar ging het eigenlijk een beetje over.
1: Aansterken en natuurlijk spelvormen en activiteiten.
3: Dat was vroeger heel streng. Ik zou zeggen, er wordt heel veel over geëxposeerd bij ons op het moment. Over de bleekneusjes. En naast dat de bleekneusjes hebben we ook zijn we erg bezig momenteel met Gelderhorst. Het enige Nederlandse instituut voor oudere doven.
1: Ja.
3: En er zitten zelfs mensen die zitten doof en blind. En, daar besteden wij ook heel veel aandacht aan.
1: En op welke manier doen jullie dat dan? Want de Gelderhorst is natuurlijk wel een bekend gebouw, ook hier in Ede.
3: De historie wordt namelijk behandeld van hoe de Gelderhorst eigenlijk is ontstaan.
1: Ja.
3: Vanuit dove vreugd naar wat het nu is. Mm-hmm. En dat doen we door middel van filmpjes en voorwerpen en dat soort zaken.
1: Ja. En er wordt ook aandacht besteed aan hoe de interne communicatie binnen Gelderhorst is?
3: Ja, dat wordt ook de interne communicatie. Dat is met name met gebaren, hè?
1: Ja.
3: Gebaartaal.
1: Ja.
3: Ja. Ja, zelfs Ede heeft een eigen gebaar. Dat is een uitgestrekte hand met een vuist erop en een duim omhoog.
1: Ja. Ja.
3: En dat is eigenlijk het gebaar voor Ede.
1: Ja. Kun je nog iets meer vertellen over de lokale ontwikkeling van de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld, wat mij dan bezighoudt, het aantal huisartsen dat er vroeger was in vergelijking met nu. Wordt daar ook aandacht aan geschonken? Aan de verandering van kwantiteit, kwaliteit? Of?
3: Nou, dan moet ik helaas teleurstellen, want de huisartsen worden er niet in meegenomen. Mm-hmm. We gaan als huis hoofdzakelijk eigenlijk over de ziekenhuizen, de herstellingsorde. Zoals bijvoorbeeld, je had de HORA. En dat is de herstellingsoord voor rijksambtenaren.
1: Ja.
3: En er zit een hele geschiedenis achter. En dat is ook allemaal te zien. We hebben ook
1: We hebben nog een herstellingsoord in Lunteren gehad.
3: Ja, dat is voor onderwijzers. Ja.

0: verder gegaan onder de naam Ziekenhuis Gelderse Vallei.
1: Ja.
0: En ja, de hele historie daarvan is ook allemaal te bekijken.
1: Ja, het is een turbulente geschiedenis geweest, want het heeft in de fusie nogal wat perikelen gegeven.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het op zijn pootjes terechtgekomen en is het meer een neutraal ziekenhuis geworden.
0: Ja, het waren dus verschillende geloofsovertuigingen.
1: Ja.
0: Want Julianus ziekenhuis was een algemeen ziekenhuis.
1: Ja.
0: En het streekziekenhuis was protestant-christelijk. En
1: het streekziekenhuis in Bennekom.
0: Ja.
1: Ja, en dan hadden we ook nog een ziekenhuis in Renen. Die is
0: ja,
1: ook
0: ja. Nou, het wordt Veenendaal genoemd, maar het stond eigenlijk in Renen. Ja.
1: Renen, Veenendaal. Ja. Ja. Mm-hmm. Wordt er ook iets vermeld over de ontwikkeling van de particuliere klinieken die er tegenwoordig zijn? Een Bergman-kliniek. Er zijn nogal wat particulieren die ook hier in Ede zitten.
0: Als ik het geweten had, hadden we ze meegenomen. Wat we wel hebben. Dus heel kort.
1: Het hoort wel tot de recente geschiedenis.
0: Ja, ja, ja, dus recente, ja. Maar we zijn eigenlijk een beetje toch meer de historische kant ingegaan.
1: De historische kant.
0: Ja. Zo, ze zaten dus ook met de kazernes en dat soort zaken. We hadden hier ook een militair hospitaal.
1: Kijk.
0: En ja, dat weet niet iedereen, maar die zat op de Erikalaan.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat is. Nu, momenteel is daar een gezondheidszorg daar.
1: Ja.
0: Zo'n gebouw. Ik weet niet zo hoe dat heet daar, maar dat is tegenwoordig. Vroeger was dat daar een militair hospitaal. Er waren ook echt zieke bedden. Er werd geopereerd, van alles gedaan.
1: Okay. Ook daar wordt iets over tentoongesteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, Germer, ik wil je bedanken voor jouw toelichting op de expositie die in het Historisch Museum van Ede plaatsvindt. Met ingang van wanneer?
0: Vanaf volgende week 9e.
1: Vanaf 9
0: oktober. Oktober, ja.
1: En tot hoe lang vindt de expositie plaats? Tot hoe lang?
0: De exacte einddatum is nog niet bekend, maar het wordt medio februari volgend jaar.
1: Dus we hebben geruime tijd om naar het Historisch Museum in het centrum van Ede te komen en te kijken naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg 100 jaar lang in Ede. Germer Groothulze, dank.
0: Graag gedaan.

0: morgen komt het goed.
1: Ja, morgen komt het goed. Dat is een nummer van Dickie Dex. Dat heeft hij geschreven voor zijn 4-jarige zoon. Nadat er enkele jaren geleden aanslagen waren geweest in Parijs. En hij was zo bewogen dat hij vanuit het idee dat het later in het leven van zijn zoon wel weer goed zou komen, heeft hij dit nummer geschreven. Dickie Dex, morgen komt het goed.
2: Studio C, Poëzie.
1: Welkom, Rita de Bie, in deze uitzending van Studio C. Ja, wie is Rita de Bie? Zij schrijft gedichten en draagt af en toe ook voor op een poëziefestival. En met haar duik ik in de wereld van het gedicht. En ja, we gaan praten over wat mij ook bezighoudt is, als niet dichter, maar wel lezer van gedichten. Hoe ontstaat nou een gedicht? En ja, dat zal voor elke dichter weer wat anders zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou te werk gaat. En ja, ik ben ook benieuwd naar enkele van je gedichten. Dus we maken in de komende minuten een reisje door enkele gedichten van jou. En wat achtergronden daarvan. Maar in ieder geval, welkom.
3: Dankjewel, Dirk.
1: En ja, hoe ontstaat bij jou een gedicht?
3: De meest frappante manier waarop een gedicht ontstaat is als ik er 's nachts wakker van word en dan is er een gedicht. Dat is meestal een gedicht met een heel intense emotie. Als er iets heel intens gebeurt. En dan word ik er dus wakker van en dan staat de eerste regel er en dan moet ik gaan schrijven. Doe ik dat niet, dan is het moment weer weg en dan is het over. En een andere manier is dat als er iets gebeurt waarvan ik denk van wat is dat nou? Wat gebeurt hier nou? Er is iets, ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik wil er wel woorden aan geven. Ja. Dus dan ga ik ermee aan het werk.
1: Dus dat is meer werk?
3: Ja, en ook een drive van binnen om dat echt te willen vertellen, willen zeggen. En de derde, en heel eenvoudig en heel leuk, dat is gewoon spelen met taal.
1: Spelen met taal.
3: Ja, leuk. Ja.
1: Heb jij dat ook als je bijvoorbeeld een krant of een boek leest, dat je dan een zin leest en dan ook het spel van de taal doorziet?
3: Ja. Ja, er zijn wel zinnen die mij raken, dat ik denk, dat is grappig.
1: Ja.
3: Of mijn kleindochter zegt, oma, wat voor taart wil jij? En dan denk ik, wat voor taart wil jij? Ja, wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven? Wat voor taart wil ik eigenlijk nog? Dus het zet mij in gang.
1: Ja, ja. Dat is dus wat poëzie ook doet. Het boort verschillende lagen aan.
3: Ja.
1: Ja. En heb jij een voorbeeld van een gedicht waar bijvoorbeeld de taalplezier voor opstaat?
3: Ja. Daar zal ik een korte voorlezen. Dat heet Lege Briefjes. Aan het eind van mijn Latijn, het einde van mijn taal, gaf ik mij lege briefjes. Je las ze. Allemaal.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dat is mooi spelen met taal.
3: Ja.
1: Maar de lezer, of nu de luisteraar, blijft dan ook wat verward achter. Is dat ook de bedoeling? Of zit er geen bedoeling achter?
3: Nee, het meeste van mijn gedichten zit totaal geen bedoeling achter. Nee. Het is gewoon iets van binnen wat eruit wil.
1: Ja.
3: En er hoeft niet iets te gebeuren, behalve dat ik wel heel erg ambitieus ben. Dat ik denk, het moet wel te begrijpen zijn. En het moet maar voor één manier van uitleg vatbaar zijn. Je moet daar niet van denken van, oh, we gingen toch daarin? Gaan we nou weer daarin? Huh? Je moet mee kunnen.
1: Oké. Maar dit is dus een voorbeeld van een kort gedicht over taalplezier.
3: Ja? Ja. Ja.
1: En dan had je ook een voorbeeld over de uitdaging om het onzegbare te verwoorden.
3: Ja.
1: Daar heb je ook een kort gedicht over.
3: Ja.
1: Dan gaan we daarnaar luisteren.
3: Dat is goed. Dat heet Stil. Ik nodigde je op mijn stille plek. Je kwam. Ik zei, luister hoe stil het is. Je luisterde. Ik zei, blijf je. Het is zo stil vandaag. Zo stil is het nog nooit geweest.
1: Dat is ook een gedicht om stil van te worden. Het raakt.
3: Mm-hmm. Ja, dat kan raken, ja. Wat ik zelf er interessant aan vind, er zit een heel erg grote stilte tussen blijf je en het is zo stil vandaag. En ik dacht, ik kan het antwoord geven. Ik kan zeggen, blijft wel of blijft niet. Mm-hmm. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Als je ernaar luistert, dan kan je zelf kiezen van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er als die vraag in je opkomt van blijf je? Het is best een bestaansvraag. Veel mensen stellen die vraag van oké, ik heb je uitgenodigd. Je bent gekomen, heb contact. Je zit bij mijn kern, bij mijn stille plek. Maar blijf je nou ook? Dus het is een heel... De spanning die ertussen zit, die zit in de stilte. En ik vind het leuk om dan ruimte te laten aan degene die luistert van wat gebeurt daar?
1: Ja. Dat is ook hoorbaar als je het voordraagt. De spanning wordt als het ware ook opgebouwd.
3: Ja.
1: Ja. Eventjes weer een zijstap naar de poëzie aan zich. Poëzie, zei ik in het begin van dit fragment ook, heeft heel veel kracht in zich. En als luisteraar of als lezer, ik spreek even vanuit mezelf, heb je ook de tijd nodig om die kracht te ontdekken. En toch is het zo dat er veel meer mensen zijn die literatuur lezen en heel weinig poëzie. Terwijl je mensen wel gunt dat ze meer poëzie lezen, omdat daar zoveel kracht, veerkracht ook in te ontdekken valt. Hoe kan het nou dat mensen, heb je daar een idee over, te weinig poëzie lezen?
3: Ik weet dat niet zo heel goed. Ik heb het idee, bij literatuur word je nog iets meer meegenomen. Ja. En bij poëzie moet je meer... je moet iets met je laten gebeuren eigenlijk. Ja. Meestal, in de meeste gedichten.
1: Ja.
3: En dat vinden mensen vaak ook moeilijk. Om dat te doen. En je moet ook wel... als je taalgevoel hebt, dan helpt dat wel om met een gedicht mee te kunnen.
1: Mm-hmm.
3: Dus als mensen gedichten heel verschillend uitleggen, dan kan dat door taalgevoel zijn, ook door hoe mensen in elkaar zitten. Maar ja, gedichten zijn toch wel een bijzondere tak van sport.
1: Ja, je moet bijna gespecialiseerd zijn.
3: Als luisteraar kan je het ook gewoon over je, of lezer kan je het ook gewoon over je heen laten komen. En dat is eigenlijk het mooiste van een gedicht, dat je het laat gebeuren en dan merk je het wel.
1: Ja, maar je moet wel vanuit jezelf een neiging tot zoeken hebben. En anders dan raak je bedolven. En dan stoppen mensen, denk ik, met het lezen van poëzie.
3: Ik denk dat het slim is om niet te veel gedichten tegelijk te doen.
1: Nee.
3: Want het is inderdaad behoorlijk intens en compact, een gedicht. Er is heel veel samengebald in een paar regels. En ja, dat moet je kunnen hebben.
1: Ja. Nog een hele andere vraag, nu ik zo met je aan het praten ben. Hoe oud was je eigenlijk toen je bent begonnen met het schrijven van gedichten? Of het ontdekken dat je s'nachts wakker wordt en iets moet opschrijven?
3: Dat is een jaar of 25 geleden. En dat was eigenlijk toen ik gewoon de luier aan het verschonen was van mijn zoon. En dat er een regel in mijn hoofd begon te spreken, hoe je dat moet zeggen.
1: Ja.
3: En ik denk, wat? En er kwam een vervolg op, nog een zin en nog een zin. En dat ben ik op gaan schrijven. En dat werd toen een liedje. Maar een liedje is eigenlijk altijd een gedicht.
1: Ja.
3: Dus zo begon het.
1: Juist. Nou, dat is een respectabele tijd. En ja, over tijd gesproken. Uh-huh. Nog één gedicht graag. Dat is Hemelvaart. Misschien dat je er van tevoren iets over wilt zeggen. Of dat je het zo voordraagt.
3: Wat ik erover wil zeggen is dat ik hier niemand mee wil beledigen. En, het gaat over hemel en het gaat over vaart. En je gaat het horen als je luistert. Het blijde jubelt af het gras door beide benen en mijn buik naar boven. Het streelt mijn borsten en versmalt als een rivier doorheen mijn hals. Het explodeert als een fontein doorheen mijn hoofd. Naar boven, meer naar boven, zingt het van de bron naar de bestemming. Hemelsblauwe lucht. Mijn armen, handen reiken mee. Mijn God, hoe zoveel aarde, hemel, dans zo innig samenkomen kan met mij ertussenin. Meer hoef ik niet te zijn dan dit, een begenadigd kind.
1: Dat is een heel mooi en vrolijk einde eigenlijk.
3: Ja,
1: en vrolijk is eigenlijk wat te weinig om dit gedicht te betitelen. Want het is eigenlijk allesomvattend wat je in dit gedicht zet. Rita de Bie, hartelijk dank voor het komen naar de studio. Te vertellen over wat poëzie voor jou betekent. En het voordragen van enkele van je mooie gedichten.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd

ze de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bocht.

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren.

0: Ja, Raymond van het Groene Woud is natuurlijk ook een poëet, een dichter. En hij zingt er ook nog eens bij. En alle nummers van hem zijn eigenlijk het waard om als een gedicht te worden betiteld. Wat de dichtkunst werd door Rita De Bie heel mooi verkondigd. Ze zeggen wel eens over poëzie: het is bloed, verbeelding en intelligentie samen. Het gebied ons de wereld te raken en te proeven, te horen en te zien. En het krimpen van alles wat er in de hersenen plaatsvindt. Ik dank.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 238. Op techniek vanavond, het zonnetje achter elke regenbui, Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Na een jaar afwezigheid mogen we van 2 tot 4 oktober in Ede weer genieten van een van de leukste, een van de meest inclusieve feestjes van het hele jaar. De regenboog van de Pride Ede gaat weer shinen. En we hebben bestuursvoorzitter Jurian van Waai en algemeen bestuurslid Esther van Vliet te gast vanavond om er alles over te vertellen. Peter, zullen we dan maar gewoon gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan wij dat doen.

0: Dat iedereen zich komend weekend maar vrij mag voelen om zich gewoon goed en zichzelf te voelen en te zijn wie men wil zijn. Rosella, Everybody's Free, opent de uitzending van vanavond. En we hebben hoog Pride bezoek in de studio, mag ik wel zeggen. En het is tijd om die gasten ook even voor te stellen aan u. En dat kunnen ze heel goed zelf. Ik wil bij Jurjan beginnen, want jij bent voor de eerste keer in mijn studio in ieder geval.
1: Dat klopt.
0: Dus wie is Jurjan van der Waal? Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?
1: Jurjan van Waai. Ik kom
0: Waai. Van ja, Waai, ik zei ja. Van de, ja.
1: Kom van oorsprong uit Boskoop, boven Gouda.
0: Ja.
1: Ik woon hier nu al 10 jaar voor mijn studie hierheen gekomen en ik werk nu aan de Universiteit van Wageningen als onderzoeker.
0: Onderzoeker wat?
1: Onderzoeker naar stikstofuitstoot uit de landbouw.
0: Oeh, dat is wel heel erg actueel ook.
1: Zeker.
0: Ja. Voelt het ook zo dat je met iets bezig bent wat heel actueel is?
1: Ja, maar dat maakt het ook ontzettend leuk, want je draagt ook echt iets bij.
0: Ja. Gaan we het vandaag niet over hebben, maar dat is misschien voor een andere keer. En naast jou staat, en die is er voor de tweede keer, Esther van Vliet. Maar je mag toch weer uitleggen wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet in het dagelijks leven.
2: Ja, Esther dus. Inmiddels bijna 30 jaar woonachtig in Ede. Ooit geboren in het Groen Hart. Maar ik denk wel dat ik me volkomen Edes voel. 47 lentes jong, met een prachtige zoon van 7. Ik zit tussen banen en ik ben heel druk met Ede Pride op het moment.
0: Ja. En dat is bijna een baan op zich, denk ik, of niet?
2: Nou, deze week komt het aardig in de buurt.
0: Komt aardig dichtbij. Als je zegt, ik zit tussen banen in. Wat zou het ideale zijn als ik het je morgen zou aanbieden?
2: Oeh, ja, daar ben ik nu inderdaad heel erg naar op zoek. Ik weet het niet helemaal concreet. Maar helemaal achter een bureau, dat ga ik niet meer doen. Dus ik denk iets... Iets in het sociaal domein met mensen, met dat is, minima en ook wel veel plannen maken en organiseren.
0: Want je doet ook iets in de politiek volgens mij, toch?
2: Heb ik de afgelopen 4 jaar gedaan. Ja, ik was fractievolger voor GroenLinks en dat ben ik niet meer.
0: Nee, dus oké.
2: Per maart is dat gestopt. Ook de banenzoektocht.
0: Ja, en een fractievolger... Dat is
2: een raadslid zonder stemrecht, ja. Zo gezegd.
0: Ja, en ook een beetje steun en toeverlaat ook wel. Maar ook een beetje om het vak te leren. Hè? Om te kijken hoe het... Je loopt mee om een beetje te kijken hoe het gaat, toch?
2: Ja, je kunt ook inderdaad woordvoering doen. En je hebt toegang tot alle stukken. Ja. Dus dat was super leerzaam.
0: Kijk. Jullie zijn terug.
1: En dat klopt.
0: Ik persoonlijk ben daar heel erg blij mee. Kunnen jullie nog even, en dan moeten jullie maar zelf even kijken wie er het woord neemt. Kunnen jullie een beetje uitleggen waarom het vorig jaar niet door is gegaan en hoe het is om het nu weer op te pakken?
2: Nou, ik denk dat ik het beste kan zeggen waarom het niet door is gegaan. We hebben toen, denk ik grofweg, in 2 jaar tijd 3 prides gedaan.
0: Ja.
2: Dat was in september en toen de volgende was in mei. En ik denk dat het merendeel van het team op de een of andere manier wel overbelast, burn-out. Het is gewoon best wel heftig geweest. We zijn een beetje head first ingerold. En het is niet een evenement wat je organiseert. Het is veel meer dan dat. Het gaat heel erg over jezelf. Dus het vergt ook heel veel emotionele arbeid.
0: Ja. Wel gemist vorig jaar toen het eenmaal... oktober was, september, oktober, november, dat je dacht van, mis hem ook wel een beetje?
2: Eerlijk gezegd niet. En ik denk dat dat ook is omdat we... Ja, we hebben niet een heel jaar stilgezeten en uitgerust, toch stiekem niet. Dus dat was eigenlijk alles bij elkaar gewoon nog wel weer hard werken.
0: Want wanneer zijn jullie begonnen voor deze Pride? Wanneer was de eerste bijeenkomst voor deze komende Pride? Om eens bij elkaar te zitten van, we gaan hem weer oppakken.
1: Eigenlijk zijn wij... Ik zelf ben in ieder geval 1,5 jaar geleden begonnen. Tijdens een ledenwervingsavond.
0: Ja.
1: En dat rolde door. Want wij zijn op dat moment eigenlijk bezig. Maar wij zijn niet alleen bezig met de Pride. Maar ook bijvoorbeeld doen mee met de Heideweek optocht. Dus we zijn eigenlijk telkens op verschillende borden aan het schaken. En daarnaast zijn we ook nu... sinds een jaar formeel een stichting. Dus daar waren we ook mee bezig. Dus als ik echt zo moet pinpointen, dan zou ik zeggen, vorig jaar rond deze tijd zijn we echt begonnen met brainstormen. Wat willen we nu? En hoe gaan we dat vormgeven?
0: En is het dan zo dat jullie eigenlijk het programma van de vorige keer uit de la trekken en zeggen van wat willen we anders? Of heb je gezegd, we gaan met een hele schone lei beginnen en we gaan gewoon vanaf scratch, zal ik maar zeggen, opnieuw opbouwen?
2: Nee, dat is het eerste scenario. En dan klinkt het natuurlijk heel simpel van kopiëren plakken. En dat is uiteindelijk niet de praktijk. Er is ook gewoon wel roulatie geweest in het team. En we hebben vooral heel veel gedaan. En dan weer niet alles vastgelegd in draaiboeken of handboeken of wat dan ook. Dus dat was gedeeltelijk ook weer een klein beetje het wiel uitvinden. Maar we hebben wel gezegd van nou, laten we hetzelfde doen als vorige keer.
0: Ja.
2: En dat was nog uitdagend genoeg, want er is weer van alles veranderd en duurder geworden en de vergunning moest op een andere manier aangevraagd worden.
0: En volgens mij zitten er ook echt wel nieuwe dingen tussen.
2: Stiekem wel een paar, we hadden afgesproken van niet, maar stiekem zijn er natuurlijk altijd wel wat dingen die niet één op de één hetzelfde kunnen, zoals artiesten of seminars. Maar het merendeel van het programma is hetzelfde.
0: En dat is, die komt van mij persoonlijk, die vraag. Is het de bedoeling, de intentie, zeker weten doen we niks, maar is het de intentie om hem vanaf nu dan toch weer jaarlijks terug te laten komen?
2: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker wel.
0: Ja, dat wordt hier met zoveel straling gezegd. Ja. Dat ga ik 100% geloven. Dat vanaf nu dan. Want ik heb jullie dus ook echt gewoon gemist. Nog één vraag voordat we naar jullie muziekkeuzes gaan. Hoe zijn jullie ooit zelf betrokken geraken bij het Pride gebeuren? En dan vooral bij het organisatiegedeelte. Dus niet als deelnemer, maar als iemand die ook daadwerkelijk iets ging organiseren.
1: Ja.
0: Jij zei een ledenavond.
1: Ja, een ledenwervingsavond. Maar ik denk dat eigenlijk bij mij wel het allereerste punt bij Esther ligt. Ik woonde 3 jaar geleden tegenover haar. En haar leren kennen via de Pride. En gewoon eigenlijk heel veel gepraat. En op een gegeven moment gedacht, weet je wat? Ik waag de sprong.
0: En hoe bevalt het?
1: Ja, echt geweldig. Ja. Het is leuk. Het is heel leerzaam. En het is gewoon hartstikke vet om iets neer te zetten zoals de Pride in Ede.
0: Ja. En jij deed 4 jaar geleden al de dienst, weet ik.
2: De walk, de Pride walk en de viering. Zit altijd een beetje in de uiterste, in de extreme.
0: Maar ik denk dat jij daarvoor al iets deed met Pride, of niet? Of was dat ook de eerste keer?
2: Ik heb wel veel dingen gedaan in christelijke LHBTI-organisaties. En voor hier lokaal was het dat ik in 2022... of in aanloop naar die Pride las van er komt een Pride. En toen dacht ik echt, heb ik dit gemist? Wanneer is dit gebeurd? Ik had toen ook nog een klein kind natuurlijk. Dus ik kon me voorstellen dat ik dat gemist had even. Maar toen ben ik eigenlijk bij een van de eerste vergaderingen gelijk aangehaakt. En toen deden we een voorstelrondje. En ja, toen gaf ik aan dat ik heb heel lang bij de evangelische omroep gewerkt. Gelovige achtergrond. Nog steeds gelovig. En ik had zoiets van, een kerkdienst hoort er wel bij in Ede.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: Daar lag het.
2: Die mocht ik gelijk doen, ja.
0: We gaan even naar jullie muziek, want daar zijn we ook een beetje voor. Jullie hebben alle twee de helft van de nummers aangeleverd. En ik wil beginnen met jouw lijstje, Esther.
2: Okay.
0: Want ik heb klaarstaan Keala Saddle, The Greatest Showman. Dat is een film musical, iets in die hoek. En This Is Me. En jij mag uitleggen waarom je die gekozen hebt.
2: Waarom? Die heeft me echt vanaf de eerste keer dat ik hem zag dus en ook hoorde, gewoon heel erg geraakt. En ik heb een aantal nummers, die kan ik echt willekeurig welk moment van de dag, alle dagen ongeveer aanzetten. En deze doet gewoon altijd iets binnen in mij, dat ik denk, ja. En die tekst is gewoon geschreven, niet alleen op queers, maar meer op allerlei soorten groepen. De film gaat over een circus. Als je de film niet kent, moet je hem zeker kijken. En dat mensen woorden naar je kunnen roepen en dingen van je kunnen vinden. Maar dat jij uiteindelijk zelf bepaalt. Dit ben ik. Maar ook dat je een groep, een team om je heen verzamelt van allemaal, in die film dan, misfits, laten we zeggen. Buitenbeentjes. En dat je als groep sterk bent en dat je elkaar kan vertellen hoe geweldig je eigenlijk bent. Ja. In je uniekheid, zeg maar.
0: Ik had hem niet mooier aan kunnen kondigen. Zullen we gaan luisteren? Hier is This Is Me van The Greatest Showman.

0: bijzonder mooie keuze, mag ik wel zeggen. Catherine Jenkins, Abide With Me. En die komt van de lijst van Jurjen. En als ik het goed begrepen heb, jij wil eigenlijk met al jouw nummers vandaag een verhaal vertellen.
1: Dat is wel het idee, ja.
0: Ja, ja. Dus dan was dit de volgorde waarin ik hem moest... Hier moesten we mee starten in ieder geval.
1: Ja.
0: Vertel, waarom moesten we hiermee starten?
1: Nou ja, allereerst, ik vind het gewoon ontzettend mooi. Maar ook... Ik heb zelf een christelijke achtergrond.
0: Ja.
1: En dit heeft mij in mijn hele leven al aangesproken. Of als momenten dat het wel wat pittiger is. En ja, vandaag de dag met ook het nieuws dat afgelopen weken weer naar buiten kwam. Met de toch wel voorstaande acceptatie onder jongeren. Wat mij echt ontzettend zorgen baart. Ja, ja, dan is zo'n nummer dat kan mij aan het eind van de dag, als ik er echt even doorheen ben, weer even opbeuren. Ja.
0: Hoe vertaal je voor jezelf Abide With Me?
1: Ja, dat verandert door de jaren heen. Ik denk dat het op dit moment wel echt is van... Oké, ik sta er niet alleen voor. Zeg maar, ik heb mijn vrienden.
0: Ja.
1: Ik heb Esther. Dat is echt heel cheesy, maar... Ja, nee, maar dat is wel echt waar.
0: Ja.
1: En als ik zeg maar er zelf even niet doorheen kom... dan kan ik altijd weer terugvallen op anderen. En even praten.
0: Ja.
1: En een koffietje doen. En dan gaat het weer een stuk beter.
0: Ja. Nou hebben jullie dat volgens mij gemeen. Dat jullie alle twee uit een ook een religieuze achtergrond hebben. En volgens mij ook alle twee nog steeds religieus zijn. Hè? Niet van ik ben het ooit geweest en nu niet meer. Maar het is nog steeds een onderdeel van je leven. Ik had hier eind vorig jaar Laura Meijer, die daar een theatervoorstelling over heeft gemaakt. Over en queer zijn. En wat je tegenkomt in qua geloofsgemeenschap. Die daar niet altijd automatisch achter staan. Dus ze zijn er wel, maar het is geen automatisme. Voelt het een beetje als dubbel min. Twee keer eigenlijk de pineut zijn. En dat je moet vechten om het feit dat je queer bent. Maar ook nog eens een keer het feit dat je queer en gelovig bent.
2: Nou, dubbel min is plus.
0: Dat is waar.
2: Dus het antwoord is nee. En ja, dat... Ik weet niet hoe je dat helemaal moet definiëren, maar dat heb ik heel lang heel lastig gevonden en soms nog. Omdat je niet helemaal bij het een hoort en ook niet helemaal bij het ander. Want bij heel veel homo's was het echt zo van, ja, wat moet je met de kerk? En andersom was het in de kerk, nou ja, nog wel een tandje pittiger, denk ik. Van, kan niet.
3: Is het een dubbele weerstand, zeg maar.
2: Ja, nou, in jezelf voelt het heel natuurlijk en verenigt het zich. Alleen bij allebei de clubjes mag je dan, heb je een minnetje achter je naam.
0: Ja.
2: Laten we het dan zo zeggen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het dubbel is, want ik noem het dan twee keer min, maar het geloof moet natuurlijk ook iets zijn waaruit je heel veel kracht kunt halen om de dingen te doen die je moet doen of wil doen.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Brengt dat een beetje balans dan?
1: Ja, voor mij in principe wel. Waar het nummer denk ik ook wel een beetje over gaat. Kracht vinden. Ja, maar wat Esther net zei, daar sluit ik me wel bij aan. Het zijn niet altijd twee groepen die elkaar helemaal goed weten te vinden. En aan de andere kant heb ik wel steeds meer dat ik denk van... ja, hallo. Ik ben er ook.
0: Nee.
1: Er zijn er meer zoals mij. Laten we met z'n allen even een beetje iets liever voor elkaar doen en iets meer normaal.
0: Nou, die support ik 900%, 1000%. Jurjen, je mag nog even door naar het volgende nummer. En dat is Fireflies van Owl City. En volgens mij is dat een herinnering die jou terugbrengt naar je eerste liefde.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: En dan wordt hier gelijk gestraald.
1: Ja, oh. Nee, ik was echt... Ik denk 14 of zo. Eerste jeugdliefde. Wel dan met achtergrond van die hele christelijke wereld. Dus dat was wel pittig. Maar ja, zo'n leuke kerel. En ik ben nog steeds goed bevriend met hem. Het is ook een vriend die me eigenlijk nooit heeft losgelaten. Door alle jaren heen. Dus ja, als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan hem. En dan ben ik zo ontzettend blij met die vriendschap. Ja, dat.
0: Nou, dan gaan we dat even voor elkaar fixen, want dan komt hij er nu aan. Hier is All City met Fireflies.
3: Hey.
0: Ja, dat hoort zo. Dat zit in het nummer.
3: Nee, hij hapert even. Mijn dikke vinger weer.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, lieve luisteraars, straks in de tweede uur gaan we uitgebreid hebben over wat we allemaal mogen verwachten het aankomende weekend. Maar eerst, lieve luisteraars, beste Jurrian en Esther, het is 8:30 geweest en dat betekent...
2: En dan nu de korte quiz. En lastig dat die is.
1: Jurrian en Esther, de korte quiz. Jullie krijgen steeds twee keuzes en het dilemma is dat jullie steeds één van de twee moeten kiezen. Allebei... allebei dezelfde graag. En allebei of geen van beide is geen optie. Dus je moet er één kiezen. Gaat lukken? Ja, er wordt hier gedaan.
3: Ja, zeker.
1: Maar dit is geen tv, hè, dus ik moet dat eventjes... Ja. Dan gaan we beginnen. De eerste, Astrand of Cultura?
3: Astrand.
1: Goed zo. Dat we een jaartje ertussenuit zijn geweest was goed? Of nee, dat moeten we maar niet meer doen?
4: Dat moeten we maar niet meer doen, ja... Het is allebei waar.
3: Het is allebei waar. Voor de toekomst goed, niet meer doen.
1: Oké. Okay. Ja. De Pride-viering wordt ieder jaar alleen maar belangrijker. Of nee, ik geloof nog steeds dat we ooit zonder kunnen.
3: Ik zou zeggen...
4: Anders kom ik mijn bed nooit meer uit. Ik moet dat wel ergens een klein beetje geloven, denk ik.
1: Ja?
3: Ja, dan ga ik daarin met Esther mee met heel wat... Heel veel gedachten, okay. Maar uiteindelijk is hij niet meer nodig.
1: Oké. Okay. Iedereen met hart voor de regenboogcommunity kan dit feestje organiseren. Of nee, het helpt wel als je er zelf ook onderdeel van uitmaakt.
3: Ik zou zeggen, iedereen is welkom. En tegelijkertijd helpt het ook als je toch wel weet...
1: Het zijn wel dilemma's, hè?
3: Het is echt een wetenschapper in mij.
4: Diep in ervaringsdeskundigheid.
1: Oké. Okay. Liever onzichtbaar of liever onoverwinnelijk?
4: Onoverwinnelijk.
1: Goed zo. Ja. Liever morgen alle negatieve emoticons verwijderd op social media of nee? Liever volgend jaar een Pride Car tijdens de Reutemeteut Oud-Lunterse Dag?
4: Oh, Reutemeteut, let's go.
1: Oké. Okay. De strijd voor acceptatie en gelijkheid zouden we niet meer op online media moeten willen voeren of nee? Als we het daar opgeven, dan is het eindzoek.
4: Dat is wel echt een dilemma voor mij.
3: Mijn gevoel zegt, als we het daarop geven, is het eindzoek.
1: Ja. Zullen we die doen dan? Ja. Hij ging net met jou mee.
4: Ja.
1: Oké. En de laatste, ABBA of AC/DC?
3: ABBA.
4: ABBA.
1: Komt-ie.

0: Kane Cotto, Blame the Moon. En voor we daar verder over gaan, moet ik jullie eerst de vraag stellen. Moeten wij nog op iets van de korte quiz terugkomen?
1: Nou, we hadden het er net over voordat we niet meer mochten praten. Omdat we weer bijna gingen beginnen. Nou, dat, zeg maar waar we allebei wel haperden van. Kan die Pride nou door iedereen georganiseerd worden, zeg maar. En we hadden het dan even tijdens het nummer ook over wat je daarin allemaal meemaakt en geleerd hebt en allemaal dat soort dingen. Ik roep vanaf de allereerste editie omarmen die hetero's. Omdat we gewoon weten dat elke emancipatie vleugels kreeg met de mensen die het niet zelf betrof. Dat was natuurlijk met het einde van de slavernij en noem het allemaal maar. Dus dat... Ja, dat, daar kunnen we niet omheen.
0: Allies, wat is de term ook alweer?
1: Allies, ja, dat is Engels bondgenoten.
0: Bondgenoten, ja.
1: Ja, medestanders. Dus ik denk dat je daar niet omheen kan. En tegelijkertijd kunnen wij het allerbeste vertellen...
0: Wat het is om...
1: Wat het is en hoe het voelt en wat het met je doet.
0: Hij is helder. En ik ben het ook met je eens. Nou zit ik hier niet vanavond om het met je eens te zijn. Ik ben het wel. Want we moeten even naar Kane Cotto en Blame the Moon. Als laatste toegevoegd aan de lijst. Ik heb er nog een hele nacht van wakker. Nee hoor, dat is niet. Jurrien, hij komt van jouw lijst. Blame the Moon. Waarom?
2: Ja, het nummer is geschreven door een zanger die eerst in een worship band zat en... Zijn muziek had ik ook nog gehoord toen hij nog bij die worship band zat. En op een gegeven moment, hij is zelf ook homo. En toen zei hij van op een gegeven moment, maar nou is het klaar. Zeg maar, iedereen moet nu eens gewoon stoppen met dat naar elkaar kijken. Het toch een opgefokte gedoe dat er ontstaat rondom geloof, religie en homoseksualiteit. En toen heeft hij voor zichzelf gekozen. En toen is hij voor zichzelf begonnen en maakte muziek die ik zelf heel vet vind. Waar hij ook zeg maar dus... uiting geeft aan dat proces van ja, je een deel van je religie achterlaten en tegelijkertijd ook jezelf blijven ontdekken als religieus persoon, maar ook als queer persoon. En ja, dat soort liedjes komen je dan voorbij.
0: Ja,
2: en dat vind ik zo ontzettend inspirerend. Dat raakt me.
0: Een stukje soundtrack van je leven.
2: Ja.
0: Waar wij het ook over hadden net, want het ging natuurlijk toch een beetje over social media. En ik volg jullie weer en ik tag jullie weer. En dat betekent dat ik dus ook weer meekrijg dat social media niet de term is die de lading dekt. Dat we beter gewoon online media kunnen noemen, want social is het al lang niet meer.
3: Anti-social media.
2: Ja, zeg maar rustig asocial media.
0: Het is eigenlijk dat. Naast alle, ik kan me voorstellen dat jullie heel veel lol hebben met elkaar. Wij hadden net...

0: even stonden we buiten te wachten op Esther. En dan hoor ik toch ook wel over hele leuke vergaderingen. En misschien een beetje chaos af en toe. Maar ook wel heel veel plezier in het voorbereiden. Het is ook hard werken, maar ook heel veel plezier. Maar naast al die voldoening en die mooie dingen die er zometeen uitrollen. Kost het jullie persoonlijk ook wat? Is er ook een prijskaartje wat eraan hangt?
1: Zeker. Ja.
2: Ja, heel simpel gezegd. Energie.
0: Ja.
2: En dan bovengemiddeld daarvan. Want zeker wanneer je het dan hebt over geloof en geaardheid. Het is, of dan in mijn geval. Dat is balanceren, zeg maar. En wil je daar goede, constructieve gesprekken over voeren en iets in bereiken, zeg maar. Dan moet je jezelf wel een beetje geweld aandoen, soms. Ja.
0: En hebben jullie dan, die vraag is voor jullie allebei, hebben jullie lang geleden besloten dat het je dit allemaal gewoon waard is? Of is dat iets wat je regelmatig opnieuw moet wegen?
1: Voor mij is dat iets wat je regelmatig opnieuw moet wegen. Ja, er gebeuren zoveel idiote dingen. En ook weer met dat rapport dat er laatst uit is gekomen, waarin de acceptatie zo ongeveer gehalveerd is onder jongeren. Ja, je moet zo bedenken, van je bent enerzijds bezig met toch een organisatie. En dan kun je zeggen, nou ja, laten we het professioneel doen. Maar anderzijds zit ik daar ook gewoon als mens. En ik slaap er 's nachts dan niet goed door. Ja, en dan word je de volgende ochtend moe wakker. Als je niet goed slaapt, dan ben je moe de volgende dag.
0: Ja.
1: Ja, zo werkt dat.
0: En hoe is dat voor jou, Esther?
2: Nou ja, ik denk als ik kijk naar hoe ik in elkaar zit, dan zou ik dat nooit loslaten. Ik ben gewoon geboren met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Tegelijkertijd heb ik wel, je had het over de politiek. Daar hebben we natuurlijk ook wel eens met elkaar nagedacht over. Wat doet dat met jezelf? Wat doet dat met je gezin? Dat is ook een afweging. Ga als vrouw maar in de politiek. Dan word je gewoon, tenminste dat is mijn ervaring, elke week wel een keertje goed verrot gescholden online.
0: Ja.
2: Ik weeg dan ook mee van, het kan het voor mij nog wel waard zijn, maar hoe weeg ik dat af, zeg maar, tegen een toen nog kleuter en de gevolgen of het effect dat het op hem heeft.
0: Ja.
2: Of wanneer hij straks naar de middelbare school gaat of weet ik veel wat. Ja, dat is lastig soms.
0: Ja, maar op dit moment, hier vanavond, zijn we strijdvaardig.
2: Zeker. Absoluut.
0: Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. En dat soort dingen komen er dan heel mooi gezamenlijk uit. En dat zeg ik omdat ik Jurriën naar de volgende wil in jouw verhaal. En dat is Conchita Wurst. Het nummer, moet ik even zeggen, als ik daar straks de kans niet meer voor krijg. Ik moet heel erg denken aan James Bond als het begint. Ligt dat aan mij of gaan we zo meteen even checken? Laat maar. Jij mag uitleggen waarom. Rise Like a Phoenix.
1: Queer icon zou ik willen zeggen. Het is een icoon in de regenbooggemeenschap. Conchita Wurst. Ik heb de laatst gezien bij de World Pride in Amsterdam. Kippenvel. Het is zo ontzettend vet. En dan was ik dan ook weer met vrienden. En ja, dit is. Ja.
0: En Pride Ede is ook een beetje als een phoenix weer uit de as herrezen.
1: Zeker, zeker.
0: Als ze dan toch de ons een beetje doortrekken. Zullen we hem gaan luisteren?
1: Ja.
0: Let even op mijn James Bond dingetje. Komt-ie aan.

0: De liefde van je vrienden. Willeke Alberti. Die komt ook van de lijst van Jurriën. En ik beloof je, Esther, dat jij in uur 2 ook wat meer aan bod komt. Maar we hebben gewoon, jij wilde je verhaal vertellen. Dus jij mag ook gelijk vertellen waarom Willeke Alberti met de liefde van je vrienden.
1: Nou ja, ik heb eigenlijk aan de lijve zelf ondervonden hoe belangrijk de liefde van je vriend is. En hoe belangrijk, ja, wat gebeurt als je die niet krijgt. Ik had zelf een vriendengroep vanuit een christelijke studentenvereniging. En we waren weekend weg en op een gegeven moment komt een van de vrienden naar mij toe en die zegt, ja, Jurriën, leuk en aardig, maar als jij een partner hebt, wil ik niet dat jij in de buurt komt van mijn kinderen. Ja. Dus ja, volgende dag dat ik dacht van, oké, knoop geteld, dit zijn niet mijn vrienden meer. Ja. Goed, dan heb je opeens geen vrienden meer, want ja, je studentenverenigingsleven is over. En ik ben toen bij de Pride ook gegaan om nieuwe vrienden te ontmoeten. En ja, daarom is het ook voor mij, telkens op terugkomt, maar ik heb Esther gevonden en dat klinkt heel cheesy, maar het was ook echt, ja, het is voor mij een lifesaver geweest. Ja. En ook met de vrienden met wie ik dan bijvoorbeeld naar Conchita Wurst ben gegaan. Ja, dus
0: je gewoon weer welkom voelen.
1: Ja, welkom voelen. Weten dat je geliefd wordt. Dat.
0: We gaan straks in het tweede uur nog verder praten. Ondertussen hoor je hem er al onder zetten. Het laatste nummer van het eerste uur is die van jou. Mag je nog heel gauw even zeggen waarom?
2: Heel gauw, verschrikkelijk.
0: Dat is moeilijk,
2: deze,
0: hè?
2: Nou ja, toen ik uit de kast kwam, rond die tijd, zocht ik heel erg naar macht dit van God en gewoon een hele heftige, diepe, grote ding, zeg maar. En dan, toen luisterde ik deze heel vaak.
0: Gaan we nog een keer luisteren. Tot daar straks naar het nieuws.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Idina Menzel en Aurora Into the Unknown. En dat komt van Frozen 2. Ik heb hier tegenover me een Disney-mama, volgens mij.
1: Mijn kind heeft nog nooit Disney gezien, denk ik. Want nee? Alles met enge muziek is hem nog veel te veel. Ik ben gewoon zelf een groot fan. Disney-mens. Ja, altijd
0: en je mag het kinderlijk. Zeggen. Ja, je mag het zeggen. Wat heb je met dit nummer? Want je had een mooie uitleg net.
1: Ik denk ook hetzelfde wat ik mooi vind aan prentenboeken. Het komt gewoon wel tot de essentie. En hier kan je natuurlijk in horen. En daarom gebruik ik ook altijd graag Disney voor de regenboogviering. Dan noem ik gelijk even de zondag van Edenbride. Hier kan je horen. Ja, wie roept jou van binnen? Weet je, dat kan God zijn. Dat kan jijzelf. Het kan over jezelf gaan van hoe je in elkaar zit. Hè, durf je die... Dat gevoel of die stem van binnen, durf je dat te volgen en durf je jezelf te zijn?
0: Is dat het moment voor jou dat je, als je muziek voor het eerst hoort, voor het eerst leert kennen, waar je op aangaat, als je een soort van dubbele laag hoort, als je iets hoort wat je kunt betrekken op je eigen leven of op je eigen bestaan?
1: Ja, ik ben wel vrij beeldend in de bovenkamer. Ja, dus met films, met muziek heb ik dat wel heel erg. Ja. Dus animatie ga ik altijd heel goed op.
0: Dat gaat ook lekker snel ook altijd. Zo niet, dat
1: ja, en ik vind ook altijd leuk. Van, ik hou echt wel van die kleuterhumor, zeg maar. Maar er zitten ook altijd gewoon wel intelligente grapjes voor volwassenen.
0: Precies.
1: Dus dat is gewoon dubbel leuk, wat mij betreft.
0: Ik mis het. Ik ben blij straks met de kleinkinderen weer Disney mag gaan volgen. Daar heb ik weer een goed excuus.
1: Dat mag altijd.
0: En we hebben het link gemaakt met de regenboogviering. Dus ik wil eigenlijk met jullie, als jullie het goed vinden, even door naar het weekend. Want ik ben reuze benieuwd wat jullie allemaal afgestoft hebben. En met een fris stukje verf opnieuw de markt op gooien. Maar ook wat er misschien nieuw is. Dus wilde ik, als jullie het goed vinden, eigenlijk per dag even doornemen wat er te doen is. Waar de mensen naar heen kunnen, wat ze kunnen verwachten. En de eerste is de vrijdag.
1: Nou, de eerste is stiekem de donderdag.
0: Oh, kijk.
1: Zie. En dat is niet officieel in ons programma opgenomen, maar Cultura, hè, waar we nu zijn, die kwam bij ons van, wij op de donderdag hebben we ruimte om een film te vertonen. En toen hoorde ik de titel van de film en toen dacht ik, wacht eens even, die filmmaker, die ken ik. Dat is een hele goede vriend van mijn ex, die ook uit Ede komt.
0: Ja.
1: Dus toen zei ik, ik kan hem wel even appen of hij Q&A wil doen. Dus toen was het cirkeltje weer rond. Dus aankomende donderdag, 's middags om 3:00 en 's avonds om 7:30... is een filmvertoning van de film Goodbye Stranger.
0: Ja.
1: En ons, de dingen die wij georganiseerd hebben, die beginnen inderdaad op vrijdag. Dan is de Ede Pride Walk als van ouds.
0: Hoe laat is dat? Waar beginnen we?
2: We beginnen bij Astrand.
0: Ja.
2: We verzamelen daar om 7:15.
0: Ja.
2: En dan vanaf 7:30 zullen we gaan lopen zo ongeveer.
0: En voordat we dat bij ieder evenement gaan herhalen wat jullie gaan noemen, iedereen is welkom.
2: Iedereen.
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay, dan hebben we dat nu gezegd voor de evenementen.
2: Zeker bij de walk.
0: Ja. Oké. Okay. De walk en dan?
1: Nou, de walk is wel leuk om even te zeggen, denk ik, van dat is ook in Pride in Nederland, of waar dan ook, het meest activistische deel. Zeg maar dat je echt even vertelt waarom we dit aan het doen zijn en waarom het zo belangrijk is. Nou, we hebben de actualiteiten denk ik al genoemd. Dus dat zullen diverse sprekers denk ik onderstrepen. Dit is onze eerste keer in oktober. Dus we hebben het voor onszelf al vrij snel een beetje omgedoopt tot Lightwalk. Nou, en dan wordt het alweer Disney-achtig met echte lichtjes in de schemering. Dus dit wordt de eerste Lightwalk. Dus daar
0: En ik ken iemand die vandaag met die hele grote vlag heeft lopen sjouwen.
1: Ja, die ken ik ook.
0: En is er nog meer op de vrijdag dan de walk?
1: Dat is het.
0: Dat is het voor de vrijdag. Dan gaan we naar de zaterdag.
1: Ja, daar ligt natuurlijk altijd het zwaartepunt van de hele Pride. Dan is er een infomarkt en sinds vorige editie ook een kunstmarkt op het Oude Kerkplein. Er zijn graffiti-artiesten bezig. Er is een seminartent. Vergeet ik nu nog dingen?
0: Kraampjes met van alles en nog wat?
1: Ja, met allerlei organisaties, lokaal. En ook uit Nederland belangenorganisaties. Dus wil je iets weten of heb je een of andere stelling waar je het even over wil hebben. Of wil je verhalen horen van ons? Wil je ons ontmoeten? Ja, kom vooral langs.
0: Rondom de Oude Kerk?
1: Ja, tussen 11 en 4.
2: En misschien...
1: Nu ga ik helemaal twijfelen.
2: Dan ook leuk.
0: Kom niet om 5 uur, want dan kon het wel eens om 4 uur afgelopen
2: ja,
0: zijn.
2: Ja, als je om 5 uur komt, dan is het vrij krap.
0: Ja, nee, maar... verder? Want zaterdagavond hebben jullie volgens mij ook een programma.
2: Ja, dan hebben we een dinnershow.
0: Ja?
2: Wordt georganiseerd in Astrand. Samen met onze partner hier in Ede, Viers. Dus het... het zal een avond worden met zang en lekker eten en... Ja, vanuit de welkom. Er zijn nog steeds kaartjes. Dus,
0: daar moet je kaartjes voor. Waar kun je die kaartjes bestellen?
2: Die kan je kopen bij astrand.nl.
0: Oké, online. Ook weer het advies, laat het niet op de avond zelf aankomen. Want dan
2: kan je te laat
1: zijn. Daar zit wel echt
0: vol is vol.
2: Die is vol is vol.
1: Dat is wel een maximum zit er aan. Ja. Okay.
0: Hebben we nog meer op de zaterdag?
2: Zeker.
0: Ja.
1: Waar wij naar uitkijken natuurlijk is
2: het
1: om
2: feest.
1: Dan eindelijk niks... te hoeven en bier te drinken en heel hard te dansen. De afterparty.
0: En die zou ik in de Strand neem ik aan.
1: Ja.
0: Is dat met dezelfde mensen die ook voor het diner waren of kunnen er daar dan weer meer mensen
1: daar
0: bij?
1: Kunnen er veel meer nog bij.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat, dan moeten jullie volgens mij niet helemaal kacheltje lam zeil, want er komt nog een zondag aan.
2: Zeker.
1: Ja, daarom zei ik heb ooit meegewerkt aan toen nog Gay Pride Kerkdienst.
0: Ja.
1: En die begon traditioneel gezien altijd in de middag. Ik heb dat onthouden. Eerst een klein beetje uitbrakken en dan gewoon lekker in de middag. De drempel laag, dus ook niet in een kerk. Deze keer in Cultura,
0: ja.
1: De regenboogviering.
0: Wederom, iedereen welkom. En dan heeft...
1: Met de nadruk op viering.
0: Ja. En wie heeft de leiding?
2: De leiding hebben wij twee en het zal een leekpreek komen. Dus we hebben een spreker uitgenodigd die verder zal ingaan op ons thema, transgender en geloof.
0: Ja.
2: En verder heel veel zang. Ja, wondermooi gemaakt. Heel veel zang en gezelligheid en een mooi moment met elkaar.
0: Nou, hebben we het aan het begin, zei ik van, is er ook nog een nieuw dingetje? En toen werd er gezegd van, misschien een heel klein nieuw dingetje dat we hebben.
2: Nou, wat we wel nieuw hebben is dat we eigenlijk ook dit keer veel meer ruimte hebben voor live kunst maken. Bij de kunstmarkt hebben wij nu ook een crafty wall.
0: Ja.
2: Dus er zal ook nu veel meer ruimte zijn voor crafty artiesten om kunst te maken. Dus kom ook zeker langslopen, kom zeker kijken. Is weer net wat groter dan de vorige editie.
0: Nou herinner ik me dat er voor de, volgens mij bij een van de edities was er voor de kinderen voorlezen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was niet de vorige keer, want dan zou ik het beter onthouden hebben.
0: Of de allereerste keer of zo, maar in ieder geval. Is er voor de kinderen ook nog iets te doen rondom de markt?
1: Er is smink.
0: Ja, nou dat is
1: dat is al helemaal goed, toch? Ja, regenbogen, glitters, eenhoorns.
0: Heel veel volwassenen die daar ook wel over op.
1: Wij staan zelf als eerste in de rij natuurlijk, ja.
0: Waar kunnen mensen alle informatie vinden over het weekend? Als ze willen plannen, als ze willen... waar gaan ze dan heen?
2: Op onze website, edepride.nl. Op onze socials. Dus we zijn vindbaar op Instagram. En... we zijn ook vindbaar op de uitagenda van Ede.
0: Ja, en voor de allerlaatste keer, iedereen is welkom.
2: Zeker.
1: Ja, want diversiteit vier je samen.
0: Mooi. Ja, dat had ik niet mooier kunnen doen. ik wil Jurrian met naar je laatste koppeltje van jouw songs. En die begint met het idee. Leg uit, waar zitten we in jouw verhaal en wat doet het idee voor jou?
2: Het idee, ik hou ontzettend veel van teksten die gewoon mooi klinken. Ergens halverwege gaat het over twijfel. Dus dat zullen we zo meteen ook wel horen. En dat het toeval dingen in twijfel kan trekken die voorbestemd lijken. En ik dacht dat er vroeger heel veel dingen voorbestemd waren. En toen kwamen er eigenlijk ook heel veel dingen toevallig op mijn pad. Een hele hoop mooie mensen, ja, en dat... Ja, daar denk ik dan aan.
0: Ja.
2: En ik geniet gewoon van de tekst.
0: Klopt het als ik zeg dat in jouw verhaal er steeds een beetje meer zon gaat schijnen?
2: Zeker. En steeds meer ook een beetje meer, meer vrienden en meer mensen die mij echt zien zoals ik ben. En die daar blij mee zijn. En dat is echt wel de zon die steeds meer gaat schijnen. Ja.
0: Ja. En je hebt zon nodig bij de regen, anders krijg je geen regenboog, heb ik altijd geleerd. Diggy Dex en Inge van Kalkar met het idee, hier zijn ze.

0: De test van mijn buitenlandse talenkennis. Baiana System, Dia da Casa.
1: Yes.
0: Goed uitsproken, hè?
1: Ja.
0: Uit 2016. En aan jou de vraag, Jurian, wat is je verhaal hierbij? Het is eigenlijk het afsluitende nummer van jouw... Ja, wat is 7? Jouw dubbele trilogie plus 1. Wat is het verhaal hierbij?
1: Ja, hier denk ik ook weer bij een van de vrienden die ik gevonden heb. Hij woont in Brazilië.
0: Ja.
1: De hoofdstad, Brazilië. En we zijn eigenlijk tijdens de pandemie met elkaar in gesprek gekomen. En het klikte. We zijn vrienden geworden. En sindsdien is Braziliaanse muziek bij mij op de radar gekomen. En ook op mijn werk heb ik heel veel Braziliaanse collega's. En ja, ik vind dat altijd zulke fijne mensen om mee samen te werken. Misschien een tikje chargerend, maar ja. Dus en met een van hen was ik ook naar een concert geweest van deze band. En het is voor mij gewoon een raam op een totaal nieuwe manier van, ja, gewoon van mezelf zijn.
0: Ja, is dat iets wat jou misschien ook wel verbaasd heeft, dat je dat gevoel van erbij horen zelfs over zo'n grote afstand en digitaal kon?
1: Ja, zeker. Ja, want het gevoel van erbij horen was nou niet altijd, zeg maar, even aanwezig in mijn leven. En opeens was het daar. En het was zo, ja, verbazingwekkend mooi. Het was daar opeens. Ja, ik moet er nu nog steeds op lachen. Het was daar, het is daar. Ja, en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En dat wordt precies gevangen in dit liedje.
0: Nou, mooi. Nou waren jullie volgens mij net ook even op de telefoon bezig om te kijken of jullie nog wat artiesten voor de zaterdag konden ophoesten.
1: Zeker.
0: Hebben jullie ze gevonden?
1: Zeker.
0: Want dan zeg ik, doe dat nou ook gelijk maar even dan.
1: Ja, we hebben muziek van Maika Makwa, Lily Frank, Marije Bruinsma en The Perks. En vooral, ik zou zeggen, komen.
0: Ja. En dat en de artiesten die schilderen zijn de, en bij de kunstmarkt komen, zijn daar nog interessante namen tussen misschien?
1: Nou, die kan ik zeker opnoemen. We hebben Daan D, Ever After Print, House of Hunger, Lana Terwel, Lazy Spring, Leanne Naomi, Vic en de Mystic Guild. En dat is het rijtje van de mensen die op de kunstmarkt staan.
0: Jongens, zo ben je goed voorbereid, Esther. Kijk, netjes, hè?
2: Zeker.
0: Lieve Jurian en Esther, het is nog geen 9:30, maar toch wil ik jullie zeggen dat ik wel graag met jullie wil gaan naar
3: dit is de Appassionata Gastentrack.
0: En met een gloednieuwe jingle die jullie als eerste hebben. Dus dat wil ik wel even. Dit is de primeur van de nieuwe jingle en jullie hebben hem. Jurian en Esther, het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jullie. Dus ga even zitten, komt ie aan. Het thema van de heideoptocht dit jaar was Disco Fever. Jullie bouwden de Stonewall in na op jullie car. Het beroemde gay café in New York, wat een bakermat voor de disco-revolutie en de Pride Movement zou worden. Disco started as a safe place. Space. Dat was de slogan waarmee jullie meededen met de optocht. Wie ooit de documentaire Disco's Revenge gezien heeft, kreeg een indringend inkijkje in hoe de dansclubs in New York, legaal en illegaal, de enige plekken waren waar jonge, vooral Afro-Amerikaanse homoseksuele mannen zichzelf konden zijn. Maar waar ook travestieten, androgyne en genderfluïde personen en iedereen die nog niet wist hoe ze het hokje waarin hij of zij schelde zouden gaan noemen, zichzelf konden zijn. In die open, inclusieve sfeer van vrij zijn en jezelf mogen zijn, veroverde de wereld in de vorm van disco. Lang dachten we dat die strijd om jezelf te mogen zijn, no matter what, grotendeels gewonnen was. Maar de realiteit van vandaag de dag is dat we er eerder op achteruit gaan dan vooruit. De regenboogcommunity komt vaker en vaker de haters en schreeuwers tegen op hun pad in plaats van de medestanders. En toch geloof ik nog steeds in die hele grote middengroep die we niet horen of lezen op de online media. Die gezamenlijk van Ede, van Nederland, van de wereld weer één grote disco kunnen maken. Een veilige plek waar iedereen weer vrij kan zijn om zichzelf te zijn. Dus Mede namens mijn gasten doe ik een beroep op de mensen met een warm, kloppend hart voor hun medemens. Regen hebben we zat. We hebben vooral nu zon nodig om de regenboogcommunity te laten shinen. Dus nogmaals, niet zozeer voor mijn gasten, maar meer namens mijn gasten zeg ik: hier is Kylie Minogue met Your Disco Needs You.

0: Ja, dat is een hele bijzondere opname. Blues Based hoorde je met een demo versie van hun nummer Invisible. Ik ben, lieve luisteraars, niet alleen presentator van dit programma, maar ook zanger en liedjesschrijver in een duo genaamd Blues Based. En deze demo is gemaakt toen we nog een trio waren. Samen met Jeroen Vos, die helaas begin van dit jaar is overleden. En dit lied schreef ik na mijn diverse ontmoetingen met de mensen van Pride Ede tijdens de radio-uitzendingen, maar ook de mensen van Wagastorm bijvoorbeeld uit Wageningen, die ik in het programma heb gehad. En ik vond het een waanzinnige eer dat je hem uitgekozen hebt en dat ik hem heb mogen draaien, Esther. Waarvoor ontzettend veel dank. We gaan er straks even op door, maar eerst wil ik van jullie weten, de gastentrack, was die oké? Okay?
1: Zeker.
0: Goedgekeurd.
2: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Eindeloos disco fan.
0: Nou, hartstikke mooi. Goed verhaal ook?
1: Zeker.
0: Okay.
1: Ja.
0: Esther, en dan de vraag aan jou, want jij koos deze demo van Blues Based. Hoe is het om de inspiratie te zijn van een liedje?
1: Eervol.
0: Ja.
1: Uiteraard. Ja, dus dat was natuurlijk ook mijn eerste gedachte toen wij elkaar spraken of appten of... toen dacht ik, ja, dan wil ik die natuurlijk. Want het staat me nog vrij helder voor de geest dat bij gluren bij de buren ik ergens in een of ander huis zat waar ik nog nooit geweest was. Omdat ik dacht, ja, wanneer je dat gaat spelen voor het eerst, dan moet iemand van ons daarbij zijn en ik ben het sowieso. En dat ik toen in een wildvreemde keuken heel hard zat te huilen. Omdat ik die tekst natuurlijk niet kende. Ja, en dan hadden we het net al over, even tussen nummers door. Ja, muziek komt gewoon binnen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar zit genoeg herkenning in voor mij.
0: Nou gaan we de tekst hier niet helemaal uitspitten. Maar ik weet dat die, volgens mij staat die ergens in jouw tijdlijn van Instagram. Heb jij een keer een foto gemaakt van de tekst? Kunnen mensen hem nalezen?
1: Ja.
0: Want het gaat, maar het gaat maar waar het mij vooral om gaat. Hoe belangrijk is het voor jullie dat... drie hartstikke heteroseksuele mannen van een blues outfit aandacht besteden aan precies dit onderwerp en de dingen waar jullie tegenaan lopen.
1: Nou, ik vind dat en heel bijzonder en ook heel logisch, omdat ik denk queer zijn is overal in de natuur, overal om ons heen, dus iedereen kent ons wel.
0: Ja.
1: In familie, vrienden, kinderen, weet ik het, noem het allemaal op. En ik zou hopen dat wat betreft de mensen van wie je houdt, dat je daarin inleeft en interesseert. Ja, dus ik vind dat ook ergens weer logisch. Maar ik ben super dankbaar voor jou en voor allies, omdat ik ook weet, ik heb dat bijvoorbeeld ook natuurlijk bij mijn ouders gezien of mijn familie, die komen ook op een bepaalde manier uit de kast. En dat is toch altijd wel lastig of moeilijk of kwetsbaar. Omdat je niet in kan schatten hoe mensen gaan reageren. Ja, dus ik blijf daar, terwijl ik het ook logisch vind, blijf ik daar wel altijd dankbaar voor. Ja.
3: Ja. Nou, het punt ook dat je uit die kast moet komen.
1: Ja.
3: Het is niet zo dat je al kastloos bent.
1: Nee.
3: Daar moeten we naartoe. Tenminste, dat zou ik het mooiste vinden. Dat je niet schoorvoetend uit een kast hoeft te komen.
1: Ja, dat zou heel normaal moeten zijn.
3: Yes.
0: En als we dan kijken naar die allies. Hè, wanneer kun je al een ally zijn? Want volgens mij kun je dat heel groot maken. Door op de barricade te zijn. Maar volgens mij kun je het ook gewoon... Kun je al heel makkelijk thuis een ally zijn?
1: Tuurlijk. Dat is net als bij mijn zoontje in de klas. Wanneer iemand iets lelijk zegt, dat een ander zegt, nou, dat doen we gewoon even niet. Doe maar niet.
0: Ja.
1: Ja, als we het niet met z'n allen leuk hebben, dan heeft niemand het leuk. Zeg maar een beetje dat idee. Dus als je iemand hoort schelden of iemand hoort iets naars hoort zeggen, of weet ik veel, stereotyperingen, vooroordelen, noem het allemaal maar op. Ja, daar kun je gewoon wat van zeggen. En niet op basis van waar het precies over gaat. Maar gewoon omdat het stom is.
0: Is dat het beroep wat we doen op die grote middengroep? Hè, waarvan we net zeiden. Die is waarschijnlijk veel groter dan de uiterste voorstanders. En de uiterste deze. Van spreek je uit als je hoort dat jullie beledigd worden. Of gediscrimineerd worden.

0: de dingen die wij uiteindelijk allemaal wel herkennen. Het is gewoon beter voor ons allemaal als het met ons allemaal beter gaat. Ja. En als, zolang je ziet dat LHBTI-plussers op allerlei dingen ondergemiddeld scoren en op allerlei andere dingen bovengemiddeld. Ja, dat moet je gewoon niet willen met z'n allen.
1: Ja. Vraag voor jullie allebei. Waar haal je de kracht vandaan?
0: Poeh. Ik vind dat na de afgelopen jaren, als ik naar mijn eigen privéleven kijk, dan vind ik dat een ingewikkelde vraag, want dan weet ik het zelf ook niet. Ik denk dat het me ook wel kracht geeft. Dat moet haast wel. Mm-hmm. Want ik heb heel veel pijn gehad en heel weinig energie. Om het even heel kort samen te vatten. Ja, van sommige dingen gaat mijn vuurtje wel aan, zeg maar. En het geeft mij dan ook heel veel. Omdat de dingen die ik bedenk over anderen, of de dingen die ik wens voor de queer gemeenschap in Ede, dat wens ik natuurlijk dan tegelijkertijd ook mezelf
1: toe.
0: Ja, ja. Dus misschien heb ik herhaling nodig.
1: Ja,
0: ja. En ja, waar haal je het vandaan? Ik weet het niet.
1: Het is er wel.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Hoe geldt dat voor jou, Jorien?
2: Ja, voor mij is dat, als ik naar afgelopen zomer kijk, ik ben naar heel wat prides geweest. Andere prides is Amsterdam, Utrecht, maar laatst ook bij Rotterdam. En ja, daar gewoon met anderen praten, gewoon anderen zien, maar gewoon ook een leuk feestje hebben. Ja, dat geeft mij dan wel weer even die laatste dosis energie om door te gaan. En ook te zien toch dat er, hoe kleine stapjes ook zijn, maar er zijn wel kleine stapjes gezet in Ede. Dat gesprekken wat makkelijker gaan. Of dat anderen vragen van, hey, hebben jullie al met die en die gesproken? En dan kunnen ze zeggen, ja, daar hebben we al mee gesproken en we hadden een supergoed gesprek. Ja, dat soort dingen. Dus ja, dat is waar ik wel energie uit haal.
1: Mooi. Waarom ik het vraag is, omdat het volgende nummer is Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En ik had, als ik zelf een nummer had moeten uitkiezen om jou te beschrijven, Esther, dan was het deze ook absoluut geweest. Maar jij mag uitleggen waarom die voor jou zo belangrijk is.
0: Dank je. Voor het compliment. Ik was stiekem vroeger een beetje verliefd op Angela Groothuizen.
1: Wij wel, wij samen.
0: En ze trad hier ooit op. Vanwege dit nummer en de cd waar het op stond, zeg maar. En dat kreeg ik van mijn toenmalige vriendin. Toen heb ik ook gezegd dat ik verliefd op haar was geweest. Toen keek ze me heel aardig aan. Maar dat gaat over Angela, oké. Het nummer. Ja, dat gaat eigenlijk wat ik net ook al zei over vuur, over gevoel van rechtvaardigheid. Ja, en zo'n besluit wat ik eigenlijk niet neem, maar wat dan het resultaat is van wat ik al voel. En dat is vuur. Vuur voor pride en voor gelijkheid, ja, en solidariteit.
1: Mooi. Zullen we gaan luisteren? Graag. Hier is Angela Groothuizen met Ik Verdedig.

0: blijf je van af.
1: Dit is Appassionata.

0: Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert. Same Love uit 2012. Mag je nog even vertellen waarom je deze hebt uitgekozen, Esther?
1: Hij eindigt er mooi mee natuurlijk. Love is patient, love is kind. En in de tekst ook een aantal verwijzingen naar geloof, geaardheid. En dat hij ook om allerlei dingen, toen hij een heel klein jongetje was, dat hij zich afvroeg, hey, ben ik misschien niet homo? Want ik hou van, zeg het maar, roze of ballet of weet ik veel.
0: Ja.
1: Dit is een ally, zeg maar.
0: Ja, en daar hadden we het net over. Ja. Dus dat komt mooi uit. Jurian en Esther, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie de Pride hier alvast een beetje willen hebben laten beginnen. Want we hebben het over donderdag, maar eigenlijk zijn we woensdag een beetje begonnen al, toch?
1: Zeker. Ja, we krijgen er wel zo op deze manier zelf ook steeds meer zin in.
0: Peter en ik, wij wensen jullie namens Appassionata en Eenvallei een enerverende, trotse, kleurrijke en bemoedigende Pride toe. Met fijne ontmoetingen en hele mooie gesprekken. Ik wil van jullie allebei nog even weten, waar kijk je het meeste naar uit?
2: De regenboogviering.
0: De regenboogviering. Waar kijk je het meeste naar uit, Esther?
1: Ja, de Pride Walk. Echt een enorme optocht door het centrum van Ede met lichtjes en kleur.
0: Hartstikke mooi.
1: Allemaal komen.
0: Absoluut. Warm aanbevolen. Peter, bedankt voor weer een uitzending om Pride op te zijn.
3: Oh,
0: vond
3: yeah.
0: Ik wel een leuk woordgrapje deze
3: leuk,
0: keer.
3: Leuk. Mijn lievelingskleur is roze.
0: Kijk, volgende week, lieve luisteraars, dan hebben we weer een hele bijzondere gast. Lars de Jong uit Lunteren. Lars moest als politieagent menigmaal het moeilijkste gesprek voeren met nabestaanden. Maar toen zijn eigen vrouw ongeneeslijk ziek werd, moest hij dat gesprek met zijn eigen kinderen voeren. Lars schreef er een prachtig boek over verlies, rouw en over de draad weer oppikken, getiteld Je mag verder. En hij komt er volgende week alles over vertellen. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer van de lijst van Esther. En die volgens mij prachtig samenvat waar we het de hele avond al over hebben. We delen met z'n allen dezelfde wereld, dus wees een beetje lief

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Ja, de zomer van 2026 zit er weer op. En wat was het er voor eentje? Veel zon, lange droge perioden en regelmatig hoge temperaturen. En daar past er natuurlijk maar één liedje bij. U hoorde zojuist Gerard Cox met Het is weer voorbij die mooie zomer. Al lijkt die zomer voorlopig nog niet helemaal verdwenen, want we genieten ook deze week nog volop van een mooi nazomerweer. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. Een warm welkom aan iedereen in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die buiten onze regio luistert. Reageren of een verzoekje aanvragen? Mail dan naar gezellighollands@eemvallei.nl. We gaan verder met een bijzondere uitvoering van Suzanne en Freek. Voor het Vlaamse programma Liefde voor Muziek maakte zij van On This Day van Jasper Stapeling een Nederlandstalige versie. Hier zijn Suzanne en Freek met Op Deze Dag.

0: Tony Baars met Ik mis mijn oude Amsterdam. Een nummer dat deze zomer verscheen en waarin wordt teruggekeken naar het Amsterdam van vroeger. De oude buurten, de cafés en die typische Amsterdamse sfeer.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: En van Amsterdam gaan we voor onze nostalgie naar Utrecht. We gaan terug naar 1956 met Rijk de Gooyer. We kennen hem vooral als acteur en komiek, maar hij kon ook zingen. Hier is Rijk de Gooyer met Als ik bovenop de dom...

0: Doe niet zo stom van Robert Leroy. Een lekker vlot nummer, direct herkenbaar. En met een refrein dat makkelijk blijft hangen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat André Rieu. Hij werd op 1 oktober 1949 geboren in Maastricht en kreeg al op jonge leeftijd vioollessen. Later studeerde hij aan de conservatoria van Maastricht, Luik en Brussel. In 1978 richtte hij het Maastrichts Salonorkest op en enkele jaren later volgde het Johan Strauss Orkest, waarmee hij over de hele wereld bekend werd. Zijn concerten zijn heel herkenbaar. Klassieke muziek, walsen, felle muziek en bekende melodieën, maar altijd met heel veel sfeer en plezier. Natuurlijk kennen we ook zijn grote concerten op het Vrijthof in zijn eigen Maastricht. Nu gaan we hem ook echt op zijn viool horen, want hij speelt zelf in straks een Weathered Shade of Pale, maar nu eerst André Rieu met My Way.

0: Tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en deze keer met Connie Stewart, een van de grote namen uit het Nederlands cabaret. We horen het wiegeliedje, oftewel Je vader is naar Venus, geschreven door Annie M.G. Schmid. Een ogenschijnlijk lief wiegeliedje, maar ondertussen vol scherpe humor. Hier is Connie Stewart.

0: Ja, mooi. Dat was DJ Roger. Jij bent echt een nieuw nummer van de Limburgse Roger Jansen. Hij schreef en compenseerde het nummer zelf en nam ook de productie voor zijn rekening.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: We gaan naar een jong talent uit België. Liaro, 19 jaar, en brengt met Blijf of ik ga zijn vierde single uit.

Ja, met Liaro is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Heeft u een reactie, opmerking of misschien wel een verzoekje? Mail dan naar gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. Wilt u het programma nog een keer horen? Dat kan donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Terugluisteren kan ook via de website van Zon 1 Vallei en dan bij Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren van Adrie Speckley. We sluiten af met Leroy Denley en zijn nieuwe single Hoe Mooi Kan Het Leven Zijn. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio.
4: Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En vandaag doen we het laatste themaprogramma in het kader van 17 jaar Muziekmuseum. De verjaardag dus. Deze week is het thema Motown. Een platenmaatschappij die symbool stond voor de opkomst van met name gekleurde Amerikanen. En waarvan ook in Nederland heel veel nummers bekend zijn. In de allereerste top 40 van 2 januari 1965 stonden drie Motown nummers. En alle drie waren afkomstig van de Supremes. Deze stond toen het hoogst. Baby Love.

Het hele geluid van Marvin Gaye en Tommy Terrell en You're All I Need To Get By. Een van de mooie exponenten van deze Motown is toch ook wel Stevie Wonder. Hij had een heel aantal hits vanaf 1966, ook in Nederland. En in 1974 werd dit niet een enorm groot hit, maar wel een mooi nummer. You Haven't Done Nothing. 3 weken in Nederland in de top 40.

Minder bekend werk op het Tamla Motown label in deze thema-uitzending Motown. Dat was Valerie Simpson met Sinner Man. En Tamla Motown, voor de duidelijkheid, dat is er maatschappijen. Motown en Tamla zaten eerst apart, maar werden al in begin jaren 60 samengevoegd tot één bedrijf. Na de Supremes misschien wel een van de bekendste bands op het Motown label zijn The Four Tops. Hier is een live uitvoering van het nummer I Can't Help Myself, ook een hit in Nederland. En die duurt wat langer dan het origineel van single, maar het is wel een hele mooie. Met ook de interactie met het publiek.

0: Trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

1963, de Contours met Do You Love Me. Je luistert naar het Muziekmuseum met een speciale uitzending over het Motown label. Wie daar ook op zongen, dat waren de Jackson 5. Nummer van ze wat in begin jaren 70 niet in Nederland in de hitlijst kwam, maar waar de meeste liefhebbers toch wel kennen, is Going Back to Indiana.

uit 1970. Edwin Starr met War. Een tekst die je bij sommige heersers van deze wereld wel de hersens in zou willen slaan, bij wijze van of willen brainwashen. Laten we toch eens ophouden met die stomme, onzinnige oorlogen. En we kunnen uit het leven staan. Nou, dankjewel Edwin Starr. We zitten nu inmiddels 56 jaar na deze plaat. Hebben we het nog steeds niet geleerd. Speciale uitzending over Motown. Een label wat vooral bekend stond als leverancier van zwarte artiesten. Maar ook blanke artiesten. Ja, om maar eventjes die scheiding te maken. Stonden onder contract bij dit bedrijf. Een van die artiesten was Chris Clark. Het nummer Love's Gone Bad.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

bekende stemgeluid van Diana Ross, All of My Life. Een nummer wat vooral bij onze overburen aan de Noordzee in Engeland een hit werd. Ja, en als we bij Diana Ross zijn, dan moeten we toch even stilstaan bij de invloed die de muziek van Motown en andere labels destijds als Atlantic en Stax heeft gehad op de emancipatie van zwarte Amerikanen. Dus zijn bekende gegevens dat heel veel mensen gek waren op die muziek. En natuurlijk hield het niet op bij een kleur. Ook veel witte Amerikanen vonden het prachtige muziek. Alleen bij optredens in het begin wilde het nogal eens gebeuren, vooral in zuidelijke staten, dat er dan door de zaal een touw liep waar aan de rechterkant de zwarte mensen en aan de linkerkant de witte mensen moesten zitten. Segregatie ten top dus. En al snel was de populariteit van dat soort bands zo groot dat ze ook eisen konden stellen en zeiden ze: wij treden niet bij jullie op als dat touw er niet uitgaat. En zo kon het gebeuren dat zwart en wit door elkaar stonden te swingen op de muziek van deze groepen. Een fantastisch resultaat van een mooie muzieksoort. Een van degenen die Diana Ross op tv zag, is later een gekende populaire Amerikaanse presentatrice geworden. Ze zag Diana Ross op tv en dacht: een zwarte vrouw kan dus echt wat worden in het leven. En dat was het begin van de carrière van Oprah Winfrey. Terug naar de muziek. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown.

Gloria Jones hoorde je. En niet zo bekend in Nederland. Het nummer heette Why Can't You Be Mine. Het is in 1973 op single uitgebracht. En deze dame is niet zomaar iemand. De originele zangeres van het nummer Tainted Love. Later uitgebracht door Soft Cell en een hit van hen. En ze was die vriendin van Mark Bolan van de band T-Rex. Ze hebben samen een kind gekregen. Maar Mark verongelukte helaas. En zij bleef met het kind achter. The Temptations nu. My Girl. Thank you.

Kijk, dat noem je nog eens een drum solo aan het einde van de plaat. Behind the Painted Smile van de Isley Brothers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het Muziekmuseum. De laatste thema-uitzending in het kader van 17 jaar al dit programma op uw radio. En ik hoop dat u genoten heeft van deze prachtige Maltime-uitzending. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wordt op prijs gesteld. De laatste plaats die we gaan draaien is van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Die kunnen we niet helemaal uitdraaien. Misschien kan dat weer in de reguliere uitzendingen vanaf volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. 1 Vallei.
0: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

Dit is 12 Inch met een vleugje trance.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Deze week hebben we gestart met Supermax en Love Machine. De volgende voor de Rock zijn en Charlene. En daarna was het gebeurd aan Temptation. Het papa was een Rolling Stone. Vervolgens hoorden we Kiss & Honda met Dolce Vita. Roxette met The Look was daarna aan de beurt. En vervolgens Simply Red met Jericho. En op de wekelijks vlugje Trends was deze week van Eenas met CQ. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is het weer een nieuwe 12 inch.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Je hoorde het Noors-Britse duo 2AMDA met Back of Your Neck, hun huidige single. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music van deze dinsdag 29 september. Aflevering 117 en tevens de laatste aflevering van Abelia Music. Het programma gaat dus stoppen, zoals al eerder aangekondigd. We gaan er geen sentimentele show van maken. Tenminste, de muziek spreekt al genoeg sentiment uit. Dus dat doen we vooral. En uiteraard gaan we aan het eind van de uitzending nog even bij stilstaan. Maar we gaan allereerst gewoon beginnen met het programma de Australische Indie Folk band Boy & Bear gaan we het over hebben. Die heeft al regelmatig onder de aandacht gestaan bij Abelia Music. De vijfkoppige band uit Sydney kwam met debuutalbum Moonfire in 2011. Het meest recente en de zesde album van de band kwam uit in 2025 en heet Tripping Over Time. Van het album is later een deluxe editie verschenen en daar staat ook het nummer Star Sign op en die is ook als single verschenen. Boy & Bear uit Australië dus.

Voor mij persoonlijk toch wel een beste nummer eigenlijk. Morning Parade, de Engelse band. Under the Stars hoorde je in 2011. Helaas stopte deze band ze mee in 2014. Niet vanwege oneenigheid of wat dan ook. Maar gewoon omdat ze een beetje een natuurlijke beloop kreeg eigenlijk. En ze wilde ook niet dat het hun vriendschap in de weg zou staan. Nou ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Morning Parade, Under the Stars uit 2011. Dus daarvoor de nieuwe single van de Australische band Boy and Bear. En die heet Star Sign. En over Nederlandse of nieuwe muziek gesproken, beter gezegd. De Nederlandse singer-songwriter Joost Hofman. Die was 6 jaar toen hij zijn eerste gitaar kreeg. Hij belandde wel in de media-industrie, maar niet als muzikant. Hij deed journalistieke ervaring op bij de redactie van Voetbal International en werkte de afgelopen jaren als media-expert bij verschillende artiesten en atleten. Toch bleef zijn grote liefde muziek onbeantwoord, tot hij een paar jaar geleden, om er toch echt werk van te gaan maken, dat besloot hij, een paar jaar terug. En dat was in 2022, toen kwam hij met zijn eerste single genaamd Trammeland. In zijn muziek laat hij zijn talent voor taal horen en mixt hij dat met indie-pop geluid. Joost heeft een nieuwe single en die heet Terug naar Geluk.

De Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Kane Strang hoorde je met Not Quite uit 2018. En daarvoor dus de nieuwe single van de Nederlandse Joost Hofman. Die heet Terug naar Geluk. Zometeen gaan we naar het nieuwe muziek van Project 633, moet ik het wel goed zeggen. Maar allereerst gaan we naar de Britse band Halos. Dit is Separate Lives uit 2016.

Je luistert naar een vallei en meer specifiek naar het programma Abelian Music. En je hoort de muziek van de Britse band Halo's Separate Lives uit 2016. Het is het muzikale project van de Amerikaanse Cole Marcus. Onder de naam Project 633 maakt hij muziek geïnspireerd door muziek van bands als The 1975 en Coldplay. Zijn debuutalbum genaamd Beautiful People kwam op 7 augustus jongsleden uit. Op het album ook de single Jester.

Hij heette eerst gewoon Brunswick. Maar waarschijnlijk mocht dat niet meer of zo. Ik denk een rechtenkwestie of zo. Dus sindsdien heet hij Kid Brunswick. Die hoorde met Cold Sores uit 2019. En daarvoor wordt dus het muzikale project van de Amerikaanse Cole Marcus. En dat heet Project 633. Hoe toepasselijk. Die hoorde zijn single Jester. We gaan naar nieuwe muziek van de Australische band. De DMA's werd opgericht in 2012 in Sydney. De driekoppige band heeft al veelvuldig onder de aandacht gestaan bij Abelian Music. Deze is in 2016 met de nummers In The Moment en Timeless, afkomstig van een debuutalbum Hills End. Het huidige album, nadat zichzelf genoemd is, is album nummer 5. En die verscheen op 21 augustus jongsleden. Van het album komt ook het nummer E-mails. En dat schrijf je met een Z op het eind.

Muziek van de Australische band, de Jezebels, hoorde Come Alive uit 2015. Daarvoor dus de huidige single van de DMA's, de Australische band ook. Emails hoorde je met een Z op het eind. Afkomstig dus van een album nummer 5, die naar zichzelf genoemd is en op 21 augustus jongsleden verscheen. Zometeen gaan we naar nieuwe muziek van een band uit Duitsland, genaamd Clear Coast. Maar allereerst gaan we naar deze plaat van The Glass Animals. Dit is Youth uit 2016.

uit Oxford, deze band genaamd Glass Animals. Huge, hoorde je, uit 2016. En van deze Britse band Glass Animals gaan we naar muziek uit Duitsland. Ze maken een mix tussen dreampop en indiepop. De Duitse band Clear Coast uit München. De vierkoppige band kwam met de naar zichzelf genoemde debuut EP in 2021. Vorig jaar augustus kwam debuutalbum Departure uit. Clear Coast heeft een nieuwe single en die heet 202.

We gaan een beetje inkorten deze plaat van de Nieuw-Zeelandse band Balu Brigade, de Bedhead. Van deze vierkoppige band, want we zitten bijna aan het einde van dit programma. En ja, dat wil ik zeker niet afsluiten zonder nog even iets te zeggen aan het einde. Want dit was de laatste uitzending van Abelio Music. Ja, dus dank ik jou als luisteraar vooral voor jouw aandacht en voor het luisteren naar dit radioprogramma. Wil ik iedereen binnen deze omroep voor en achter de schermen bedanken voor de samenwerking die ik altijd als prettig heb ervaren. Dus dank daarvoor. Wil je Abelio Music blijven volgen? Dat kan gewoon. Mocht je denken van nou, gaat nou mijn nieuwe indiepop muziek bron verdwijnen? Dat is niet zo, want online gaat het gewoon door abelion.nl. Dat is de website waar je de muziekblog op kan vinden. Zoals elke week valt ook nu weer gewoon de muziek van deze week die nieuw is terug te vinden met een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een videoclip naar YouTube of als die er niet is een link naar Spotify. Spotify lijsten blijven ook gewoon geüpdate, dus ik zou zeggen kijk vooral even op abelion.nl als je op de hoogte wil blijven. Dank voor nu. Ik zou zeggen, ik ga met, maar even spreekwoordelijk met een schip naar de horizon. En dat doen we met Interpol met Take You on a Cruise. Toevallig ga ik ook over een paar weken op vakantie met een bootje naar een eiland. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dank voor jullie aandacht en wie weet treffen we elkaar nog wel eens een keertje ergens. Je weet het niet.

0: nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit waren Kulas, Antoon en Boef. De nummer 1 op Spotify. De nummer 3 in de top 40 met 100 tranen. En wij zijn er weer bij uitzending 91 alweer. Die 100 komt eraan. En ik ben hier met Gerbrand.
1: Ja, goedenavond.
0: En ik ben hier met Dirk. Maar Dirk zit nog over.
2: Hey, hallootjes.
1: Ja, Dirk, ik ben er, hoor. Ik moest even met de nieuwe stoelen. Die hebben we sinds een maand. En die zijn niet helemaal top. Dan moet je helemaal trekken en halen.
2: De
1: en
2: nieuwe dat was stoelen van het afgelopen jaar.
1: Ja.
2: Hele fijne stoelen. Ja, het is jammer dat we geen reclame mogen maken, anders had ik het bedrijf zeker genoemd.
1: Ja, als het zo doorgaat, dan gaan we gewoon weer naar RTV Rijnstreek.
2: Zo, maar dat is wel een understatement.
0: Ja, ze hebben mij al een contract aangeboden, ik weet niet of het met jullie zit.
1: Ik ben wel benaderd.
0: Wow.
2: Ja, om schoon te maken zeker.
0: Ja. Voor Tesla en 6 ton ben ik weg.
1: Op zich, koop je.
2: Inderdaad, ik bied het niet.
0: Nee. Nou, maar Dirk, heb jij wel een... De alle eeuwen.
2: Zware werkweek gehad.
3: Wat?
2: Dit item word ik zo zat.
1: Waarom word je dit zat? Ja, hier is op zijn show op gebaseerd.
2: Nee.
1: Echt wel.
2: Nee. Ik weet je... Nee. Ik heb een hele zware werkweek gehad. Een beetje ziekjes. Nog, hè?
1: Alweer. Nog steeds?
2: Ja, dat was ik toch vorige week. Dus niet dat ik vorige week vrijdag ziek was en dat ik dan maandag in één keer weer hartstikke helder ben.
1: Oh, ja, heb ik wel altijd.
2: Nou, jij was vorige weekend sowieso niet helemaal helder.
0: Daar gaan we het niet over hebben, dames. Nee. Ik denk dat het een beetje liefdesverdriet. Broedermoord is hier gepleegd.
2: Ja, dat is van Bondgenoot, hè? Bondgenoot, ja, ja. Trouwens, wat volgende week bij een van de top 3 zit van...
0: De televisiering.
2: Spannend, hoor.
1: Jij gaat stemmen op hun, hè? Jij gaat stemmen op hun, denk ik.
2: Nee. Want dat andere programma...
0: Kassa.
2: Kassa kijk ik heel vaak.
1: Ja, serieus?
2: Nee.
1: Oh.
2: Hoe heet dat? Kom erin!
0: Nou, van de Bukkers. Ja. Woeste grond.
1: Oh, dat vind je mooi.
2: Dat vind ik hartstikke mooi.
1: Met Hendrik-Jan Bukkers.
2: En hoe heet zijn vader ook weer in de serie? Maar jullie kijken het allebei niet.
1: Ik heb het allebei nog nooit gezien.
2: Oh, dan moet je echt een keer kijken.
1: Alle drie die programma's heb ik nog nooit gezien.
0: Met mijn ouders, maar ik ben niet 35, Dick. Jij bent 36.
2: Ik ben ook geen 35.
0: Nee, jij bent 36.
2: Nou, wat wil je daarmee zeggen?
3: De Keetknaller.
1: Oh, we gaan gewoon door naar de Keetknaller.
0: Ja, ze zijn groot op TikTok.
2: Sorry mensen, de werkweek van Evan en Gerbrand, die krijg je lekker niet te horen.
0: Oh, heb je nog wat leuks gedaan,
2: Gerbrand? Nee.
1: Ik heb me ingezet voor de NVWA.
0: Ik heb mijn knieën gekneusd door de sectaris van Veveluntre.
1: Oei. Nee, later meer bij de warming-up. Maar nu eerst gaan we door naar het TikTok-fenomeen. Claudia Hoeree, de familie die doorbreekt. En dit is het nummer wat zij vorige week hebben uitgebracht.

0: Ja, dit waren de broer en zus Hoeree. En 17 oktober staat Yes Hoeree in Hent in Wekerom. Dat is allemaal ons centgebied, hè? Ongelooflijk, de gemeente E.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Wat een plezier.
1: Wat een plezier nou.
0: Hey, over vrienden van de show te spreken.
1: Vrienden van de show?
0: Ja, Diddy nou. Heeft een luxe leven in de gevangenis.
2: P. Diddy.
0: Hij heeft een telefoon. Krijgt de naaktfoto's, massages en zijn badkamer schoongemaakt en zijn kleren gewassen.
2: Krijgt hij naaktfoto's en massages?
0: Ja, hij heeft een geheim Insta-account. Dus,
2: wat de hel, joh.
0: Is
2: wat is dat nou weer?
0: NBC achtergekomen.
1: Wat de helly.
0: Ja, vriend van de show? Niet. Nee, grapje.
1: Vriend van de show?
2: Nou, maar dit kan toch niet? Zo'n man die moet toch gewoon helemaal niks krijgen? Hij krijgt naaktfoto's en massages. Waar slaat dat op?
0: Hij betaalt zijn medegevangen duizenden euro's per maand.
2: Voor massages?
0: Ja.
2: En voor naaktfoto's?
0: Nee, want die krijgt hij op zijn Insta-account.
2: Oh.
1: Do you wanna give me a massage?
0: Maar we gaan zijn protégé vanavond nog even draaien om onze programma
1: zeer touch me everywhere you want, boy.
0: Informatief te maken.
1: Oké. Okay.
0: Jij bent van de film, Dirk.
1: Ja,
0: film. Hit franchise
1: Godfather.
0: Fast and Furious gaat op streamings niet verder als serie. Kijk ernaar uit. Het laatste deel, de laatste film, komt volgend jaar uit. En volgend jaar komt ook nog een serie. Heb je er zin in?
1: Ik ben bij één afgehaakt.
0: Oh, je bent geen
1: je vraagt filmliefhebber. Ik denk, nou, dan krijg ik een vraag. Gaat het over de Fast and the Furious?
0: Ja, vind je niks?
1: Dat is de troep.
0: Oké.
1: Okay. Dat is ronduit troep. Laatste keer heb ik nog een keer een film gekeken. Dat was in de boot naar Engeland. Ah, daar sprongen ook weer de haren in mijn nek overeind.
0: Maar dan zat jij in de boot naar Engeland?
1: Dat was... Weet ik veel, toen ik naar Engeland ging. Dan zit je die film te kijken. En ik weet niet, volgens mij was dat 11 of weet ik veel, 34. Fast and Furious 34, hoeveel hebben ze?
0: 12 of zo.
1: 12, nou, dan was het 13. In ieder geval, dan rijdt Vinnetje Diesel. Die rijdt dan met zijn auto.
2: Ja, die kale.
0: En die gaat er best vieren, zeker.
1: En John Cena zat er ook nog in.
0: Ja, klopt.
1: John Cena.
0: En The Rock zit er ook in.
1: Ja, helemaal geweldig. In ieder geval rijdt hij met twee magneten in zijn auto.
2: Ja.
1: Ja, en dan... Die magneten, die trekken dus die andere auto's aan. Ja. En dan rijdt hij door zo'n straat en dan doet hij die magneten aan. Want die magneten kun je aan- en uitzetten met een switchknopje.
0: Maar de eerste zeven waren prima,
1: laat me
0: toch?
1: Even uitpraten. En dus hij zit in die film.
2: Ja.
1: Hè? Hij heeft zo'n switchknopje, kan die magneten uit- en aanzetten. En dan moet je dus zien dat er dus drie auto's rijden. En eentje rijdt in het midden. En tussen die middenste auto en die tweede en die derde zit dus een heel stratenblok. Ja?
2: Ja.
1: Dus hij doet het knopje aan van de magneetjes. En dan in één keer, hup, trekt hij al die auto's zo in één keer naar zijn auto toe. Dus die rijden dwars door die huizen heen. Ja, dat kan.
2: Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet.
1: Dat kan helemaal niet.
2: Dat heb ik nog nooit gezien, hoor, hier in Leunteren.
1: Het is gewoon niet leuk meer hoe sterk het is. Die film die begon ook dat hij uit die auto, dan schiet hij een of andere slingertouw. En dan hangt hij aan een helikopter en dan vliegt hij precies over van berg naar berg.
2: Dat kan helemaal niet.
1: Ja, maar jongens, waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen?
0: Oasis heeft dit weekend 49 stadions uitgekocht.
1: Er wordt helemaal niks mee gedaan.
0: Die luisteraars zouden ons wel eigenlijk willen afknallen. Dat we al de afgelopen 4 weken 3 keer over Oasis hebben gehad.
2: Oasis is the greatest band ever.
0: Maar wij hebben alle drie ook tickets bemachtigd.
2: Ja, alle drie. Ja, jij gaat ook mee. Ja.
1: Cause baby.
0: 4 miljoen tickets verkocht. En ik ga natuurlijk dit heel programma draait vandaag alleen maar om informativiteit. Hè? Informatief, journalistiek. Het ferry-incident is jou wel bekend, Dirk.
1: Ja, ferry interesting.
0: De band Oasis ging in 1994 met de ferry naar Amsterdam. Hun eerste internationale show.
2: Ja,
0: dan zouden ze in het voorprogramma staan van The Verve. Van Bittersweet Symphony That's Life. U kent hem wel. En... toen kwamen ze West Ham supporters tegen. Oftewel wat we in de warming-up gaan bespreken. En toen waren ze ook knijten dronken dat ze met hun gingen vechten. Behalve Noel.
2: Zou ik eens niet.
0: Noel lag in zijn cabine lekker te slapen. En toen Noel uit zijn cabine liep het vasteland in Amsterdam op. Toen waren ze andere bandleden allemaal vermist. Want die waren van de boot afgetrokken door de politie.
2: Oei, oei, oei.
0: Door het vechten. Dus stond Noel in zijn eentje in Amsterdam. En konden ze niet het voorprogramma spelen van The Verve. En weet je wie er wel in het voorprogramma staat nu bij Oasis in 2022?
1: Lee Towers.
0: Nee, de zanger van The Verve. Dus deze gaan we live horen.

0: Ja, dank jullie wel, dames en heren. Dank jullie wel. En dit was Noah Gallagher met de band Oasis met Little by Little, live from London 2025.
1: Fucking wankers. Inne.
0: Oh. Taal gebruiken hier op Evenlaai, hè?
1: Oh.
2: Blijf wel een christelijke radio zender.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En dan horen we deze trompet en ik kan dat maar één ding betekenen.
2: De Rocky Marathon aan.
1: En we zijn aangekomen bij de warming up. Het segmentje waar wij het gaan hebben over sport en alles wat daar mee te maken heeft en alles wat daar niet mee te maken heeft. En we willen het eigenlijk eerst gaan hebben over Xavi in Oranje. Xavi loopt nu al een tijdje rond bij die mannen van Oranje. En wat vinden we er nou van, Dirk?
0: Objectief graag, hè?
2: Ja, ik was enthousiast naar Duitsland. Hè? En toen zat ik gisteren te kijken. En gisteren werd ik toch wel heel erg verdrietig. Ja, en gewoon weer ouderwets Dirk. Gewoon lekker sarcastisch, vervelend, een beetje negatief. Ben ik negatief? Ja, redelijk. Ja.
0: Heb je Floris van de Bondgenoten nog zien zitten in het publiek?
2: Nee, natuurlijk niet. Want ik zat helemaal gefocust naar Oranje te kijken. En
0: maar de eerste helft was heel slecht. Maar de tweede helft viel wel mee, toch?
2: Ja, nee. De tweede helft hebben we die Grieken even laten zien wie hier de baas is.
0: Nee, dat ook niet. Maar
2: Nee, dat inderdaad niet.
0: Maar het was wel beter.
2: Ja, het was inderdaad wel beter, ja.
0: Maar jij neemt als trainer van de 17-2 of welke doe je?
2: Nou, ten eerste vind ik het jammer dat je niet weet welk team ik train.
0: 15-2.
1: Ja, welke doe je?
2: Nee,
1: je
2: had 17-2.
1: Even, dat weet je toch wel, man. 17-2.
0: Ja.
1: Dan gaat die jongens groot maken.
0: Maar hoe...
2: Zoals ik jou ook ooit heb gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat aan dan?
2: Hoe pak je dat aan?
0: Zij wel, ik zag je afgelopen week op het hoofdveld ook een beetje
2: ja, het zijn allemaal jongens zonder zelfvertrouwen. En ik maak ze eigenlijk helemaal...
0: kapot.
2: Nou ja, ik kneed ze eigenlijk.
0: Oh ja.
2: Ik kneed ze tot volwassen, serieuze mannen.
0: Maar ik zag je wel een beetje geïrriteerd vorige week.
2: Ja, dat is de aard van het beestje, hè. Wil altijd winnen.
0: Dat gebeurt niet.
2: Dat gebeurt niet. Dat is maandag, hè. Maandag waren jullie de getuigen van mijn fanatisme.
0: Ja, ja. Dick zijn hoofd ontplofte bijna afgelopen maandag tijdens 30 seconds.
1: Ja, daar ben ik bij geweest, ja.
0: Aardig.
1: Sterk nog, ik zat bij hem in het team.
0: Ja,
1: potje 30 seconds.
0: Potje.
1: En je probeert hem te verstaan. Maar als je het binnen 2 seconden niet raadt, dan gaat hij in één keer keihard blaren. En dan roept hij alles over. Nee, nou, dan kan ik echt niet meer raden waar hij het over heeft.
0: En al de radio's in de bejaardenhuis zijn nu ontploft. Door het geluid die we hebben gehoord.
2: Dit is...
0: Maar Dick, jouw temperament. Vergelijk je dat een beetje met Ronaldo? Een soort vanzelfde persoonlijkheid?
2: Nee, nou ja, dan moet je eigenlijk even kijken naar beelden van vroeger. Trappertoni.
0: Daar is jouw persoonlijkheid.
1: Ja, Trappertoni.
2: Nee, je kunt mij het beste vergelijken met Gattuso.
1: Wie is dat?
2: Sometimes it may be good and sometimes it may be shit.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, maar Ronaldo heeft het vliegtuig naar huis gepakt, hè?
2: Ja.
0: En de spelers mochten vanochtend ook niet over praten. En nu is er wel bekendgemaakt een paar uur geleden dat de Bond en Ronaldo toch gaan praten. Of ze tot een overeenkomst kunnen komen voor een afscheidswedstrijd. Maar wat vinden jullie van deze situatie?
2: Bondgenoten?
1: Ja, verdrietig. Verdrietig.
2: Om er nog even een open deur in te trappen. Ja, deze strijd kent alleen maar verliezers.
1: Ja.
0: Jongen die verpest toch zijn carrière op het einde.
1: Het is sowieso heel apart hoe die dan in één keer het vliegtuig pakt. Dat is toch raar.
2: Zo'n jongen heeft dat toch helemaal niet nodig?
1: Nee.
0: Heel zijn legacy kapot.
1: Spreek gewoon met elkaar af. Dan stop ik. Ja. En dan is een duidelijk stopmoment. En dan is het gewoon daar naartoe werken. Gaan. Ervoor gaan.
0: Maar ja, als die Dirk mij 3 jaar geleden ook 30 minuten had laten warmlopen. En me dan niet de wedstrijd in had gezet. Dan had ik waarschijnlijk weer lekker op de bank gaan zitten.
2: Ik wou het zeggen, jij bouwt er niet eens in. En ik hoor dat dat niet eens veranderd is.
1: Nee, klopt.
0: Hey, dit weekend keert de Grand Prix van Maleisië weer terug na 9 jaar. Ik vind dat altijd wel een van de leukste races. Jammer genoeg is hij om 9 uur 's ochtends. Vette baan, ik kijk ernaar uit. Maar ik ga denk ik wel eens avond kijken, want ik ga je natuurlijk niet voorop staan. Ik hoorde het al dat
2: 9 uur.
0: Dirk van Ee naar het Oktoberfest wilt.
2: Maar 9... Jij gaat niet omdat je om 9 uur dan eruit moet?
0: Ja, vroeger deed ik dat, maar ja, ik ben ook een ander mens.
1: Zondagochtend.
0: 9 uur. Ja, mensen gaan dan naar de kerk.
1: Dat is toch niet heel zwaar om dan eruit te gaan?
0: Ja, maar zo leuk vind ik dat ook weer niet.
1: Ja, man.
2: Hij kijkt elke race.
1: Het is om 9 uur, dus nee, ga ik niet redden. Ik denk, nu komt het. Ja, het is om 4 uur s'nachts, dus ik sla er eentje over. Ja, het is om 9 uur, dan ga ik er niet uit op zondagochtend.
2: Nee, maar dat
1: ga je maar... Dat zie ik
0: niet. Ik kijk helemaal niet elke race meer. Dat doe ik al 2 jaar niet meer.
1: Ja, je stopt overal een beetje mee. Je wil niet voetballen, je wil geen Formule 1 kijken. Wat wil je nou?
0: Ja. Ik was gewoon 2 keer op training, hoor, deze week.
1: Ja, zo, wat doe je daar? Nou, je loopt tegen iemand aan en je bent weer geblesseerd.
2: Meneer is 2 keer op de training.
0: Stroll en Alonso blijven bij Aston Martin. En Ocon gaat weg bij Haas.
2: Haas?
0: Stroll heeft dit jaar nog geen 1 keer een volledige Grand Prix uitgereden. Jullie vragen je dan als, heeft hij dan elke wedstrijd is hij dan niet gefinished? Maar dat is dus niet zo.
1: Hoe zit dat?
2: Dat vroeg ik me ook helemaal niet af eigenlijk.
0: Maar hoe zit het dan, vraagt Geel, want het zegt dus wel af. Nou, die Stroll die heeft dus of elke keer een DNF gepakt, of hij heeft meer dan 1 ronde achterstand opgebouwd. Dus hij heeft nog nooit een volledige...
1: Dan moet je eruit.
0: Nee. Maar dan heb je dus geen hele race gedaan. Dan heb je bijvoorbeeld in plaats van 70 laps maar 69 laps gereden.
1: Dus
0: dat de nummer 1 al gefinished is.
1: Ja.
0: Dus als de nummer 1 al gefinished is, hoef jij niet nog al die rondjes die erna komen nog allemaal te doen. Dus jij hebt zo'n hij is al een keer gelapt door de nummer 1.
1: Ja.
0: Dus of hij is elke wedstrijd een keer gelapt, of hij is gedNF'd.
2: Maar kan hij dan niet beter gaan voetballen of zo? Of bij het 7 of zo?
1: Quad rijden kan ook
0: leuk zijn. Want zijn vader is toch miljardair en de baas van Aston Martin, dus dat kan hij best doen. Ja. Hey, de zoon van, weer vriend van de show.
1: Leg even uit, want dit is een bijzonder verhaal. Voordat je hem erin jaagt.
0: Oh.
1: Voordat je hem erin jaagt. Ja, dit is een Jan, en dit is de zoon van Jan Nus.
0: Ja.
1: En hij heet Jan Wolters, dus ik denk dat die Jannes ook Jan Wolters heet. Maar dat is een ander verhaal.
0: Jannes Wolters.
1: Jannes Wolters. En deze jongeman die is de studio ingedoken. Heeft een beetje dezelfde mimiek als zijn vader.
0: Dezelfde moves.
1: Zoek hem een keertje op, maar ga eerst even luisteren. Zijn eerste single, Ik Wil Jou, de zoon van Jannes, Jan Wolters.
0: En dat is allemaal begonnen vorig jaar in Ahoy, waar ik toen bij was, toen Dirk niet mee had genomen.
1: Ja.
0: Dat was zijn eerste keer dat hij ging optreden. En hij had de smaak te pakken. Hier is zijn eerste nummer. Ik wil jou.

0: Dit waren de bankzitters Robert van Hemert met Rapido, de nummer 19 van de top 40 en de nummer 2 op Spotify van deze week. En we moeten wat journalistieker worden, wat informatiever worden. Ik heb er al 3 keer over gehad deze week. Dus we hebben vandaag de nummer 1 en 2 van Spotify gedraaid. Liedjes van de Birth and Oasis met een achtergrondverhaal wat Dirk heel interessant vond. Het eerste nummer van de zoon van Jannes. En de TikTok-hit van de familie Oree. En
1: wat vinden jullie? Ik vind dat we er lekker in zitten.
0: En wat vinden jullie van deze nieuwe inslag? Inslag van het programma?
1: Ik vind dat we het niet heel anders doen. Maar gewoon wat bekende nummers.
2: Gewoon.
1: En dat doen we toch al vaker, of niet?
2: Ik ben het er niet mee eens.
0: Nee, jij draait altijd oude lullenmuziek.
1: Ja, dat is waar. Wel goede oude lullenmuziek, maar wel een beetje oude lullenmuziek.
2: Ik denk dat wij hier binnenkort even over moeten vergaderen.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Nou, onze vergaderingen gaan altijd zo fantastisch.
1: Ja.
0: Bijna een breuk.
1: Ja. Nee, kom
0: maar. Nou goed. Wat is te doen het weekend? Zaterdag 3 oktober is het Oktoberfest in Scherpenzeel. Vanaf 7 uur barst het bij Manege de Willelaar het Duitse feest los. En vandaag en morgen ook Oktoberfest bij onze buren op het Kuiperplein.
1: Ja, we hebben het vorige week al een beetje gevierd. Want toen hadden we natuurlijk zelf de Oktoberfest uitzending. En nu hier bij de buren op het Oktoberfestplein. Op het Kuiperplein. Misschien vandaag wel het Oktoberfestplein. Gaan ze keihard.
0: En zaterdagavond 3 oktober kunnen Eden naar Roes bij restaurant Buitenzorg van die, weet je wel, die trainer van de onder 19 van
2: Bangladesh.
1: Oh?
0: Vanaf 8 uur zijn er maar liefst 5 verschillende areas van house en dance tot guilty pleasures, live muziek van Toes Roos, Oktoberfest en après-ski sfeer en een silent disco. Dus je hebt 5 verschillende zalen en 5 verschillende thema's.
1: Zo, dat is wel gaaf.
0: In Veendaal staat zaterdag 3 oktober Bert Visser op het podium van Theaterland.
2: Bert Visser?
0: Ja.
1: Heeft hij de hengel bij zich?
0: Maar wat is het, Dick?
2: Ja, dat wist ik echt niet.
1: Nee,
0: oh,
1: ja.
0: Wil je erheen?
2: Ik probeer al jaren kaart om die gozer te krijgen.
0: Nou, hij staat morgen in Veendaal. 65, dat zou je niet zeggen. Samen met Reinoud Douma en het Noordpool Strijkkwartet maakt hij er vanaf 8 uur een muzikaal verjaardagsfeest van. Zaterdag 3 oktober is er in Lunteren een bijzondere muzikale avond. Brassband Amersfoort en Brassband De Bazuin Oenkerk, allebei regerend Nederlands kampioen, spelen vanaf 8 uur samen tijdens Champions in Concert in het muziekcentrum Lunter, oftewel het oude KNA. Voor muziekliefhebbers hebben ze zaterdag 3 oktober ook een bijzonder herfstconcert in Ederveen. Goh, wat een muziekweekend. Fanfare Irene Ederveen speelt samen met de City of Apeldoorn Pipes and Drums. Vanaf 7:30 klinkt onder een Highland Cathedral in a Rose of Canningrove. Zondag 4 oktober kun je Cultura Ede naar de Best of Proms concert van het NK Mannenkoor. Vanaf 3 uur wordt het een middag vol bekende muziek en koorklanken.
1: En spreekt dit je nou allemaal niet aan, dan kun je morgenavond ook nog naar het 40-jarig jubileum van Gospelkoor Together in de Goede Herderkerk. Lekker gospel, lekker swingen.
0: Kiek, acht de uur. Christelijke inval van Raymond van Doorn.
1: Ja, ja.
0: Dick, ja. Jij gaat dus morgen naar de Lampengiet, hoor ik al.
2: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Oh, vet. En wie gaat er heen?
2: Alleen.
0: Oké. En wat ga jij doen, Geb?
1: Ik ga morgen naar het jubileum concert van Gospelkoor Together om 8 uur in de Goede Herderkerk.
0: En met wie ga jij?
1: Ik ga sowieso, ik ga alleen eigenlijk.
0: Oh, nou gezellig jongens.
1: Dat wordt heel gezellig, maar ik verwacht dat, dat daar wel wat familieleden van mij zijn. En,
2: je gaat
1: bekende.
2: Er echt heen?
1: Ik ga er echt heen, ja.
2: Nee, je zit weer in de zeik te nemen.
1: Nee, echt waar. Ik ken een paar mensen uit dat koor.
2: Oké.
1: Ik ga samen met hun met de jubileum vieren.
2: Oh, dat is wel leuk.
1: En daarna waarschijnlijk ergens op plein tong of zo. Lekker. Ja.
0: Alles wat God verboden is.
1: Nou.
0: Nou goed,
1: we zien het wel eens.
0: We hebben net al over zijn oude ontdekker, manager gesproken.
2: Dirk van Heden.
0: Diddy. Man. En hier is de Notorious B.I.G.

0: Dit was Jay-Z met Heart of the City, Ain't No Love. En net terwijl de muziek aan het spelen was, heb ik net een nieuwe Philips Stadion gezien. Echt een mooi stadion bij zo'n club met zo'n allure.
1: En dan gaan ze officieel nog... nieuw ontwerp, of hoe zit dat?
0: Ja, een mooi ontwerp. Staat op de PSV Insta. Dirk had hem ook al gezien.
1: Oké.
0: Over mensen met allure gesproken gaan we zo meteen nog eentje van draaien. Een man met veel allure. Een man die er staat.
1: Dat klopt.
0: Maar we gaan eerst door naar het weer. Of Dirk wil nog iets over het stadion zeggen.
2: Never tell you that I love you.
0: Nee, of je iets over het stadion moet zeggen.
2: Nee, wat mooi. Leuk.
3: Het is tijd voor het weer met de Boswachter.
1: Nou, dan gaan we het even over het weer hebben. En het is mooi weer, al zeg ik het zelf. Morgen wordt het 21 graden. Een soortzelfde dag als vandaag. Half zon, half bewolkt. Maar 21 graden is het pas om 2 uur 's middags. Let op, de ochtenden zijn fris. Met een graadje of 10, 11. En heel veel kans op mist. Dat geldt ook voor zondagochtend. Dus ga je nou stappen op zaterdag of vanavond. Let op, neem wel een jasje mee. Want het kan 's nachts echt wel koeler worden. Dus let erop.
0: Zullen ze een nummertje draaien van fris, heel fruitig. Bordel Slibes. Nee, laten we me niet doen. Heb je al tickets voor de lampengiet, Dirk?
2: Ja, ik heb net binnengekregen.
0: Echt?
2: Nee.
0: Nou, dus je gaat er niet heen.
1: Je gaat niet naar bed vissen. Ooit wil je nog een keer naar bed vissen.
0: Ja. En je toont helemaal geen interesse. Hij zit hier alleen maar Clash of Clans te spelen.
2: Ik zit... Wat wil je nou? Ik ben aandachtig naar jou aan het luisteren en ik krijg... Weer de wind van voren.
0: Nee, is het Clash of Clans spelen?
2: Helemaal niet. Donk, donk, donk.
0: En of, hoe is het eigenlijk met de clan? Is Valentino Vlon al...
2: Die is er, die komt er
0: niet. Is hij wel welkom?
2: Nee, natuurlijk niet. Een beetje, als hij zich niet eens netjes voor wil stellen in onze clan.
0: Nou, dames en heren, Dirk zit dus in een clan. Clash of Clans. Ik weet niet of jullie dat bekend is, maar dan... Moet je dus een clan joinen en de meeste mensen doen er niet zo moeilijk over. Maar bij die clan van Dirk, dan moet je helemaal je naam, je hobby's, je vrouw, kinderen, je interesses.
2: Komt er, je komt er niet zomaar in.
1: Je moet echt jezelf voorstellen om lid te worden van de clan, blijkbaar.
0: Ja. Maar ben je ook al oudste of co-leider of leider?
2: Ik ben co-leider.
0: Ben jij co-leider?
2: Ja, wat is daar zo gek aan?
0: Hoeveel co-leiders zijn er?
2: 2.
0: Zo? En met de collega van je, of is die leider?
2: Die is ook leider.
0: Co-leider.
2: Nee, die is leider.
0: Oh, dus het is allemaal een beetje onderhand doorgespeeld. Beetje vriendjespolitiek in de claim.
1: Waar zit ik naar te luisteren, dames en heren? Eva, wat ga jij vanavond eigenlijk doen?
0: Niks.
1: Helemaal niks?
0: Ik ga naar mijn vriendin en voor de rest niks.
1: Naar je vriendin? Nou, dat is toch heel wat, of niet dan?
0: Ja, is heel wat. Ze kan het weekend niet. Ze is druk op de zaterdag en zondag.
1: Dus je moet elkaar natuurlijk wel. Ga je elkaar opzoeken.
0: Je moet elkaar natuurlijk opzoeken in een relatie, want anders gaat het missen. Als je elkaar misloopt, dan ga je de verkeerde pad op.
1: En ja, dat wil je niet. Je moet elkaar blijven opzoeken.
0: Dan heb je net als bij Fast and Furious 7, dat dan Paul Walker toch die verkeerde afslag neemt.
2: Er luistert niemand naar Paul. Kijk niet, Paul Walker.
0: Het is er, Dirk.
2: Nee, ik heb een hekel aan die man.
0: Die leeft niet meer. Die is al 12 jaar geleden overleden.
2: Waaraan?
0: Een autocrash.
2: Ach.
0: Niks van meegekregen, zeker.
2: In de film bedoel je?
0: Nee, is echt, weet je het echt niet? Ja, je zit nu een grap te maken, toch?
1: Hij weet echt niet, dames en heren. Paul is 36, heeft dit even gemist. Maar het kan gebeuren natuurlijk.
0: Paul Walker is al 12 jaar geleden overleden.
2: Weet ik niet, ging het hard?
1: Heb jij nog plannen vanavond, Dirk? Want je praat wel.
2: Ja, maar je hebt nu al. Dit is nu al de derde keer deed vragen. En voor de derde keer. Ik ga zo meteen lekker met een maatje. Ga ik zo meteen wat doen. Wat drinken.
1: Oh, dat fijn.
2: Ja, en dan.
0: En hoe heet die maat?
2: Gerbrand.
0: René.
2: Leblanc.
0: Nee, heet hij echt René?
1: Ja, het is
2: mensen,
1: maat René.
2: Het is weer weekend.
1: Maanden geleden heeft
2: weekend,
1: hij weer bij ons
2: morgenende, salven.
0: En een jaar geleden heeft hij karaoke gezongen toen Gerbrand er een keer niet was. En volgende week is Gerbrand er weer niet. En ik ben er daarna twee weken niet.
1: Oh ja, ik ben er niet, nee.
0: René.
1: Noem ik 21 dinner heb ik.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. Het is donderdag 1 oktober en dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat jij luistert naar Dance Experience. Welkom allemaal. En waarschijnlijk denk je, 1 oktober? Oktober, dat kan toch helemaal niet? Het is veel te goed weer. Nou, dat dacht ik ook. Maar het kan blijkbaar allemaal tegenwoordig in de Big 26, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Het weer staat er niet bepaald naar, maar ik klaag niet. Het was hartstikke lekker. Ik heb gewoon nog op mijn t-shirtje even een rondje gedaan. Nou, jij waarschijnlijk thuis ook. Maar ja, nu zitten we allemaal, als het goed is, lekker allemaal thuis achter de radio. Of misschien wel in de auto. Of misschien wel achter de computer. Het kan allemaal. Maar ja, het is 7 uur op de donderdag. Dus jij luistert gewoon lekker naar Dance Experience. En waarschijnlijk vraag je je af van, hey Joshua, waarom ben jij als eerste aan het woord? Want dat is niet heel gebruikelijk hier. Nou, dat komt omdat ik ook de enige ben die aan het woord gaat zijn vanavond. Want mijn vader die zit ergens lekker in Zuid-Duitsland op vakantie te chillen. En Mike die zal nu ongeveer pak een beet denk ik ergens in een restaurantje in de Efteling zitten. Dus mocht jij voor wat voor reden dan ook op dit moment in de Efteling zijn en blijkbaar dus niks beters te doen hebben, want je luistert naar dit programma, dan zoek even ergens een restaurantje op en misschien zie je Mike wel ergens tussen de attracties staan. Maar goed, je gaat het dus alleen met mij doen vanavond. Alleen maar leuk, denk ik. Ik vind het op zich wel eens leuk om eens in de zoveel tijd te doen. Niet te lang, want dan wordt het ook zo saai. Maar dat betekent wel dat ik de muziek kan uitkiezen. En dat is wat ik vanavond gedaan heb. Dus voor het eerste uur, je hoort het al een beetje aan het eerste nummer, gaan we een beetje de drum and bass in. Als je mij wat langer kent dan één uitzending, dan verbaast dat je niet zo erg. En het tweede uur, dat is nog even een verrassing. En niet alleen voor jou, stiekem ook een beetje voor mij. Want de tijd om voor te bereiden, die was relatief beperkt deze week. Dus we zijn er nog een beetje allemaal in elkaar aan het vogelen. Dit is trouwens ook de eerste uitzending die ik in de nieuwe studio doe. Dus als er straks misschien ergens een keer iets fout gaat, dan geef me alsjeblieft een klein beetje ademruimte om een foutje te maken, maar ik denk dat het wel goed moet komen. Het is immers hetzelfde trucje, maar dan een iets ander sausje. We begonnen de avond met deze heerlijke nieuwe track van Rameses B. Dit is Pale Blue Dot. En we gaan verder met deze volgende knaller. Dit is Voltage van More Plastic samen met Hell Forsen.

Heerlijk, nieuwste nummer van More Plastic, samengewerkt met Hell Force en dit is Voltage. More Plastic, op zich wel fan van, hebben meerdere goede nummers. Frozen in Time, weet ik veel, Phoenix hebben ze allemaal nummers. Lijkt allemaal een beetje op dit, dus heb je zoiets van, weet je, dat klinkt op zich wel goed, dan kan je ze een keer opzoeken. Het volgende nummer, dat is op zich wel grappig, dat is een remix van een nummer die ik al best wel een tijdje hier en daar wel eens ertussen gesneakt heb. En ik weet toevallig dat Mike ook fan van in ieder geval het origineel is. Want het origineel, die kwam namelijk voor op de soundtrack van Forza Horizon 4. En als je, nou ja, ik zou zeggen, als je een beetje een jaartje of zo naar dit programma luistert, dan heb je de naam Forza Horizon hier en daar wel eens voorbij horen komen. Want dat is een spel die ik nog nooit gespeeld heb. Mike wel trouwens, maar ik niet. Maar ik ken wel de hele soundtrack. En dan denk je van, hoe kan dat nou weer? Je hebt het spel niet eens gespeeld. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Elke keer dat ze dat spel uitbrengen, inmiddels zitten ze al op 6 volgens mij, brengen ze dus in samenwerking met een recordlabel, dat heet Hospital Records, een heel nieuw album uit met allemaal drum en bass artiesten. Nou, het is allemaal een beetje gemaakt om die, ja, vibe te hebben voor als je, nou ja, lekker in je, weet ik veel, Lamborghini Huracan of zo aan het scheuren bent door de wegen van inmiddels Japan, volgens mij, het nieuwste spel. Maar ja, dat kan dus allemaal op hartstikke lekkere muziek. En die muziek die heb ik inmiddels zeker gevonden. Maar nou zag ik toevallig in één keer dat er een paar weken geleden een remix van een van die nummers was uitgebracht. Dus ik dacht, nou, ik vind het origineel goed. De artiest die de remix gemaakt heeft, die, ja, ken ik ook. En die maakt ook wel goede nummers. Nou, dan moeten we het gewoon gaan checken. En ik vond het resultaat best wel goed. Dus we gaan hem gewoon luisteren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit is Dawnbreaker van Subsonic en Metric. Of nee, dit is Dawnbreaker van Metric in de Subsonic remix.

Nou, dat was hem dus. Mocht je toevallig het origineel kennen, dan valt je waarschijnlijk op dat deze iets intenser is dan het origineel, zeg maar. Maar dat maakt het voor mij niet minder lekker. Het is een beetje dezelfde melodie zit erin, alleen het origineel dat is wat meer... Ja, een soort van... Ja, net niet liquid drum and bass. Wat meer rustig. En ja, dit is wel gewoon een beetje festival pompen, zeg maar. Maar ik vind het wel leuk hoe ze het origineel getransformeerd hebben naar een soort van ander subgenre. Maar nog steeds wel gewoon trouw aan het origineel. Het is niet dat ze gewoon echt een compleet ander nummer ervan gemaakt hebben. En dat is met het volgende nummer wel een soort van gebeurd. Als je mij vraagt, Joshua, wat is het beste album dat ooit gemaakt is? Dan zijn er een paar albums waar ik aan denk. Maar mijn mening zou denk ik zijn... Maar ja, ik weet niet, het is lastig. Er zijn wel meer albums die bij mij omhoog komen. En waarschijnlijk voor een beetje een soort van muziekkenner... die zal het met geen een van die keuzes eens zijn. Want daar weet ik veel, die zou waarschijnlijk een of ander... Queen nummer of zo uitkiezen, waar ik het toch totaal niet mee eens ben. Maar een van de beste nummers, in ieder geval als we het even binnen EDM beperken, dan zou ik zeggen 18 Months van Calvin Harris. Dat is uitgebracht in, ik wil zeggen 2012, maar ik ga dat heel even spieken. Dat is uitgebracht... Oh, ik had het nog goed ook. Hè. Stiekem had ik het al opgezond. Nee, dat is niet waar. Het was uit mijn hoofd. In 2012 uitgebracht. En ja, dat album, ik weet niet hoe die het gedaan heeft... maar echt bijna elk nummer wat daarin staat... was at some point een top 40 hit. Maar dat was nog in de tijd dat je blij was om naar de top 40 te luisteren. Ik weet niet hoe het met jullie thuis zit, maar ik zelf... ben niet meer zo van de top 40. Maar dan moet je dus een beetje denken aan nummers als... even kijken... Feel So Close... We Found Love... We'll Be Coming Back... I Need Your Love... Drinking From The Bottle... Sweet Nothing... Let's Go... Thinking About You... Nou, 101.000 nummers... allemaal in de honderden, duizenden... sommige miljarden streams inmiddels zie ik. Maar dat zijn gewoon allemaal nummers... die gewoon echt steengoed zijn. En ja, ik vind dat gewoon een van de... sterkste albums binnen EDM die ooit gemaakt is. Dus, nou, ik vraag me af wat jullie mening is, maar ik zou zeggen misschien 18 Months van Calvin Harris. Waarom begin ik daar nou over? Nou, omdat een van de nummers die op dat album staat, die is dus geremixed naar drum and bass. En het grappige is dat ik had het eerst niet door, want normaal gesproken dan zou je verwachten van, Thinking About You van Calvin Harris geremixed door X-artiest. Maar dat was nu dus helemaal niet zo. Nee, het was gewoon het nummer hebben ze Daydreaming genoemd. En het staat gewoon gecredit onder de artiesten die de remix gemaakt hebben. Maar er staat nergens het woord remix of iets dat daarop lijkt. Dus ik dacht van, nieuw Fred V nummer. We gaan hem luisteren. Ik luister al zijn nummers. En toen dacht ik in één keer, wacht eens even. Maar ik ken deze songtekst. Het is dus ook door wel de originele zangeres gezongen. Dat is op zich dan wel grappig. Maar ik dacht van, dat is Thinking About You van Calvin Harris. Maar ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Ze hebben er een drum and bass remix van gemaakt. En of die beter is dan het origineel, dat weet ik niet. Want het origineel dat is toch wel ook dan gelijk weer een van mijn favorietere nummers op dat 18 Months album. Maar we gaan hem gewoon luisteren. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Dit is Daydreaming van Fred V samen met Aya Mayor.

Ja, ik zei het net eigenlijk al, het origineel, dat zal hij denk ik niet kunnen overtreffen. Maar dat is meer omdat, ja, het origineel heeft toch al een beetje ergens zo'n speciaal plekje bij mij, zeg maar. Maar ik vind het toch eigenlijk wel een verdomd lekkere remix. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik vraag me dan ook af van, ja, ik had nooit in mijn leven gedacht dat hier ooit een drum en bass remix van gemaakt zou worden. Maar dat zet je dan wel aan het nadenken van, ah ja, die andere nummers op dat album, hebben die dan ook potentie? Dus ik vraag me af, misschien dat iemand het nog een keer gaat proberen. Maar voor nu, ik vind deze dus echt lekker. Het is Daydreaming van Fred V samen met Aya Mayer. En ja, ik vind hem leuk. Ik vraag me af wat jullie vinden, maar ik word er wel blij van. Maar goed, wij gaan naar het volgende nummer. En gaan we zeker, want hij heet Go. Ja, leuk woordgrapje. Maar we gaan hem gewoon lekker doen. Ik heb hier geen verhaaltje bij. Maar ja, soms moet je gewoon lekkere muziek draaien in plaats van lullen. Dus dat is wat wij gaan doen. Dit is Go van Meduk samen met Letchie.

Ja, zoals ik al zei, soms dan moet je gewoon even je mond dicht houden en gewoon een goed nummer draaien. Nou, ik denk dat dat op zich wel gelukt is, want ik vind dit echt een heerlijk nummer. Het is op zich wel grappig, omdat degene die het gemaakt heeft, Maddock, dat is dus een van de co-founders van Liquicity. En nou, als je enige drum and bass kennis hebt, dan heb je wel van Liquicity gehoord. Het is een van de grotere record labels binnen het genre. Organiseren ook het grootste drum and bass festival in Europa. Fun fact, dat is in Nederland. Ja, je zou het misschien niet geloven, maar dat is dus gewoon in Nederland. Liquicity Festival in, hoe heet dat nou? Een dorpje net boven hier Heergewaard, linksboven in Nederland. Ik weet het toevallig, omdat vrienden van mij in Heergewaard wonen en die hebben er één keer per jaar last van, soort van. Maar ja, hij is dus een van de co-founders. Je kan dus niet echt om zijn naam heen. Maar het is wel grappig, omdat de meeste van zijn nummers, die vind ik dus eigenlijk niet zo goed. Maar eens in de zoveel tijd, dan maakt hij dus een nummer zoals deze, die dan in één keer echt koppen boven de rest uitsteekt. En dan denk ik van, oh, maar ja, het zit er dus eigenlijk ook wel gewoon in. Alleen, ja, ik weet niet, het is niet echt zo'n artiest waarbij je eigenlijk voordat je het nummer afspeelt hem al aan je playlist hebt toegevoegd, want het zal wel goed zijn. Dat soort artiesten heb ik wel, maar ja, hij zit daar dus niet echt in. Maar ja, soms dan heeft hij echt zo'n geniaal lekker nummer zoals deze en dan denk ik van ja, en dat is dus waarom ik toch wel dan weer elke nieuwe release toch wel weer even gewoon check. Want ja, je weet het nooit. Maar goed, op naar het volgende nummer. Dit is Hold On samen, of van Matrix samen met Rafaela.

Hold On, Matrix, samen met Rafella. Heerlijk nummer. Deze is al wel wat ouder. Maar ja, soms dan moet je wat nieuwere nummers kiezen. Soms wat oudere nummers. En dan mix je het een beetje door elkaar heen. En vooral goede nummers. Dat is vaak ook wel lekker. Ik hoop dat dat een beetje aan het lukken is. Zo op deze manier. Ik zie dat we er alweer een half uurtje doorheen zitten. Dus als je nog steeds luistert en je denkt van, oh, het is wel heel zwaar. En je bent al op 1/4, hè? Dus op zich, ik denk dat we er samen wel doorheen komen. Maar ik vind het lekkere nummers. Je moet uiteindelijk ook gewoon een beetje uitzoeken waar je zelf zin in hebt. En dat is gewoon wat ik aan het doen ben. En zo gaan we gewoon verder naar het volgende nummer die ik ook wel lekker vind. Dit is weer een wat meer rustig nummer. En dan pakken we het daarna weer wat meer op met weer meer up-tempo nummers, hoe je het ook wilt noemen. En dan richting het einde van dit uur is er één nummer waar ik nog even wat meer speciale aandacht aan wil geven. Dus ik hou een beetje de tijd in de gaten, zodat ik daar genoeg tijd voor overhoud. Want het is ook echt een 6 minuut 19 lang nummer. En in drum and bass is dat niet heel gebruikelijk. Meestal komen ze echt niet langer dan... Als je een drum en bass nummer van boven de 5 minuten vindt, dan is het best wel knap. Dus moet ik een beetje tijd voor overhouden. Dus ik zou zeggen, stoppen met lullen, meer lekkere muziek. Dit is Forget the Rain van Paper Dragon samen met Graphics.

Ja, het nummer heet Forget the Rain. En met het weer dat we nu zo'n beetje hebben, zou ik zeggen dat dat zeker gelukt is. Want ik heb hier en daar wel wat regen gezien, maar vooral een beetje 26 graden of zo. En dat doet mij niet bepaald aan de regen denken. Ik blijf het bizar vinden. Ik weet nog wel, voor de luisteraar die het niet weet, ik was een paar dagen geleden was ik jarig, eind september. En ik weet nog uit mijn jeugd, dat was wel een ding. Want ja, je vriendjes die waren dan, weet ik veel, lekker in mei, juni, juli of zo, jarig, lekker mooi weer. Weet ik veel, had je een of andere kinderfeestje of zo, ging je lekker buiten wat doen. Maar ja, ik was in september jarig, dus dan was het altijd wel echt een beetje de vraag van, ja, is het weer er wel naar? Gaat het niet gewoon echt verschrikkelijk herfstweer zijn, zeg maar? En de laatste paar jaren heb ik die zorgen eigenlijk niet zo erg meer. Want het is steeds gewoon hartstikke lekker weer op mijn verjaardag. Dus ja, ik weet niet wat dat zegt over de wereld. Ik ga daar geen uitspraken over doen, want volgens mij mag ik het niet. En daarnaast, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen verstand van. Dus ik laat dat lekker aan andere mensen over. Maar ja, het feit is wel, het weer op mijn verjaardag is tegenwoordig best oké. Dus ik klaag niet. Liever dan stromende regen wanneer je een keer wat leuks wilt gaan doen. Maar over leuke dingen doen gesproken, wij gaan gewoon nog even lekkere, leuke muziek spelen. Dankjewel. En dat gaan we doen met deze heerlijke klassieker van Maddox samen met Dualistic en Commie Robinson. Dit is Watching Over You.

ik heb een klein beetje vals gespeeld, want ik zei net eigenlijk al dat ik nog een beetje tijd wilde overhouden voor het laatste nummer. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan spelen we deze gelijk even lekker achteraan. Heb ik iets meer tijd om te praten. Het nummer dat je zojuist geluisterd hebt was van Hannah Bolian, Teardrop in the Friction and Subsonic Remix. En ik vind dat echt een heerlijk voorbeeld van een nummer dat echt helemaal niks met drum and bass te maken heeft. Je zou het origineel een keer moeten luisteren. Ja, en dat wordt dan echt helemaal geremixed naar iets compleet nieuws. Lekker, nou ja, drum en bass, hele shabam erbij. Ja, super lekker. Maar ik ga dat nummer alvast een klein beetje in de achtergrond aanzetten. Want hij heeft een lange intro, dus het kan. Maar ja, dit nummer is van mijn favoriete artiest aller tijden. Als je mij een klein beetje kent, dan weet je dat het Fox Stevenson is. En die heeft inmiddels al wel weer een tijd geleden een nieuw album uitgebracht. Het album heet Sun Cost Fallacy. Dat is trouwens ook de titel van het nummer dat we nu gaan luisteren. En ja, ik weet niet, dit nummer hitte toch al gewoon een beetje anders of zo. Ik heb het inmiddels ook live zien optreden toen ik er met Mike naartoe ben geweest. En ja, ik weet niet, ik zocht al best wel een tijdje, een keer een goed moment om dit nou op de radio te draaien. En ik dacht, weet je wat, het moet vanavond zijn. Dus dat is waar wij dit uur mee gaan afsluiten. Maar geen zorgen, na het nieuws van 8 uur zijn we straks gewoon weer bij je met nog veel meer lekkere muziek. Maar wij gaan dus afsluiten met deze title drop van Fox Stevenson. Dit is Sunk Cost Fallacy.

0: 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Perceptor Technology приступила к производству компьютеров персональной спутника.
1: I say you made a monkey!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

Welkom terug naar het nieuws van 8 uur. Je luistert weer naar Dance Experience, het tweede uur. En we zijn zojuist afgetrapt met deze heerlijke nieuwe van Armin van Buuren. En ja, ik weet niet, dat is toch een naam die je ja, voor mijn gevoel al helemaal op de radio... Nou, hè, laat het nou net zijn dat dit ook radio is, gewoon wat minder hoort. Zeker niet minder actief daarentegen. Hij heeft onlangs weer echt een heel album uitgebracht. Ook heel veel samenwerkingen met allerlei artiesten. Best wel grappig, ook toevallig pendelen. Nou, dat zou je nooit verwachten, maar hij heeft het toch echt gedaan. En ja, deze die kwam ik toevallig vanochtend tegen terwijl ik in de auto naar werk zat. Omdat Spotify in één keer uit zichzelf besloot om Smart Shuffle aan te zetten. Mocht jij geen Spotify hebben of je hebt het wel, maar je denkt, joh, wat is Smart Shuffle? Dat is wanneer eens in de zoveel nummers Spotify een willekeurig nummer die denkt die jij leuk gaat vinden... in je queue stopt die je op dat moment gaande hebt. Dus als jij in een playlist zit, dan kijkt hij gewoon van... oké, wat zit er een beetje in die playlist? En dan eens in de zoveel tijd, dan doet hij uit zichzelf een suggestie. Dus ik ben gewoon aan het rijden. En op een gegeven moment dit nummer speelt. Ik denk van, ik ken dat hele nummer niet. En ik heb dat wel eens eerder gedacht. En dat komt omdat ik inmiddels al meer dan 3000 nummers... in mijn Spotify playlist heb zitten. Dat is een verhaal voor een andere keer. Maar ik vergeet dus wel eens soms een nummer die daar dan in zit. Maar ik dacht van, nee, deze ken ik helemaal niet. En toen keek ik dus en toen zag ik dat Smart Shuffle aanstond. Dus nou, oké, vooruit. Maar goed, ja, ik moet het Spotify geven. Ik vond het blijkbaar een goed nummer, want ik laat hem jullie nu vanavond horen. Dus dit is een van de nieuwe van Armin van Buuren. Dit is Alive. En ja, ik vond het een heerlijk nummer. Enige nadeel is dat hij wel een beetje kort is. 2 minuten 57 daar. Ja, daar houden we eigenlijk niet zo van hier. We hebben ze meestal liever iets langer. Maar ja, soms dan komen ze gewoon niet langer. Ik had nog even gezocht, joh, is er een extended mix? Ik kon hem op Spotify in ieder geval niet vinden. Maar dat is wel grappig, omdat het volgende nummer die ik ga spelen... die komt niet eens van Spotify. Nee, die ga ik vanaf YouTube draaien. En ik zit even in mijn geheugen te graven. Ik heb volgens mij in deze uitzending, in ieder geval ik niet, volgens mij nog nooit iets van YouTube gespeeld. En dan denk je van, maar waarom dan? Ja, omdat de extended mix echt alleen maar op YouTube staat. Sterker nog, ik was überhaupt al verbaasd dat de niet-extended mix op Spotify staat. Want ik kijk even naar YouTube en ik zie dat het nummer dat ik jullie straks ga laten luisteren maar 2.700 views heeft. En... nou ja, in de muziekwereld is dat echt letterlijk niks. En dan vraag je je misschien af, joh Joshua, hoe kan het nou dat jij op een nummer uitkomt met maar 2.700 views? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb het antwoord. Ik was, even kijken, niet afgelopen zaterdag, maar die daarvoor, was ik op een heel leuk feestje. Want nou, ken jij deze show inmiddels een beetje, dan zegt de naam Mark van Veenendaal jou waarschijnlijk wel iets. Dat is een van de vaste mixers bij ons op de Mixmarathon. Is ook al een keer gewoon in de uitzending als gast geweest met zijn eigen muziek die hij produceert samen met een vriend van hem. Inmiddels eigenlijk ook gewoon een beetje ja, een vriend geworden, ook buiten de radio om. En ja, hij deed iets heel leuks, namelijk hij nodigde mijn vader en mij uit voor zijn verjaardag. Maar dat was niet zomaar een verjaardag, want bijna iedereen die op die verjaardag was, die deed op een of andere manier wel iets met muziek. Al was het niet producing of zingen of wat het ook is, maar iets van een muzikale achtergrond. En dan kom je dus ook die woonkamer binnen en het eerste wat je ziet is de draaitafel. En dan weet je al, oké, het wordt zo'n verjaardag. Nou, ik weet ik veel, we zijn pas om 1 uur 's nachts of zo naar huis gegaan, dus je kan op zich wel gokken dat het enigszins gezellig was. Maar ja, er stond dus een draaitafel. En op een gegeven moment, er was daar een meisje en die was het allemaal een beetje aan het leren. Dat was volgens mij het buurmeisje van Mark of zo, ik weet het niet zo goed. En op een gegeven moment, iedereen was een beetje weg. Dus ik dacht van, nou, dan ga ik haar een beetje wat dingen leren. Niet dat ik het nou zo goed kan, maar ik ken de basics goed genoeg om er in ieder geval een beetje op weg te helpen. En ik zit dus gewoon in een mapje te gaaien van willekeurige nummers die op dat ding ingeladen stond. Volgens mij allemaal muziek van Mark of zo. En ik zie een random nummer staan en denk, nou, dit mag hem zijn. Ik, wel weet ik veel, ken de artiest niet, ken de titel niet. Ik ga hem gewoon draaien. En op een gegeven moment, ik luister dat nummer en ik denk van, nou, dit is toch een verdomd lekker nummer of niet dan? Dus ik probeer hem op Spotify te zoeken en het lukt gewoon niet. Hè? Ik denk van, hoe kan dat nou dat ik dat niet op Spotify heb? Nou, ik weet niet, ik kon het niet vinden. Uiteindelijk, na heel lang zoeken, toen kon ik hem dus wel vinden. Maar hij zat echt heel diep weggegraven.
En toen zag ik dus dat nummer ook op Spotify. Ik zal even spieken. Nou, hoeveel streams heeft die? 1510. Nou, dat is dus echt gewoon helemaal niks. Dus Mark die komt de kamer binnenlopen en die zag van... joh, lekker nummer hè? Want hij zag mij er een beetje goed op gaan. Ik zeg, ja, dat is inderdaad een lekker nummer. Hoe kom je eraan? Ja, wel, weet ik niet. Je zus zo, ja, Mark, joh, die heeft echt een heel netwerk. Maar ja, dit is dus een heel verhaal. Maar ja, ik vind dus echt dat dit nummer het verhaal waardig is. Want dit is dus gewoon een artiest die niemand kent. Die nummers maakt die niemand kent. Maar ik vond het echt zo'n steengoed nummer. Ik had zoiets van, ah, weet je wat, ik moet daar gewoon even gehoor aan brengen. Heb jij nou echt een heel goed geheugen, dan ga je hem misschien herkennen van de uitzending van vorige week. Want toen hadden we een back-to-back-to-back-to-back mix uitzending. Ik moest even nadenken, maar vier man achter elkaar lekker live mixend in de studio. Dat waren mijn vader, Mike, ik en Sean Vergeer. Nou, dat was best een leuke uitzending. Zeker het terugluisteren waard. Maar toen heb ik hem er stiekem ook al tussen gesneakt, richting het einde van het tweede uur aan mijn hoofd. Maar ik wilde er toch gewoon iets meer aandacht aan besteden. Ik bedoel, bij dit programma proberen we toch altijd een beetje het verborgen talent te vinden. En die ook gewoon een beetje een podium te bieden. Nou, als ik dat op deze manier kan doen, dan vind ik het alleen maar leuk. Want ik denk dat deze artiest veel meer streams verdient. We gaan hem gewoon luisteren. Dit is Fenech Unearthly. En ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Maar ik ben er echt groot fan van. Het is een beetje hard trance, denk ik, dat je het ongeveer kunt noemen. En ik heb hem dus via Mark gevonden. Misschien dat ik hem nog wel een keer onze contactgegevens vraag als Mark die heeft. Ik weet het niet. Maar voor nu, we gaan hem lekker luisteren. En ik hoor heel graag wat jullie hiervan vinden.

Ja, en dit is dus dat nummer waar ik het net over had. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon echt zo'n lekker nummer dit. Ja, het moet je net liggen. Misschien vind jij het helemaal niks. Maar misschien kunnen we het over één ding eens zijn. En dat is dat, al is het je nummer niet, dit verdient wel meer streams. Zou ik zeggen tenminste. Dus ja, mocht je het thuis willen luisteren. Het is dus Unearthly van Fanac. Dat is T-H-A-N-A-C. Of Fanac, of weet ik veel waar die vent vandaan komt. Meid, ik weet het niet. Ik weet helemaal niks van dit persoon. Alleen dat er een erg goed nummer gemaakt is. Ik moet eigenlijk ook zeggen, het persoon heeft meerdere nummers. Ik heb die nog niet geluisterd. Dus ik kan ook niet spreken voor de andere werken. Maar eentje is in ieder geval heel erg lekker. En dat is deze. Zoals ik al zei, ik zal eens een keer bij Mark proberen te polsen hoe die hier nou precies aankwam. Want ja, misschien zit daar wel potentie voor een keer een leuke uitzending in. Ik weet het niet. Je weet niet waar het toe leidt. Maar ik vond het dus wel gewoon even de moeite waard om hier te laten horen. Inmiddels vraag je je misschien af, want ik zei in het eerste uur al dat ik eigenlijk nog niet zo goed wist wat het tweede uur ging worden. Wat dan het tweede uur geworden is, want ja, we zijn er nu al mee bezig. En het tweede uur is willekeurige nummers die niks met elkaar te maken hebben, maar die ik jullie graag wil laten horen. Soms heb ik zo'n nummer dat ik denk van, dat is gewoon leuk om een keer op de radio te laten horen, om daar wat over te vertellen. Ik weet niet. En er waren eigenlijk de laatste tijd best wel veel van dat soort nummers. En ja, ik kreeg dus deze uitzending eigenlijk een beetje cadeau om dat te laten horen. Dus dat is wat ik gewoon de rest van dit uur ga doen. Ook nog even goed om te weten, de line-up voor de Mix Marathon 5e editie, die wij op... dan moet ik even spieken wat slecht. Ik wil zeggen 31 oktober, maar dan moet ik toch even 31 oktober. Ik had het gewoon goed. Die wij dus gaan doen, die line-up is inmiddels ook compleet. Dus die gaan we een beetje... weet je wat, na het volgende nummer, dan zitten we mooi een beetje rondom 8:30. Dan gaan we dat gewoon doen. En dan denk je van, joh, na het volgende nummer zitten we op 8:30. Ja, hij is 9 minuten en 33 seconden lang. Dus dan kan dat maar zo. En dan denk je van, joh, hoe kom jij aan een 9 minuut 33 lang nummer? Heb je die ook van Mark van Veen? Nee, die heb ik niet van Mark van Veen. Nou, die heb ik van mijn collega. Hij zat op een gegeven moment gewoon een beetje, ik weet niet, wat alternatieve muziek of zo te draaien. En ik heb het wel vaker met hem over muziek. Dus ik loop naar hem toe en ik zeg van, joh, wat is dat voor nummer? En hij zegt van, ja, dat is van de soundtrack van Need for Speed Underground. Als jij een klein beetje games van het verleden, weet ik veel, verleden, een beetje rond 2005 of zo zou dat zijn. Ik weet het niet zo goed, maar wat langer geleden, zeg maar, dan moet Need for Speed Underground, of in ieder geval Need for Speed, moet je wel iets zeggen. En dit nummer komt dus blijkbaar van het album dat voor dat spel gemaakt is vandaan. En ik vond het echt een lekker nummer. Als je me zou vragen welk genre het is, al schiet je me lek, ik heb geen idee. John misschien, ik weet dat je luistert. Jij bent daar ook altijd wel goed in, volgens mij. Kun jij er wat wijze woorden over kwijt? Ik niet. Ik kan alleen zeggen dat ik het een lekker nummer vind. Hij duurt dus al echt lang. Het is ook een nummer dat je een beetje meeneemt. Dus ik zou je zeggen, laat je meenemen door deze van Fluke. Dit is Switch Twitch.

Ja, en zo zijn die 9 minuten en 33 seconden toch best wel snel voorbij. Als je het mij vraagt, ik had niet het idee dat ik bijna 10 minuten weg was. Ik weet niet wat het is met dit nummer. Je zet hem aan en in één keer zijn die 9,5 minuten ook gewoon weer voorbij of zo. Het zit zo lekker in de achtergrond. Het is niet echt een nummer dat direct je aandacht trekt of zo. Er zit ook niet een soort van heel duidelijk refrein in. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat onze show legend John Vergeer, die heeft de facts gewoon bij hem, joh. Hij heeft wat leuke feitjes, namelijk deze artiest, Fluke, heeft ook nummers gemaakt voor onder andere Tomb Raider. En ik gok hier dat hij de games bedoelt, want er zijn inmiddels ook films en series van volgens mij. Maar ik gok de Tomb Raider games en The Matrix. Nou, dat kennen we allemaal wel volgens mij. De Tomb Raider heb je misschien niet van gehoord, met Lara Croft, zo'n vrouw die dan een tombes legerooft of zo, weet ik veel. Ik ben eigenlijk ook niet heel bekend mee. Maar The Matrix, ja, dat kent natuurlijk iedereen wel. En ze zijn officieel gestart in 1988. Dit nummer dat we zojuist geluisterd hebben is dan ook wel wat ouder. Ik zal even spieken waar we het precies over hebben. 2003 komt hij. Dus ik denk dat mijn gok van Need for Speed Underground met 2005 dan ook wel redelijk kan kloppen. Misschien plus minus een beetje. Nou, ik weet het allemaal niet zo goed. Maar ja, ik heb hem dus ook even gevraagd, omdat hij al met de leuke feitjes kwam, van joh, wat vind jij nou dat dit voor genre is? Want ik weet het niet. En John die kwam met het antwoord progressive. Nou, en als ik dat dan hoor, dan denk ik van ja, weet je, misschien heeft hij ook wel gelijk. Het zou eigenlijk wel eens progressive kunnen zijn. Mijn vader, die luistert ook helemaal vanuit Zuid-Duitsland. En die was het daar iets minder mee eens, denk ik. Die dacht meer dat het underground is. Nou, dit is echt niet mijn hoek van muziek, normaal gesproken. Dus ik ga niet doen alsof ik het beter dan die twee weet. Mocht jij thuis zoiets hebben van hey, maar ik denk eigenlijk dat het iets heel anders is. Of jij denkt van ja, nee, het is inderdaad underground. Of juist, nee, het is inderdaad progressive. Laat het even weten. Ik ben wel benieuwd. Schrijf een mailtje naar info@danzigs.nl en deel jouw antwoord met ons. En ik heb zojuist ook nog een gigantisch bericht gekregen over deze artiest. Ik ga niet eens een poging doen om daar iets van te maken terwijl de microfoons aanstaan. Dus misschien dat ik dat straks even onder de nummers door even ga lezen en daar nog wat van probeer te maken. Maar eerst, want ik zei, na dit nummer gaan wij wat leuke aankondigingen doen. Iets over de mixmarathon, iets over de standaard mixen die we doen. Dus ik ga nu op een knopje drukken en dan hoop ik dat hij doet wat ik denk dat hij gaat doen. Let op, hè. Ja, kijk, dat is hem, dat is hem. Deze tune die kennen jullie inmiddels wel, maar ik hoopte dat het de goede was, want ik zie allemaal titels en zo, en dan moet je toch maar even gokken dat je de goede gepakt hebt. Maar goed, ik ga hem er even bij pakken, want ik weet dat lijstje echt nooit uit mijn hoofd, joh. Slechte voorbereiding dit eigenlijk, hè? Nou, ik heb het lijstje gevonden. Ik ga gewoon beginnen met de standaard mixen die we uitzenden. En dan hebben we daarna nog wel even wat tijd over om het te hebben over die mixmarathon van 31 oktober. Om te beginnen met de standaard mixen. Wij hebben deze week 5 uur lang mixen op de donderdag. En dan de herhaling natuurlijk ook weer in de zaterdag. Wat hebben wij? Wij hebben, even kijken. Kijk, we beginnen gewoon sterk vanavond. Ik noemde hem net al, John Vergeer. Nou, daar beginnen we gewoon mee. Gelijk lekker om 9 uur na de uitzending. Lekker uurmixje van John, oftewel DJ Amok. Nou, als ik je één ding kan garanderen, dan is het dat die lekker zijn. Dus zeker reden om straks nog even blijven luisteren naar het nieuws van 9 uur. Vervolgens, als John klaar is, dan om 10 uur hebben wij Wouter Vlieland. Ook zeer lekker. Van 11 tot 12 hebben we Bas Loubert. Van 11 tot 12 hebben we Ricardo Caffa. Van 12 tot 1 hebben we Bonjour Nudescu. En we sluiten af van 1 tot 2 met Valdo Campos. Nou, zoals je van ons weet, we hebben natuurlijk ook gewoon de standaard herhalingen. Die herhalingen hebben we op de zaterdag, waarop we beginnen van 9 tot 10. Dat klopt niet. Van 9 tot 11. Pa, je moet even je berichtje aanpassen. Dat klopt niet, joh. Van 9 tot 11 op de zaterdag hebben we de herhaling van de live show.
En dan vervolgens hebben we van, oh, dan moet ik even rekenen, van 11 tot 4 uur 's nachts. Ja, dat zeg ik goed. Hebben we de herhaling van de mix. En dat is dus John Vergeer, Wouter Vlieland, Bas Loubert, Ricardo Caffa, Bjorn Udescu. En we sluiten af met Valdo Campos. Nou, lekker rijtje, zeker het luisteren waard. Maar goed, over dingen die het waard zijn gesproken, die mixmarathon. Want het ligt er niet om. Het is namelijk de 5e editie. En nou, dat is toch wel gewoon een soort van jubileum, zou ik zeggen. En we hebben ook zeker geprobeerd om er een soort van jubileum van te maken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we hebben iets groter uitgepakt. Wat hebben we namelijk gedaan? Wij hebben een open dag voor jullie georganiseerd. En dat betekent dat als jij altijd al een keer zoiets hebt gehad van, joh, ik hoef niet per se een radiogast te zijn, maar ik vind het toch eigenlijk wel rete interessant allemaal en ik wil het gewoon een keer achter de schermen zien. Of ook misschien wel een soort van voor de schermen als je even in het camerabeeld wilt lopen. Daar kom ik straks op terug. Dan kan dat gewoon. Je kan je opgeven via info@danzix.nl. Is overigens niet per se verplicht. Je kan ook zonder aanmelding komen. Maar het is voor ons ook wel fijn om een klein beetje een indicatie te hebben. Dus als je even tijd hebt, stuur een mailtje info@danzix.nl. En dan weten we dat je komt. Je kunt gewoon binnenkomen via de hoofdingang van het culturengebouw. Tegen die tijd zorgen we wel dat er wat bordjes zijn. Dus je gaat het sowieso vinden. We beginnen die dag om 2:00 middags met de live mixen. Maar daarvoor hebben we ook nog radioprogramma's waarbij je... Ik dacht dat dat inmiddels bevestigd is. Kan komen kijken. Kom ik straks nog even op terug. Waarschijnlijk is er straks wel iemand die me daar wat meer over gaat vertellen. Terwijl ik de tijd probeer vol te praten hier. En de volgende jingle. Kijk, die wordt ook gewoon gespeeld. Joh. Het gaat allemaal vanzelf, man. Maar in ieder geval. We hebben dus die live mixen zoals je van ons gewend bent. Van 2:00 middags tot 12:00 s'avonds. En ik zeg zoals je van ons gewend bent. Maar we hebben de tijden iets opgeschoven. Iets vroeger beginnen. Iets vroeger stoppen. Want ja, op een gegeven moment merkten we dat de koek eigenlijk wel een beetje op was. Diep in de nacht. Dus dat hebben we allemaal iets naar voren getrokken. En dat maakt het ook iets makkelijker voor jou als luisteraar. Om te komen kijken bij ons in de studio. En ik hintte net al iets over dat beeld. Mocht jij de Mixmarathon niet kennen, wat we eigenlijk elk jaar doen, is dat we het met beeld uitzenden. Je kunt het kijken via Twitch. De link is Dance Experience op Twitch. Dus volgens mij als je zelfs letterlijk zoekt twitch.tv/danceexperience, dan zou je er zelfs moeten komen als het goed is. En anders kun je het sowieso op onze website vinden. En nu ik over de website begin, joh, de nieuwtjes die blijven maar rollen. Die heeft ook een facelift gekregen. John die is namelijk lekker aan de gang geweest de afgelopen week of twee. Zoals jij, je kan het letterlijk nu doen terwijl ik het live uitspreek, naar dancex.nl gaat. Nou jongen, jij gaat een website zien, je wilt het niet weten. Hij is nog wel volgens mij een klein beetje work in progress, dus hier en daar kunnen dingen misschien nog niet helemaal af zijn, maar... Ik ben rete trots op wat John al heeft neergezet. Dus ik vind ook dat ik het best wel even op deze manier mag zeggen. John, dankjewel voor alle moeite die je doet. Voor ons, het team, de website, alles. Het wordt enorm gewaardeerd. En die website die kon ook wel een aardige facelift gebruiken, zeg maar. Dus we zijn alleen maar blij dat je dat doet. Is straks ook leuk met de Mixmarathon. Want je kunt straks de Mixmarathon ook gewoon zien via de website. Als het goed is, wordt daar iets voor geregeld. Dat je gewoon zo de livestream vanuit de website kunt zien. En anders dan kun je hem ook wel via de website vinden. Dus als je Twitch niet kent, ga je gewoon naar danzix.nl. Dan vind je het op die manier wel. Dus wordt alleen maar leuk, alleen maar beter en alleen maar meer. Maar goed, die Mixmarathon op de 31ste. Daar hebben we, zoals ik al zei, inmiddels de line-up voor besloten. Dus ik ga hem gewoon met jullie delen. De line-up is als volgt. Van 2 tot 3 beginnen wij met een back-to-back verrassing. Nou ja, wat is die verrassing dan? Haha, dat ga ik je nog mooi niet vertellen. Dan, van 3 tot 4 hebben wij Luca Wijnker, oftewel Giorgionio, moet ik het wel goed uitspreken. Dan van 4 tot 5, John Vergeer, wie anders, oftewel DJ Amok. Van 5 tot 6, Jeroen van Dorf. Van 6 tot 7, Mark van Veenendaal, gevolgd door zijn maatje Tommy van 7 tot 20, of 20, van 7 tot 8. Dan van 8 tot 9 hebben we Erwin Brouwer. Van 9 tot 10 hebben we Berber Escha. Van 10 tot 11, Julia Christina Merkelijn. En we sluiten de avond af van 11 tot 12 met Zaras. Veel van die namen zijn ook wel returning
characters, of hoe je het ook wilt noemen. Mensen die je al kent van voorgaande uitzendingen. En als je die geluisterd hebt, dan weet je dat het super lekker is. Dus wij zijn alleen maar blij dat ze weer terug willen komen om weer een heerlijke set neer te zetten. Maar goed, ik heb volgens mij meer dan genoeg gepraat, meer dan genoeg informatie met jullie gedeeld. Dus we gaan weer lekker muziek luisteren. En dat gaan we doen met dit heerlijke nummer die ik op een hele grappige manier tegenkwam. We gaan hem eerst gewoon lekker luisteren om even wat adempauze te krijgen. En dan vertel ik er straks meer over. Dit is Please Me van Gregor Salto, Florian T en Chappelle.

heerlijk nummer Please Me, Gregor Salto, Florian T en Chappelle. En ik zei het al, ja, dat tweede uur is dus gewoon een soort van ja, random nummers waar ik iets over wil vertellen, waar ik gewoon, weet ik veel, mijn ei over kwijt wil. Het heeft niks met elkaar te maken. En zo dit nummer ook. En hij heeft echt een hele lange outro, zoals je al merkt. Dus ik veet hem een klein beetje uit en dan kan ik gewoon rustig over vertellen. Hoe ben ik dan achter dit nummer gekomen? Nou, via een meme. En dan denk je van, oké, via een meme, dat moet je even uitleggen. Misschien als je wat ouder bent, dat je nog nooit van het woord meme gehoord hebt. Ik weet niet wie er luistert. Hè. Het is radio, je zendt het uit en daarna weet je het ook niet. Een meme is, ja, hoe omschrijf je dat? Een meme is eigenlijk een beetje een soort van ja, terugkerend internetgrapje dat op een gegeven moment een beetje viraal gaat. Iedereen gebruikt het en het explodeert een beetje, bla bla bla. En ja, dan op een gegeven moment ontstaan er gewoon bepaalde trends. Mensen die nemen dat helemaal mee. En wat was nou het geval? Ik zat op een gegeven moment gewoon op een willekeurige avond naast mijn vriendin. En ik hoor in één keer een soort, of ik zie dat ze op haar telefoon een soort van een filmpje heeft van Gerard Joling, die, dat was inmiddels een paar maanden geleden, die tijdens een optreden of zo een glas bier over zich heen kreeg van iemand vanuit het podium. En die roept hem dus het podium op en daarna geeft hij hem er even flink van langs, zeg maar. Het is best wel grappig, want ja, dan word je dus voor het hele publiek een beetje in elkaar gemet door Gerard Joling. Ja, dat vind ik op zich wel grappig. Maar ze hadden dus een beetje, ja, dat noemen ze dan een aura-edit van hem gemaakt. Waarin ze dan een soort van, ja, in een soort van slideshow allemaal foto's van Gerard Joling pakken. En dan proberen ze hem er zo cool mogelijk uit te zien. Nee, de compilatie. Het was heel flauw en ironisch gemaakt. Maar daar zat dus een mashup onder van het nummer dat je zojuist hoorde. Samen met Titanium van David Guetta. En daar kan je je waarschijnlijk nu echt niks bij voorstellen, omdat het nummer dat we net luisterden echt niks te maken heeft met Titanium. Maar het werkt verrassend goed. Alleen in de meme heb je dan, ja, dit is echt weer internet knowledge, hoor, je hebt geen idee. In de meme hebben ze dan die mashup ook weer vertraagd en een soort van de pitch omlaag getrokken en om het dan weer een soort van comedisch effect te geven, weet ik veel. En op een gegeven moment zijn ze het de low cortisol meme gaan noemen. En cortisol is dus een beetje het stofje waar je, zeg maar, of als je heel veel cortisol hebt, dan voel je je heel gestrest, niet lekker, zeg maar. En een beetje de meme is dus dat als je low cortisol hebt, dan zit je lekker in je vel. En dit was dus het low cortisol nummer, want daar word je blij van. Ja, ik heb het ook allemaal niet bedacht. Ik heb even die mashup erbij gepakt, zodat je een beetje een idee hebt waar we het over hebben. Ik hoop dat ik hem goed getimed heb zo. Nou, dat is dus die mashup. Het is door een persoon gemaakt die True Chat heet. Ik weet eigenlijk überhaupt niet zo goed wat de situatie is rondom de rechten van dat dit zo geüpload is. Ik maak me er eigenlijk helemaal geen zorgen om. Ik ben, als het goed is, gewoon lekker gedekt door Mr. Buma. Dus het zal allemaal wel goed zijn. Maar ja, dat is dus die mashup die ooit gemaakt is. En zo kom je op een nummer en zo heb je een heel verhaal. En ik vond het grappig om dit gewoon een keer op de radio te vertellen. Dus ik heb het bij deze gedaan. Ik noemde net mijn vriendin al, via haar TikTok-filmpje kwam ik dus op het nummer uit dat we net luisterden. En om haar een klein beetje een plezier te doen, omdat toevallig ik weet dat ze vanavond luistert en je af en toe zo'n nummer hebt waar je gewoon een keer iets over wilt vertellen, weet ik veel wat. Er is een persoon op TikTok, TikTok,

Die heet Senno en die maakt allemaal grappige filmpjes van hemzelf in zijn, weet ik veel, slaapkamer of zo. Die allemaal een beetje nummertjes hier en daar maakt. Een van zijn meest bekendere werken is volgens mij een beetje een soort van ja, hyperpop-achtige remake van het nummer. God weet dat. Van een Z. Oh, wat slecht. Nou, die heb je nog van me te goed. Ik kan er even niet op komen. Nou, dit kan ik echt niet uitstaan, hè? Nee, ik weet niet hoe het nummer heet. Nou, maakt ook niet uit. Oh, zij gaat het nu... ik krijg hem door. Clarity, dankjewel. Clarity van Zed. Nou, in ieder geval heeft wat dingen gedaan. Zij is een beetje fan van hem. En hij heeft recentelijk een nummer uitgebracht die nou, op zich wel lekker in mijn straatje lag. Het is misschien niet helemaal wat hij normaal gesproken zou doen. Volgens mij hier ook wat meer verantwoordelijk voor de zang, denk ik dan of zo. Dan de productie, weet ik niet. Het is ook samen met een andere artiest gemaakt die Fairlane heet. Ken ik ook niet. Maar mijn vriendin die wordt er helemaal happy van. En ja, soms dan zeggen ze wel eens happy wife, happy life. Dus deze is voor de vriendin thuis. Dit is Colors van Fairlane samen met Senno.

0: Fairlane samen met Senno Colors. En ja, ik snap op zich wel waarom ze er fan van is. Ik vind het stiekem eigenlijk ook wel een leuk nummer. En nou ja, over leuk gesproken. Ik hoop dat deze uitzending leuk was, want hij zit er alweer bijna op. Ik kan het niet geloven, joh. Het tweede uur, voor mijn gevoel, is nog sneller voorbijgevlogen dan de eerste. En die ging eigenlijk ook al best wel snel. Dat is toch vaak, zeg maar, ja, eens in de zoveel tijd dan een van ons drieën die... Ik weet niet of Mike ooit een... Heeft Mike ooit een solo-uitzending gedaan? Weet ik eigenlijk niet. Mijn vader en ik sowieso wel, meerdere keren. En ja, het, op een gegeven moment, het verveelt als je het alleen maar solo doet, vind ik tenminste. Ik ben blij dat ik een team heb en dat ik gewoon altijd mannen hier heb zitten waar ik gewoon lekker dom mee kan lullen. Zowel met de microfoons aan als uit. Dat is dan vaak ook nog wel zo. Maar ja, eens in de zoveel tijd dan heb je toch zo'n solo-programma. Daar ben je dan helemaal mee bezig en... Ja, je bent eigenlijk continu alleen maar alles aan het regelen. En dan voor je het door hebt, zijn die twee uur ook gewoon weer zo voorbij. En dan denk je van, oh ja, het is soms ook wel gewoon een keer grappig om, ja, om het gewoon een keer zelf te doen. Over het zelf doen gesproken, het is nog niet helemaal zeker. Maar de kans is groot dat volgende week mijn vader een solo-uitzending doet. Mike en ik die zitten dan... waarschijnlijk nog rond de uitzendingtijd ergens in Amsterdam of weet ik veel waar, ergens in een restaurant of zo. Ik heb een evenement van werk met Mike waar we naartoe moeten, is in Amsterdam. Dat is pas laat klaar, dan gingen we waarschijnlijk nog met het team uit eten of zo. Ik weet niet, ruige plannen, maar ja, grote kans dat ik en Mike er volgende week niet zijn. Nog even goed om terug te koppelen trouwens over die mixmarathon. Dus deze of over een paar weken zaterdag 31 oktober. Is wat ik dus al zei, we beginnen om 2 uur 's middags met die mixen. Maar de open dag die is al vanaf 10 uur 's ochtends. We hebben namelijk 3 programma's in de studio waarbij jij aanwezig kunt zijn. En dat is namelijk van 10 tot 11 het programma Link. Van 11 tot 12 Mijn Dozijn. En van 12 tot 1 Studio C. Dus zeker waard om gewoon aanwezig bij te zijn. We hebben nog trouwens van 1 tot 2 in het uur tussen Studio C en het begin van de mixes hebben we nog een pre-party show. Daar komt denk ik binnenkort nog wat meer nieuws over uit. Want ik zou eigenlijk niet zo goed weten wat dat is. Ik zie het nu ook zojuist staan dat we die blijkbaar hebben. Dus... geen idee wat het is. Ik denk dat mijn vader er meer verstand van heeft, maar we gaan het zien. Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden als jullie, als je niet kan komen, in ieder geval gewoon even kijkt of luistert. Ik zou zeggen, kijk lekker via Twitch, kun je het ook een beetje zien. Is alleen maar leuk. Wij leven er in ieder geval enorm naartoe. Mike en ik die zijn alweer helemaal druk bezig met alle technische voorbereidingen. Er gingen een paar dingetjes fout, mag ik eerlijk toegeven, de vorige keer. Maar ik denk toch wel dat het deze keer eigenlijk wel gaat lukken. Maar goed, we gaan het zien. Mijn vader is druk bezig met alle artiesten. Het is allemaal geregeld. Iedereen komt. Het gaat een leuk feest worden. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren weer deze week. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen entertainen. Veel plezier met mijn vader volgende week. Misschien kan ik zelfs ook wel zeggen tot dan. En op naar het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.